zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio Oost.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Dinsdag 6 oktober. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Vuurwerk afsteken, dat mag de komende jaarwisseling dus niet als particulier. Maar liefhebbers hebben er iets op gevonden.
3: Ze weten altijd weer een maniertje te vinden natuurlijk. Hè. Ze wijken uit naar Duitsland voor een vuurwerkvakantie.
2: Jazeker, dan een andere zaak die speelt vanochtend. Aansluitingen op het stroomnet zijn schaars en dus zijn er wachtlijsten.
3: En in Deventer gaat er vandaag een uitbreiding van het elektriciteitsnet komen.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. Beginnen we je dag met Pat Benatar en Love. It's a battlefield.

0: 7:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zet door de overkoepelende vergunning voor evenementen als de Europa Run en Festival Onder de Radar. 2 mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. En in tegenstelling tot veel andere gemeenten gaat Oostwijen vuurwerkshows toestaan tijdens de komende jaarwisseling. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkrant? Een grote foto voor op Trouw. We zien iemand in fluoriserende gele kleding en een rode helm op bovenop zo'n grote windturbine staan. Hij staat relaxed naar beneden te kijken. Het is een werknemer die daar blijkbaar aan het werk is. De energietransitie van dichtbij. Fossiel is nog overal. Zag fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij heeft foto's gemaakt over de energietransitie. Wij hebben het ook vanochtend veel over de energietransitie. Want de wachtlijsten voor aansluiting op het stroomnet worden steeds langer.
1: Zo is dat. AD opent met nieuws over de Michelinsterren. Hadden wij het gisteren natuurlijk ook over met de chefkok van de Libreien. Dolgelukkig met de 2e ster. Dat gaat dan weer niet over de Libreien. Maar gisteren werden die sterren weer uitgedeeld of afgepakt. Chefkok Ralf Berendsen en zijn vrouw Sumia staan op de voorkant met een grote glimlach. Ze kregen te horen dat hun restaurant Suis een 2e ster heeft verdiend. Ja, meer over de Libreien dan, want dat zit natuurlijk in Zwolle, het enige restaurant met 3 sterren in Nederland. Johnny houdt bij ons alles nog goed in de gaten, zegt Therese over Johnny Boer natuurlijk, die vorig jaar overleed. Libreien heeft ook in het eerste volledige jaar zonder Johnny Boer 3 Michelinsterren behouden. En voor mede-eigenaar Therese Boer en chefkok Nelson Tanate, die we gisteren spraken, voelt het als een enorme bevestiging naar wat zij zelf het jaar van de waarheid noemen.
0: Ja, Tanate, die spraken we gisterochtend. Hij was er best wel zenuwachtig over.
1: Hij was heel zenuwachtig.
0: Of ze die 3e ster konden houden, inderdaad. Hij is ongetwijfeld opgelucht dat ze hem houden. Ja. Als enige restaurant in Nederland natuurlijk. Ik heb er gisteren veel over gehoord. Je merkt dat de media wat Michelinster moe zijn. Gaan dan zoeken naar andere zaken. Ik hoorde gisteren ook wel vaak voorbij komen. Is die Michelinster nog wel nodig? Progressieve, hippe restaurants, die passen er namelijk niet bij. Mensen kunnen het ook doen met goede recensies op het internet. Maar na 100 jaar heeft de Michelinster nog altijd allure, concludeert Trouw. Horeca wordt steeds meer popculture, maar ook meer een wedstrijd. Inspecteurs die zijn nog steeds behoudend. Ze gaan minder mee met de trends, maar wel wat onbevooroordeelder dan al die commentaren die je dan op websites leest.
1: Ja, ik hoorde ook iemand zeggen, ja, wat zegt het over iemand als iemand bijvoorbeeld hartstikke blij is met een vol bak, een vol bord met patat. Ja. Terwijl ik graag misschien een klein dingetje wat mooi gemaakt is.
0: Het is helemaal niet vergelijkbaar.
1: Nee,
0: ook,
1: precies.
0: Dan krijg je een goede recensie. Iemand die blij is met die patat natuurlijk. Ja, aandacht op TikTok is leuk. Dat is de kop ook boven het artikel. Maar een ster is vaak het enige wat telt.
1: Ja. Dan nog iets anders. Staatssecretaris zet in op zelfrijdende bussen. Het kabinet trekt de knip om een verdere verschaling van het OV in de regio tegen te gaan. Onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis moeten helpen het personeelstekort op te lossen.
0: Niet zelfrijdend, maar met de trein. Het boemeltje naar Duitsland rijdt weer. Het is niet in onze provincie, maar in Groningen. Na bijna 11 jaar rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Sinds er een vrachtschip de spoorbrug over de Ems ramde, weet het misschien nog wel, maar dat is al heel lang geleden.
1: 11 jaar, wat was het?
0: Lag die verbinding stil. Want ze moesten een nieuwe brug bouwen. Nou, die is er nu dus weer. Ja, hier staat 11 jaar. Ja. Dat vind ik ook wel heel lang, moet ik zeggen. Maar enfin, in ieder geval, de heropening moet forensen, studenten en toeristen gaan verleiden de grens weer over te steken. Nou, dat deed volgens mij toch wel, maar met de trein. Neem ik aan, dat is bedoeling.
1: Heb ik nog een kort sportnieuwsje dan, want de hele wereld heeft vannacht de ogen gericht op Lionel Messi van 39. Na 207 interlands en 125 goals zwaait de Argentijn tegen Benin af als international. De laatste wedstrijd, een shirt voor het leven, zegt de ongenaakbare dribbelaar over het duel.
0: Ik ben ook wel klaar met hem.
1: Ja?
0: Zeker na het afgelopen WK.
1: Ja, dat was... Och, ja,
0: niets afdoend aan zijn voetbalgrootheid, maar...
1: Ja, nu daarover begint.
0: Nu weet ik het wel. Wat gebeurt er dan vandaag dichter bij huis? Nou, in Hardenberg wordt vandaag stilgestaan bij de gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog in het Joodse werkkamp Molengoot te werk werden gesteld. De meer dan 350 Joodse mannen die daar zaten werden op 3 oktober 1942 naar Westerbork verplaatst. Van daaruit werden ze gedeporteerd naar concentratiekamp.
1: In het gemeentehuis van Dalfsen wordt vanmiddag vanmiddag het allereerste jaarboek Noord en West-Overijssel gepresenteerd. Het jaarboek is een verzameling verhalen over de geschiedenis, het landschap en de mensen in dat deel van de provincie. Er bestaat al een jaarboek Twente, zelfs al 64 jaar. En nu moet er ook jaarlijks zo'n boek komen over het noorden en westen van de provincie.
0: De rechtbank in Amsterdam komt vandaag met een beslissing over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotelkamer in het Duitse Rees. Slachtoffer is een man uit de buurt van Enschede die in een rolstoel zat en is gewurgd. De man die is opgepakt is in Almelo opgepakt.
1: De LHBTIQA+-monitor 2026 komt vandaag uit. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is onderzoek gedaan naar de opvattingen van de Nederlandse bevolking over LHBTIQA+-personen. Uit ander onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksuele mensen onder jongeren sterk is gedaald.
0: De Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur krijgt vandaag een petitie tegen het afschieten van katten aangeboden. Dierenorganisatie Dier en Recht heeft de petitie opgesteld. Ook Overijssel overweegt het afschieten van zwerfkatten om zo weidevogels te beschermen. Minister van Landbouw ziet niets in dat afschieten, maar wil ook weer geen verbod instellen.
1: Nee, dan in Deventer, daar is vandaag een inhijsmoment. Heeft niets met drank te maken.
0: Ja,
1: wel met het plaatsen van een elektriciteitsstation om het stroomnet van de stad te versterken. We hadden het er net al even over. Dit middenspanningsstation is de eerste van meerdere van die stations die erbij komen om ruimte te creëren voor woningbouw, het bedrijfsleven en de energietransitie. En onze verslaggever is daar zometeen ook nog eens aan. Niet echt bij het inhijsmoment, maar wel bij de beginnende inhijsmomenten.
0: Ja, precies. Ja, het is wel een moment, begrijp ik. Voor uitbreiding van het elektriciteitsnet daar. Alhoewel, we gaan straks nog vertellen dat we het meer in slimme oplossingen moeten zoeken. Want die netcongestie is wel degelijk een probleem.

0: Lionel Messi. Hadden we het net over. Dit was Lionel Richie. Say you, say me.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we nu wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten.
2: Ja, het debansje heb ik voor me liggen. Onderzoek naar klacht kinderpsychologen. De Nationale Ombudsman doet onderzoek naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nu ruim 1000 kinder- en jeugdpsychologen een opleiding hebben gevolgd die een andere bevoegdheid geeft dan zij hadden verwacht. De oorzaak zou de slechte communicatie zijn van het ministerie. Studenten volgden een opleiding met de overtuiging dat zij daarmee als GZ-psycholoog aan de slag konden. De opleiding die zij volgden was een opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog. Die zou worden samengevoegd met die van GZ-psycholoog. En omdat het ministerie de plannen van samenvoeging ineens van tafel veegde, kregen de afgestudeerden geen GZ-bevoegdheid. Daardoor mogen ze niet werken met jongeren vanaf 18 jaar. Een collectief van gedupeerde psychologen diende daarom een klacht over de gebrekkige communicatie.
0: En die psychologen hebben we wel hard nodig,
2: zeker
0: in de GZ.
2: Ja.
0: Dan gaat de Volkskrant natuurlijk nog even verder op het totaalverbod voor mobiele telefoons op scholen. Het kabinet adviseert dat dringend in te stellen per 1 januari. Maar het middelbaar onderwijs staat er sceptisch tegenover. Vlaanderen bijvoorbeeld heeft al zo'n algemeen verbod, maar scholieren gebruiken de telefoon niet minder.
2: Oh.
0: Dus. Ik ben bang dat scholen vermoeden dat het niet heel veel gaat helpen. Gelden al verboden in heel veel in heel veel scholen die dat al doen, waar ik gisteren wel allerlei positieve berichten over hoorde.
2: Ja.
0: Die directeuren van scholen zeiden dat het wel degelijk helpt en veel rust brengt.
2: Ja, absoluut. Ze gaan toch meer communiceren met elkaar. Ze komen weer een beetje naar elkaar toe in plaats van dat ze naar beneden zitten te kijken op het scherm.
0: Dan communiceren ze ook met elkaar, hè?
2: Ja, zeker.
0: Neem het dan even wel voor ze op.
2: Ja, of ze spelen spelletjes, dat kan ook. Hè?
0: Dat kan ook.
2: Niet dat ze alleen maar aan het WhatsApp zijn.
0: En daarin communiceren ze ook, zie ik altijd bij mijn zoon.
2: Ja, ja, en dan gaan ze ook nog eens Engels praten met elkaar.
0: Ja.
2: Hè? Als ze dan ook nog, met anderen aan het gamen zijn natuurlijk. Het heeft ook weer voordelen, laten we dat zeker benoemen. Organisatie wil opkomen voor vrouwen, maar oogst kritiek. Juist feministen krijgen jeuk van de mannenmars. Organisatoren van de eerste mannenmars afgelopen zaterdag in Amsterdam willen met hun tocht, of aankomende zaterdag denk ik dan, willen met hun tocht van de Dam naar het Museumplein opkomen voor de veiligheid van vrouwen. Maar juist feministische organisaties hebben kritiek, staat er. Hoe kun je als man je nek uitsteken voor de veiligheid van vrouwen? Met die vraag worstelde Oscar Kroes deze zomer. Hij las een verhaal waar onder meer beelden stonden van gedrogeerde vrouwen die verkracht werden, allemaal nare dingen. En hij wilde dus daar iets tegen doen. Doel van de cultuurverandering, dat vrouwen zich weer veiliger gaan voelen op straat, in het café, op het werk enzovoorts. Maar ja, Dolomina, een andere organisatie, die viel over de insteek van de mars. In de basis hebben we dezelfde doelen, denkt de organisator. Maar inderdaad, er zijn ook verschillen, zoals de nadruk op verschillen tussen man en vrouw. Wij vieren die verschillen, zij juist niet.
0: Ja, ik weet niet of je dit soort dingen nou moet doen. Hoor.
2: Nee.
0: En dan krijg je daar weer oneenigheid uit.
2: Ja.
0: Gedraag je nou gewoon daarna en corrigeer anderen, lijkt mij.
2: Doe gewoon normaal.
0: Dat lijkt me heel verstandig. Dat zouden we ook eens tegen Poetin moeten zeggen. Dus gewoon doe eens normaal, man.
2: Dat is wel normaal.
0: Nieuwe Russische drone komt en brengt de dood. Een uitgebreide reportage in Trouw. We zien daar de brug die we al heel veel hebben gezien. De brug die werd geraakt door een drone vanuit Rusland afgevoerd. Het was meer een raket trouwens, volgens mij in Kiev. Bruggen zijn nu het doelwit. Mensen leven daar al. Het aantal aanvallen op gewoon stedelijke gebieden zijn enorm toegenomen. Het escaleert. Je hoort hem op het laatste moment. Zo'n drone of raket, dan heb je de kans niet om jezelf te redden, zeggen mensen die daar wonen. Staan er een paar te kijken in dat gat in die brug, die een beetje lijkt op de Zwaan in Amsterdam, de Erasmusbrug. We leven gewoon ons leven en laten ons niet beheersen door de angst, zegt een inwoner van Kiev. En een andere inwoonster zegt, de oude drone klonk als een brommer. Die kon je tenminste nog horen aankomen, zodat je kon schuilen. Ja, de angst werd groot en het aantal aanvallen op gewoon burgerdoelen neemt maar steeds verder toe.
2: Ja, inderdaad. Ik heb nog even de Telegraaf erbij gepakt. Opluchting Mauritshuis. Want meisje met de parel is weer veilig terug uit Japan.
0: Terug.
2: Ja.
0: Ja,
2: opluchting alom in het Haagse Mauritshuis. Want het schilderij Meisje met de parel is weer veilig thuis. Na een verblijf van ruim 5 weken in Japan hangt het meesterwerk van Johannes Vermeer weer op zijn vertrouwde vaste stekkie tussen de andere Hollandse meesters. Welkom terug, my dear, zegt burgemeester Jan van Zanen tijdens een kleine ophangceremonie. En er wordt ook nog gezegd, dit topstuk past overal. maar ze hoort in Den Haag.
0: Zo is het. De parel. Dan nog even een alarmerend berichtje. Mooi. Voedselaanbod in de grote steden is erg vet, zout en zoet.
2: Oeh, ja,
0: dus
2: best.
0: Is daar een ander voedselaanbod dan in de wat minder grote steden? Wat mensen eten wordt grotendeels bepaald door het aanbod. Ja, blijkbaar dus wel. Veel aanbod van voedsel in Nederlandse steden geldt dus als ongezond. Grijp lokaal in, zeggen verschillende organisaties. Dat is wel lastig. Het is ook lastig om in grote steden een eetentje te treffen dat een gezonde hap verkoopt.
2: Als je echt een beetje je best doet, dan vind je het toch wel.
0: En als je bij een eetentje, wat valt daar onder een kiosk of een dingetje? Want ik wou zeggen, dan wil je ook natuurlijk niet een broodje met
2: dan wil je even
0: salade.
2: Een snelle hap.
0: Ja, dan wil je een kroket, toch?
2: Het lijkt me wel, ja.
0: Enfin, dus, maar kijk er maar uit. Als je in de grote stad loopt, dan is de verleiding tot iets vets, iets zoets of iets zouts wel groot.
2: Ja.
0: Gaan we maar met de trein. Hier is Orchestral Maneuvers in the Dark. So in Love.

0: Ho, ho, ho, Jim Gilstrap hoorde je in Swing Your Daddy. Daarmee is het alweer na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zet door de overkoepelende vergunning voor evenementen als de Europa Run en Festival Onder de Radar. De gevolgen van onder meer stikstof, verkeer en beschermde vogels zouden onvoldoende zijn onderbouwd door de gemeente. De wethouder van Burgerbelangen Enschede noemt de situatie niet fraai en zegt dat veranderende stikstofregels het dossier ingewikkeld maken. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen die op het terrein worden gehouden. 2 mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. Ook werd 1 van de gewonden aangehouden door de politie. De politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk sprake was van een steekincident. Bij de woning waar het incident plaatsvond raakten de ramen van de voordeur beschadigd. En er zijn eeuwenoude patiëntendossiers gevonden in Deventer op de zolder van de psychiatrische kliniek Bringgeven die Mens. De oudste dossiers zijn bijna 200 jaar oud. De dossiers vertellen iets over de geschiedenis van de gezondheidszorg, legt deze archiefbeheerder van de collectie Overijssel uit.
2: Je kunt dus kijken hoe mensen destijds behandeld werden of hoe ze geobserveerd werden in hun gedrag en welke medicatie er voorgeschreven werd voor de kwaal zoals die gesignaleerd werd door de geneesheer.
1: Volgens de woordvoerder van de kliniek hebben de dossiers niet alleen een historische waarde.
3: Het kan natuurlijk ook persoonlijk voor mensen van belang zijn. Want als jij bijvoorbeeld in je familiegeschiedenis wil duiken, dan kan het zijn dat er een familielid is opgedoken in het dossier bij ons. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel uithalen, ook over je persoonlijke geschiedenis.
1: In de kliniek werden destijds patiënten uit heel Nederland behandeld. En als het laatste nieuws, meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Zullen we eens beginnen met de mist? Want er is wel een waarschuwing, maar niet voor onze provincie, voor dichte mist. Ik had wel wat flartjes onderweg, niet echt gezichtsbelemmerend. Benjamin ook?
1: Ja, best wel.
0: Ja, wel?
1: Ja, op sommige stukken was het wel, ja. A1, jij reed dan weer over de
0: N35A35.
1: Ja.
0: Heb jij beter overzicht, Gert?
4: Nou, het bevestigt wel een beetje wat jullie zeggen. Op veel plaatsen worden geen mistbanken gemeld, maar dat zijn KNMI-stations die dat meten. En die zitten maar een paar van in de provincie. En daarom zijn waarnemingen altijd heel belangrijk. Nou. Want ik zag op KNMI-station Twente, die zat net op 200-300 meter. Maar Enschede, dan zit je meer in de Bordekom. Bij Hans Rikhoff was het onbewolkt en zagen ze de sterrenhemel. En dat is precies wat je ziet, een mix van soms wat mist, wat bewolking, vooral in het noordwesten van de beduidend meer bewolking. Terwijl in Twente wat meer opklaringen zitten. En de temperatuur ziet het ook terug. In opklaringen is het een graad of 10. Terwijl hier in de kop van de provincie is het 14, 15 graden. En die wolkenvelden hangen samen met een zwak front. Dat is het verschil met gisteren. Gisteren was toch al flink wat zon. Vandaag ligt er wat zwak front in de buurt. Er is meer bewolking. Vandaag zijn wolkenvelden. De meeste bewolking in het noordwesten. De meeste opklaringen in het zuidoosten. Dat betekent niet dat we in de kop de zon niet te zien krijgen. Dan zal die soms ook wel af en toe te zien zijn. En die temperatuur, ja, het is opnieuw waarschijnlijk toch, zeker in de gebieden waar de zon schijnt, wordt het makkelijk weer 20 graden. Daar aan de andere plekken wat 19 graden misschien. Maar als we bijvoorbeeld hier, als ik hier in de omgeving van Kampen de 20 graden pak, dan hebben we 6 dagen op rij 20 graden in oktober. En ik hou het al sinds de jaren 80 bij. En dat is nog nooit eerder voorgekomen.
0: Kijk, nou, zo ziet u me weer. Inderdaad, 20 is in oktober en dan zo lang achter elkaar. Gert, ik doe er nog even waarneming bij, krijg je gratis voor niks. Inderdaad, in Zwolle was bewolkt en in Hengelo kon ik de sterren en de maan goed zien. Dus ja,
4: precies, inderdaad. Precies het verschil.
0: Precies,
4: dat heeft dus met dat frontje te maken.
0: Ja.
4: Het kan zijn trouwens in de loop van de dag dat het frontje zo hier en daar een bui valt. Een lichte regenbui. Maar ik denk dat het op weinig plekken het geval zal zijn. Maar het zou kunnen. En er zat ook weinig wind. En ook vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen. Koelt af. Een beetje vergelijkbaar denk ik. Op veel plaatsen weer tussen 9 en 11 graden. Er komen ook weer wat meer opklaringen in het noordwesten. En dan gaat er her en daar weer mist ontstaan. Misschien nog

0: meer uitgebreidere schaal dan de afgelopen nacht. En dan morgen over het acht jaar, het is bijna niet te geloven, maar dan ontstaat er een depressie boven Frankrijk. Die is eigenlijk al ontstaan.
1: Ik wou net zeggen, er komt niet nog een twintiger bij volgens mij wel.
0: Nou, er komt die. Ja? Dus op de kennis van nu gaat morgen de wind naar het zuidoosten toe. Die wordt zwak tot matig en dan komt droge lucht binnen, maar nog wat warmere lucht binnen.
1: Oeh.
0: Nou, ik denk morgen voor plaatsen 21, 22 graden. En het zou mij niet verbazen dat er ergens in Twente op een station de 23 graden wordt gemeten.
1: Kijk.
0: En met vooral in de middag, ook 's ochtends al wel hoor, maar vooral in de middag flink wat zon. Dus echt, ja. En dat in oktober.
1: Ja, dan liep ik misschien
0: op de reeks.
1: Absoluut. Dan liep ik misschien op de troepen vooruit, want er gaat wel wat veranderen.
0: Er gaat zeker wat veranderen. Want diezelfde depressie die trekt in de nacht van donderdag langs de oostgrens naar het noordoosten toe. Dat betekent dus morgen in de loop van de middag komt er meer bewolking opzetten. Het zal in eerste instantie hoge bewolking zijn. In de nacht naar donderdag gaat het af en toe regenen. Er zou ook hier en daar een stevige buik tussen kunnen zitten. En dat is de voorkant van beduidend frissere lucht. Eigenlijk normale lucht, die donderdag over ons heen stroomt. Donderdag een stevige noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. Dat is het eerste verschil. Het tweede verschil, dat is een open weertype met zon en stapelwolken met enkele buien. Nou, dat is ook al een tijdje geleden dat we echt een paar buien hebben gehad met een noordwestenwind.
1: Ja.
0: En dan die temperatuur, daar zitten we nou 15, maximaal 16 graden. En dat zal even wennen zijn, zeker met die wind erbij die voor het gevoel nog een stuk frisser maakt.
1: Ja, we zijn verwend qua temperaturen.
0: Verwend met hoofdletters.
1: Zo is dat, Gert. Dankjewel. Tot over een uur en daar waar het niet bewolkt is... Daar heb je Moonlight Shadow. Gert, tot zo.
0: Oké, tot zo.

0: Chrissy Abrams hoorde je en That's So True. We zijn aangekomen aan een overzicht van wat er vandaag gebeurt in onze provincie. En dan beginnen we met een herdenking.
1: Ja, in Hardenberg wordt vandaag stilgestaan bij de gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog in het Joods werkkamp Molengoot te werk werden gesteld. De meer dan 350 Joodse mannen die daar zaten werden op 3 oktober 1942 naar Westerbork verplaatst. Van daaruit werden ze gedeporteerd naar concentratiekampen. De herdenking is bij het monument, een zwerfkei met een bronzen relief. Het monument is de afgelopen jaren al vaker beschadigd en beklad. De plaatsvervangend ambassadeur van Israël is bij de herdenking vandaag aanwezig.
0: Andere zaken dan. In het gemeentehuis van Dalfsen wordt vanmiddag het allereerste jaarboek Noord- en West-Overijssel gepresenteerd. Het jaarboek is een verzameling verhalen over de geschiedenis, het landschap en de mensen in dat deel van de provincie. Er bestaat al jarenlang een jaarboek Twente en nu moet er ook jaarlijks een boek komen over het noorden en het westen dus. Het gaat niet alleen over de geschiedenis van de stroomgebieden van de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Overijsselskanaal en de Reggen. Nee, het blikt ook vooruit op de toekomst. Staat in de persbericht. Er staan bijzondere verhalen in over bijvoorbeeld de balkenbrei-snack uit Salland.
1: Ja.
0: Ja, dat had ooit de bitterbal-concurrentie aan moeten doen. Ik geloof niet dat het gelukt is. En het schredderen van een kostbaar kunstwerk in Raalte toen ze het gemeentehuis gingen verbouwen. Alles in de container gelazerd, waaronder een duur kunstwerk.
1: Het is toch wat. De rechtbank in Amsterdam komt vandaag met een beslissing over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotelkamer in het Duitse Rees. Slachtoffer is een man uit de buurt van Enschede die in een rolstoel zat en is gewurgd. Blijkt uit het autopsierapport. De man die nu vastzit is opgepakt in Almelo. Hij zou het slachtoffer vergezeld hebben toen ze bij het hotel aankwamen.
0: Nog meer justitiële zaken. 9 mannen uit Almelo worden in hoger beroep verdacht van grootschalige handel in wiet. Het hebben van circa 15 wietplantages. Onder meer in Almelo en Nijverdal. En deelname aan een criminele organisatie. 2 van hen worden gezien als de leiders. Zij worden ook verdacht van wapenbezit, bedreiging en mishandeling. 6 van de mannen werden al veroordeeld tot celstraffen. Ze gingen daartegen in beroep. De zaak kwam in 2018 aan het licht na een inval in woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo.
1: Dan nog andere rechtszaken dan. Want een man uit Dedemsvaart krijgt vandaag uitspraak in de hogere beroepszaak voor het misbruiken van minderjarige meisjes. Slachtoffers waren volgens justitie veelal vriendinnen van zijn dochtertje. De man werd 2 jaar geleden tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld en ging daartegen in hoger beroep.
0: Andere zaken dan. De LHBTIQA+ monitor 2026 komt vandaag uit. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er onderzoek gedaan naar opvattingen van de Nederlandse bevolking over deze groep. Monitor geeft inzicht in hoe het gaat met de LHBTIQ+ personen wat betreft welzijn, gezondheid, discriminatie en veiligheid. Het is een graadmeter voor de acceptatie en kan door beleidsmakers worden gebruikt om beleid dan te ontwikkelen. Nou, het is misschien wel nodig, want uit onderzoek een paar weken geleden blijkt dat de acceptatie van homoseksuele mensen onder jongeren sterk is gedaald.
1: Ja, inderdaad. Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur krijgt vandaag een petitie tegen het afschieten van katten aangeboden. De dierenorganisatie Dier en Recht heeft de petitie opgesteld. Ook Overijssel overweegt het afschieten van zwerfkatten om zo weidevogels te beschermen. De minister van Landbouw ziet niets in het afschieten, maar wil ook geen verbod instellen.
0: Ja, gisteren is het Nobelprijsseizoen uitgebroken voor geneeskunde. Was volgens mij de eerste. 2 Duitsers en een Amerikaan volgens mij voor neurologisch onderzoek. Vandaag de Nobelprijs voor natuurkunde, die wordt toegekend.
1: Nationale sportdebat is vandaag in Amsterdam. Daar wordt besproken hoe sport een bijdrage kan leveren aan allerlei maatschappelijke uitdagingen, zoals bewegingsarmoede, mentale problemen van jongeren, eenzaamheid, kansenongelijkheid en steeds minder sociale contacten. Als sport wordt gezien als een oplossing voor dergelijke problemen, zullen er wel keuzes gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheid, organisatie en de inzet van middelen.
0: En in Deventer is vandaag een inheismoment. Niet aan de bar, maar met het plaatsen van een elektriciteitsstation om het stroomnet van de stad te versterken. Dit middenspanningsstation, zo heet het, is de eerste van meerdere die erbij komen om ruimte te creëren voor de woningbouw, het bedrijfsleven en de energietransitie. Daar hebben we straks ook nog nieuws over, want de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet groeit gestaag en we moeten het gaan zoeken in slimme oplossingen. Maar eens horen in Deventer, want onze verslaggever is erbij,
1: straks
0: bij het inheismoment. En als ze dan nog nuchter is, kan ze vertellen of er ook wel aan slimme oplossingen wordt gedacht.
1: Nou, nuchter is het toch wel. Dan mogen we toch hopen tijdens het werk.
0: Zeker zoals vroeger. Nee hoor, het inijs heeft niks met alcohol te maken. Maar nee. Ze gaan het dus plaatsen. Maar eens horen zo dadelijk in Deventer wat dat voor voeten in aarde heeft. Voor Deventer dreigt het ook even. Een absolute aansluitingsverbod. Ja, en dat zou de economie in de woningbouw wel ernstig belemmeren.
1: Ja, en ze willen daar natuurlijk ook heel veel gaan bouwen. Dus ze moeten natuurlijk wel...
0: Ja, er komen heel veel huizen bij in Deventer. Die moeten wel elektriciteit hebben.
1: Precies.
0: Goed, meer daarover na 8 uur.

0: The Imagine Dragons en Believer. 4 minuten voor 7, straks na 7 uur, hebben we het over vuurwerk.
1: Ja, we gaan het te veel hebben over vuurwerk. Want de Oostwijen gaat onder andere vergunningen verlenen voor vuurwerkshows. Maar heel veel mensen gaan, tenminste, dat blijkt uit zoekopdrachten, gaan ze naar Duitsland om vuurwerk af te steken.
0: We hebben er een klein onderzoekje naar gedaan of laten doen. Onder meer bij boekingssites of rond de jaarwisseling veel huisjes en hotels zijn geboekt in Duitsland. En zo waar, dat is het geval. Mensen gaan gewoon naar Duitsland om daar vuurwerk af te steken.
1: Wat een verrassing.
0: Ja, daar hoor je straks meer over, dus over dat vuurwerk. Hebben we ook de vuurwerkburgemeester van Twente nog als burgemeester van de dag.
1: Dat nog.
0: We gaan knallen.
1: Vuurwerkshow.
0: Na 7 uur. Tot die tijd. Hermits en No Milk Today.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van vliegveld Twente. Twee mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één met spoed. En in tegenstelling tot veel andere gemeenten gaat Olstwijen vuurwerkshows toestaan tijdens komende jaarwisseling. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je veel over vuurwerk. Want er komen toch langzaam steeds meer gemeenten die met oud en nieuw wel vuurwerk gaan toestaan. Tenminste, als je daarvoor een ontheffing hebt.
0: Ja, onder andere Olstwijen gaat het toestaan. Maar toch kiezen veel mensen ervoor, toch maar over de grens te gaan waarschijnlijk, naar Duitsland.
5: Zeker.
0: Kun je iets makkelijker vuurwerk afsteken.
5: Ja, dat hebben we uitgevonden. Veel boekingen zijn er rond oud en nieuw al. Of tenminste, er wordt in ieder geval naar gezocht om in Duitsland te verblijven tijdens de jaarwisseling. Daar mag je dus wel en kopen en afsteken.
0: Ook dat nog.
5: Muziek straks van Stella Lefty en Amy McDonald.
6: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
7: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
6: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
6: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Amy McDonald aan het begin van je dinsdag. This is the life.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Ben er maar aan. 7:07 op deze dinsdag, de 6e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We komen langzaam steeds meer Overijsselse gemeenten bij die vuurwerk toestaan met oud en nieuw. Voor wie daar niet op wil wachten, is er de uitreismogelijkheid.
3: Want om toch vuurwerk af te kunnen steken tijdens oud en nieuw, zijn mensen van plan om uit te wijken naar Duitsland voor een vuurwerkvakantie, om het zo maar even te noemen. Boeken ze dan een hotel of vakantiehuisje om daar tijdens de jaarwisseling dan toch te kunnen afsteken. Bij een grote boekingswebsite zien ze veel meer zoekopdrachten voor een verblijf tijdens de jaarwisseling vlak over de grens. En daar denkt ook deze vuurwerkliefhebber over na.
4: Ik denk dat ik gemiddeld ieder jaar 1200, 1300 euro toch wel door een jaar. Het is passie, het is hobby, het blijft mooi. En als je in Nederland aankomt en verbad, ja, heel succes. Ik zei het ook al tegen hem. Ik zeg, ik boek volgend jaar gewoon een B&B in Duitsland. Dan ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op.
3: Vuurwerk in Duitsland kopen en dan naar Nederland brengen is vanaf dit jaar verboden. Daar gaan we het zo meteen over hebben met onze verslaggever.
0: Ja, en dan vuurwerk in eigen provincie. Oldwijde gaat ook vuurwerkshows toestaan. Tijdens de komende jaarwisseling. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Volgens de burgemeester zoekt de gemeente een balans tussen het behouden van tradities en het waarborgen van de veiligheid. Veel gemeenten, waaronder allemaal in Twente, hebben besloten geen ontheffingen te verlenen. Belangrijkste reden hiervoor is de handhaving. Aan de andere kant van de provincie lijken ze daar dus wat anders over te denken. Bijvoorbeeld Kampen en Raalte verlenen ook ontheffingen voor het afsteken.
5: Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod in Raalte. Gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen.
6: Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken.
0: Burgemeester van Kampen was dat ervoor. Die van Raalte, de burgemeester van de dag, is die van Dinkeland. En hij gaat over het vuurwerk in Twente.
3: De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zet door de vergunning voor evenementen als de Europa Run en Festival onder de Radar. Met zaken als stikstof, verkeer en beschermde vogels zou de gemeente onvoldoende rekening hebben gehouden. De wethouder van Burgerbelangen Enschede noemt de situatie niet fraai en zegt dat veranderende stikstofregels het dossier ingewikkeld maken. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen die op het terrein worden gehouden.
0: En dan vanochtend ook in het nieuws. Gemeenten, ook in Overijssel, moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers van het Pim Mulier Sportinstituut. Nu is het voor ouders vaak zoeken naar opties voor hun kinderen.
7: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
0: Er is wel een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar volgens onderzoekers lang niet genoeg. Bovendien zijn die lessen veel duurder en moeten kinderen er ook nog vaak ver voor reizen.
3: De wachtlijst van bedrijven en organisaties die meer elektriciteit willen gebruiken wordt steeds langer. Al meer dan 15.000 klanten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet. Het eerste halfjaar van dit jaar zijn er 300 wachtenden bijgekomen, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Samenwerkingsorganisatie van netbeheerders is dat. Dat er te weinig capaciteit is, leidt ertoe dat bedrijven investeringen en verduurzaming uitstellen. Het overvolle stroomnet veroorzaakt jaarlijks 10 tot 35 miljard euro aan schade, is de schatting.
0: Ja, in de regio Utrecht, dat weet je misschien, geldt er een totaalverbod op nieuwe aansluitingen. Dat dreigde ook even voor Deventer, maar daar wordt druk gewerkt aan vergroting van de capaciteit. Hoor je straks meer over. In andere regio's neemt de druk ook wel wat af door uitbreiding van het net en door slimmer omgaan met elektriciteit. En daar zitten we volgens deze hoogleraar energietransitie nog veel te weinig op in.
8: We hebben een 19e eeuw systeem. En dan gaan we het zwaarder maken. Want we hebben te veel piekmomenten waarop we niet aan de vraag kunnen voldoen. En dat is nodig. Maar aan de andere kant maakt dat het niet slimmer. We moeten naar een slim energiesysteem. En daarbij kan je 2 dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
0: of ze daar rekening ook mee houden in Deventer. Dat hoor je straks na 8 uur. Zo dadelijk hier meer over vuurwerk. Aan het

0: Kenny B hoorde je met Parijs. Bijna 7:50, je luistert naar Radio Oost. We hoorden al dat er langzaam steeds meer gemeenten in Overijssel bijkomen die dan toch het afsteken van vuurwerk gaan toestaan. Ontheffingen althans gaan verlenen. Olstweije is daarbij gekomen. Maar om zelf toch vuurwerk af te kunnen steken tijdens Oud en Nieuw zijn mensen ook van plan om uit te wijken naar Duitsland voor een vuurwerkvakantie. Boeken ze dan een hotel of een vakantiehuisje om daar tijdens de jaarwisseling te kunnen afsteken. Verslaggever Rutger Borgering heeft daar onderzoek naar gedaan. Rutger, hoe weten wij dit?
1: Nou, we hebben cijfers opgevraagd bij Booking.com. Natuurlijk het grootste boekingsplatform ter wereld zelfs. Natuurlijk ooit begonnen in Enschede. En zij hebben een opdracht van ons gekeken of er tijdens de jaarwisseling veel meer wordt gezocht naar huisjes, hotels, pensioens over de grens. En dan kijken we bijvoorbeeld naar Gronau, naar Bad Bentheim of naar Nordhorn. En wat blijkt, het aantal zoekopdrachten is met name in Gronau veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. 287% hoger. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Bad Bentheim en Nordhorn. Daar wordt respectief 214% tot 192% meer naar gezocht dan een jaar geleden. Nou, dan kun je denken dat er bijvoorbeeld wordt gezocht naar hotels, naar appartementen, maar vooral ook naar vakantiehuisjes. En vorig jaar, ja, je hoorde net al even in het fragment, spraken we ook mensen, Nederlanders die toen in Gronau daar bij de Lidl vuurwerk kochten. En die zeiden al, ja, als het komend jaar in Nederland niet meer mag, dan boek ik toch een huisje over de grens. Nou, dat lijkt nu toch wel te gaan gebeuren, want de interesse is in elk geval een stuk groter.
0: Maar boeken ze dan ook echt?
1: Ja, dat is de vraag. Booking.com zeggen, ja, wij kunnen niet zien of ze willen het in elk geval niet delen. Of die huisjes ook daadwerkelijk al geboekt gaan worden. Ik heb ook een aantal accommodaties in Gronau over de grens gesproken. Nog niet iedereen te pakken gekregen. Maar een van de hotels zegt, ja, is een interessante ontwikkeling. We merken wel iets meer interesse. Maar veel meer boekingen zien we nog niet. Moet ik er ook wel bij zeggen dat heel veel hotels ook wel een soort, rond de jaarwisseling een soort van vereist hebben dat je minimaal 2 nachten moet boeken. Zodat je niet voor 1 nacht daar kunt blijven. Maar in elk geval, als je dus kijkt naar de zoektermen, hoeveel mensen overwegen om misschien een huisje, dan wel een appartement te boeken of een pensioen te boeken, dan zie je dat dat wel een stuk hoger ligt dan een jaar geleden.
2: Zal weer goed zijn voor de vuurwerkverkoop in Duitsland.
1: Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Vanaf dit jaar geldt er voor het eerst in Nederland een algeheel vuurwerkverbod. Dus wij mogen eigenlijk hier niks meer in de lucht knallen. Behalve van natuurlijk van die kleine sterretjes die je misschien een kind een keer laat afsteken. En verder kun je al het, wat heel veel mensen toch mooi vinden, het mooie grote ziervuurwerk, kan hier niet meer.
0: Kan hier niet meer, ja. Het kan nog wel, want we horen natuurlijk ook van de burgemeesters dat handhaven natuurlijk heel lastig wordt. Hè? Dus ik neem aan dat er niet niks wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling.
1: Nee, ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat de komende jaarwisseling hier op elke hoek van de straat in Overijssel niks meer gaat gebeuren. Het is wel verboden, dus ik kan me wel voorstellen dat het iets minder is. Maar ja, de burgemeesters zeiden eerder ook wel, het is echt een soort van gedragsverandering wat er plaats moet vinden. En dat gaat echt wel jaren duren voordat hier geen vuurwerk meer de lucht in gaat. Dus er zullen ook genoeg mensen zijn die zeggen, ja, wat een onzin. Ik ga toch niet helemaal naar Duitsland daar een huisje boeken. Ik steek het gewoon lekker thuis af. Want je kunt natuurlijk niet op elke hoek van de straat een politieagent gaan zetten.
0: Tot dit jaar haalden veel mensen natuurlijk een vuurwerk in Duitsland. Betekent dat met die nieuwe wet dat dat ook verboden is?
1: Ja, eigenlijk wel. Je mag alleen nog vuurwerk uit Duitsland halen in de categorie F1. En dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld sterretjes of van die kleine wondertolletjes. Ja. Maar het vuurwerk zoals we dat hier kennen, echt het grotere ziervuurwerk, dat is bijvoorbeeld die categorie F2. Ja, dat mag niet meer. En dat begint eigenlijk met een boete. Dan wordt er gekeken naar hoeveel vuurwerk je in de kofferbak hebt liggen. Heb je bijvoorbeeld maximaal 25 kilo in de kofferbak liggen, dan krijg je daar ongeveer een boete van €100 voor. En het wordt steeds meer naar gelang hoeveel kilo je in de auto hebt liggen. Dus heb je bijvoorbeeld 50 tot 100 kilo, dan kun je een boete krijgen van €500. Dus het valt of staat echt met wat je in de kofferbak hebt liggen. Maar het is dus inderdaad strafbaar om straks het grotere vuurwerk dat hier tot vorig jaar nog wel geldig was, om dat te importeren vanuit Duitsland en hier in Nederland in te voeren.
0: Ja. En er waren ook inzamelacties natuurlijk. Je mag het echt gewoon niet meer hebben.
1: Nee, sinds 1 augustus is de verkoop van vuurwerk in Nederland ook echt daadwerkelijk aan banden gelegd. Dus ook echt verboden. En er waren inderdaad de afgelopen weken ook inleverpunten, ook hier in de provincie, waarbij je het gratis en straffeloos kunt inleveren. Maar het invoeren in Duitsland, uit Duitsland, dat mag dus niet meer.
2: Nee, en aan de grens wordt natuurlijk sowieso streng gecontroleerd.
1: Ja, dat zegt de politie altijd wel. Maar die grenscontroles zijn natuurlijk nooit waterdicht. Maar de politie heeft wel eerder gezegd dat ze strenger willen gaan controleren. Ja, dat moet natuurlijk nog maar blijken wat daar uitkomt. Maar het feit is wel dat als jij in Duitsland komende jaarwisseling vuurwerk gaat kopen, dat je dus wel een risico loopt dat als je betrapt wordt, je ook een flinke boete kunt krijgen.
0: Meer hierover in de app en op de website. Rutger, dankjewel.

0: Lenny Gravitz en It Ain't Over Till It's Over. Straks na 19:30 de burgemeester van de dag. En op de dinsdag is dat de burgemeester van Dinkeland, John Joosten. Laat hij nou ook de vuurwerkburgemeester van Twente zijn?
1: Wat toevallig.
0: Ja, wat toevallig.
1: Nee, echt toevallig, ja.
0: Ja, veel nieuws over vuurwerk. Oldstwijen gaat wel ontheffingen verlenen. In Twente doen ze dat niet. En het nieuws van vanochtend dat we zelf boven water hebben gehaald is dat veel mensen een huisje boeken of een hotelkamer in Duitsland om dan met oud en nieuw te kunnen knallen.
1: Wat een vuurwerk. Show hebben we vandaag.
0: Vuurwerkshow. Hebben we daar een ontheffing voor, Benjamin?
1: Nou, ja, goeie
0: vraag. Ja, daar kwamen we gisteren al sprekend ook nog wel even achter. Want mag je nu dus wel vuurwerk in Duitsland nog kopen en meenemen de grens over? Nee,
1: nee
0: dat mag dus ook niet.
1: Zeker niet.
0: Je mag het niet hebben. Dus dat hoort er ook bij. Zomaar eens even over praten, want Dinkeland is natuurlijk ook vlakbij de grens. En daar hebben ze in Twente dus met name mee te maken. Meer over vuurwerk. Dus dan, daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68-plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
10: Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. Gisteren werd bekend dat 1/3 van de voedselbanken in ons land niet genoeg vrijwilligers kan vinden. Voor het sorteren van voedsel en andere losse klussen melden zich nog genoeg mensen. Maar chauffeurs, bestuursleden en coördinatoren zijn schaars. Zo zijn bij de voedselbank in Hengelo vooral chauffeurs hard nodig. Ook in Almelo zijn kaderfuncties moeilijk te vullen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar voedselhulp toe, onder meer door stijgende kosten en financiële problemen bij ouderen. Een fietser in Enschede is gisteravond gewond geraakt na een ongeluk met een auto. De fietser werd geschept door de auto en de fiets kwam meters verderop terecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, met welke verwondingen is niet bekend. Door de harde klap raakte ook de auto flink beschadigd. Het aantal besmette personen met het Westnel-virus valt mee in Oost-Nederland. In onze provincie is tot nu toe 1 persoon besmet geraakt. In Gelderland gaat het om 2 personen. Het totale aantal besmettingen in Nederland staat op 56, meldt het RIVM. In de afgelopen 1,5 week zijn 4 mensen overleden aan de infectie. In heel dit jaar overleden 9 patiënten. Alle patiënten kregen het virus omdat ze waren gebeten door een besmette mug. Het virus is voor de meeste mensen niet schadelijk. En het RIVM verwacht dat de uitbraak inmiddels over zijn piek heen is. En koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Het zijn van die huisjes op de oprit waarin mensen hun zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen. Bij Isa van 24 in Hengelo loopt het storm. Bijna elk weekend zijn haar koekjes uitverkocht. Ook bij deze vrouw uit Roermond is het behoorlijk uit de hand gelopen. Wat begon met een klein kastje is inmiddels goed voor zo'n 200 koeken per dag. En dat is een hele dagtaak.
11: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het, ik vul het. Ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
10: En ondanks dat er niemand continu toezicht houdt, is er volgens deze vrouw nog nooit een koek gestolen.

0: Ja. Je noemt het ondernemers. Ja, heel goed. Het ook moet gestimuleerd worden. Ja, zo is het wel natuurlijk. Jij hebt een weerhuisje.
1: Ik ga in ieder geval eens een paar weerhuisjes in elkaar zetten. Ja. Nooit.
0: Doe maar. Soms komt er een mannetje naar buiten of soms een vrouwtje. Wat is het vandaag, Gert?
1: Goeie vraag. Dan denk ik dat het een vrouwtje wordt.
0: Of vrouwtje.
1: Denk ik wel. Okay.
0: Ja. Nou, dat is mooi weer, toch? Zonnig weer.
1: Ja, het is mooi weer. En zeker mooi weer. Dat zie je nu al. Hè. Als je naar buiten gaat, dan is het rustig in de atmosfeer. Er is weinig wind, het is droog. Die bewolking die vooral in de kop van de provincie zat een uurtje geleden, zit nu ook boven Twente. De temperatuur is daar ook wat opgelopen. Maar als je kijkt naar het KNMI-station Twente, wat aardig om te melden, hebben ze daar sinds 25 september elke dag 20 graden of meer gehad. Dus een reeks van 11 dagen. Dat komt lang niet altijd voor. En het zou best eens kunnen zijn dat ze daar vandaag de 12e warme dag op rij gaan noteren. En dat voor alweer 6 oktober vandaag. Ja. Het zal erom lopen, want die bewolking maakt het even spannend. Wordt het 19 of 20 graden en is de zon een uurtje extra erbij. Zoals lokaal, zoals ik het, 21 graden kunnen worden. Dus ergens tussen de 19 en 21 graden in de provincie. Blijft droog, zeker ook wolkvelden. Dat is toch wat verschil met de laatste dagen. Zeker in het noordwesten van de provincie wat meer zon in Twente. Maar ook wel af en toe zon, denk ik, in de kop van de provincie. En weinig of geen wind. En ook blijft droog. De meeste plaatsen althans. In het noordwesten zou een lokaal buitje kunnen vallen. En vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Daar waar het wat langer opklaart kan er wat mist ontstaan. Blijft droog. 9 tot 11 graden. Opnieuw weinig wind. En morgen overdag dan ontstaat er eigenlijk vandaag al een depressie boven Frankrijk. Die ligt morgen rond het middaguur ergens boven het noordwesten van Frankrijk. En zorgt ervoor dat morgen met de zuidoostenwind droge en warme lucht wordt aangevoerd. Dat betekent dat als die mist is opgeruimd, dat het gaat snel morgenochtend. Ik denk op veel plaatsen dat de zon al bij is in de vroege uren. Dan wordt het 21 tot 22 graden. Misschien wel op een verdwaalde thermometer 23 graden.
0: Nou, er ging gletsjer meer over, Gert. Nou, die hebben we niet in Nederland, maar in de Alpen ook niet.
1: Ik snap wat je bedoelt. Hè? Ja. Afgelopen zomer is er heel veel afgegaan. En, omdat daar natuurlijk heel erg warm is geweest. En in het winterhalfjaar, vorige winter, dus is er niet veel sneeuw gevallen. En die sneeuw moet natuurlijk is de aanvulling voor de gletsjer. Dus als je een winter met weinig sneeuw en dan nog zo'n beetje de warmste zomer ooit. Ik denk in die gebieden ook wel, ja, dat is 1 en 1 is 2.
0: Ja.
1: Dus het schiet niet op wat dat betreft.
0: Nee, ook niet met het waterpeil natuurlijk. Het is ook nog droog, maar in al die zaken komt een verandering in de loop van de weken.
1: Ja, er zit een verandering aan te komen. Diezelfde depressie trekt in de nacht naar donderdag ergens langs de oostgrens, schat ik, in Zuidoost-Nederland naar het Noordoosten toe. Dat betekent dus dat in de nacht naar donderdag gaat de buiige regen vallen. Dat hangt min of meer samen met een koufront die gaat passeren en dan gaan donderdag merken, daar hebben we stevige noordwestenwind. Er vallen enkele buien, afgezet door felle opklaringen. Dat typische Hollandse weer in de herfst met een stevige noordwestenwind. En dan zie je ook terug de thermometer, 15 tot 16 graden. En vrijdag een storing met vrij veel regen, denk ik toch wel. Of met regelmatig regen. Een aantal millimeters laat daarop houden. Opnieuw 15, 16 graden met een stevige wind erbij tussen zuidwest en west. En ook het weekend, regelmatig flink wat wind of vrij veel wind. Niet storm of zomer, toch vrij veel wind. Met regelmatig regen, een paar buien, droge momenten, 15, 16 graden. En dan is oktober precies zoals oktober hoort te zijn in deze fase. Want normaal is het gaat op 16, zo rond de 10e oktober.
0: Ik heb ook liever zon, Gert, maar je zou zeggen, laat die herfst maar komen. Liever vandaag dan morgen.
1: Ja, zeker. En ook zeker stroomopwaarts in de rivier, dat eens een keer flink wat water gedumpt wordt. Nou ja, dan moet je echt wel heel veel water hebben. Maar elke reis, ook de natte reis, begint met een eerste stap. Dus wat dat betreft.
0: Zo is dat.
1: De eindige filosofisch.
0: Eerste voet voor de andere zetten. Gert, dankjewel. Ja. De koek is op. Tot over een uur. Ja, zeker. Okay, komen we weer bij je. Nu heb ik nog verkeersinformatie. De ochtendspits is op gang gekomen. Van mist is niet echt heel veel sprake in onze provincie. Wel van files, gebruikelijke files op de N35 Zwolle Almelo tussen de Sallentwente-tunnel en Wierden. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. De N36 omrichting Almelo tussen Vriezenveen en Wierden. 7 kilometer en 6 minuten. De N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer en een kleine 10 minuten. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en ruim 10 minuten.

0: Robbie Williams hoorde je en Rock DJ.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Heel ander muziekje hebben wij. Ter introductie van de burgemeester van de dag. Iedere dag van maandag tot en met donderdag bellen wij een Overijssels burgemeester. Op de dinsdag is dat John Joosten, de burgemeester van Dinkeland. Meneer Joosten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed met u?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja,
0: u moet er lang over nadenken, meneer Joosten. Maar goed, vast alles goed. Vanochtend hadden wij het nieuws, of hebben we het nieuws op de website ook, dat nu Ols Dweijer er ook bij is gekomen met ontheffingen voor vuurwerk. En nu bent u wat betreft de Twentse gemeenten de burgemeester met vuurwerk in de portefeuille. Twentse gemeenten hebben gezegd, doen we niet, geen ontheffingen. Aan de andere kant van de provincie, dus wel Kampen, Raalte, Ols Dweijer nu al. Begint u al wat te twijfelen over uw beslissing?
2: Nee hoor. We hebben in Twente daar uitvoerig met elkaar over gesproken. En de reden waarom die ontheffingen niet verleden is dat het stelsel van ontheffingen zo complex en ingewikkeld is. Dus ik ben ook heel iets gaan uitvoeren en ook wat hun ervaringen zullen zijn.
0: Ja.
2: En dan nog veel weer op de weg. Want een ontheffing betekent ook dat je daar weer toezicht op moet houden. Dat moet controleren. Want anders is het alleen maar een papieren exercitie en wassen-neus exercitie.
0: Ja, toch zeggen uw collega's dan in Raalte, Kampen en Ols Dweijer van, oh, dat krijgen wij wel voor elkaar.
2: Ja, ik ken hun beleid niet. Hè. Ik kan me nog even voorstellen dat je misschien zegt, ja, we doen dat op twee plekjes maar in de hele gemeente. En daar verlenen een ontheffing over. Dan is dat misschien wel makkelijk qua voorbereiding. Vraag is of dat dan iets doet met het niet vuurwerk afsteken in de rest van zo'n gemeente. Ja. Dus dan zou ik me eens even moeten verdiepen, want dat weet ik niet.
3: Ja, dat is ook de motivatie van Ols Dweijer zie ik staan. Dat er toch een balans wordt behouden. Tenminste, dat wordt geprobeerd. Dat ze zoeken naar een balans tussen het behouden van tradities en het waarborgen van de veiligheid. Hoe kijkt u daarna dat er natuurlijk ook wordt nagedacht over het behouden van de tradities?
2: Er valt even weg, dus ik heb uw vraag niet helemaal gehoord.
3: Dat Ols Dweijer die zoekt een balans tussen het behouden van tradities en het waarborgen van de veiligheid. Hoe kijkt u naar die motivatie van Ols Dweijer?
2: Ja, de motivatie is een mooie motivatie. De vraag is wat het in de praktijk doet. Want als je de illusie hebt dat je met ontheffingen de rest van het vuurwerk afsteken voorkomt, ja, dan zou je dat mooie doel kunnen bereiken, maar ik twijfel daaraan.
0: Ja. Ander nieuws wat we hebben vanochtend, de verbinding is inderdaad wat wankel. Ja. Maar we proberen het nog even, meneer Joosten. Ander nieuws wat we hebben is dat veel mensen uit de grensstreek met name hun heil gaan zoeken in Duitsland. Hebben huisjes geboekt of hotels geboekt. In ieder geval zijn daarmee bezig. Om dan daar toch vuurwerk af te gaan steken. Nou, kan ik uw antwoord wel raden. Nou, moeten ze het lekker zelf weten, zegt u dan. Maar het is toch wel iets dat het toch wel leeft.
2: Ja, maar ik heb ook nooit beweerd dat vuurwerk niet zou leven.
0: Nee,
2: ik heb ook nooit beweerd dat mensen niet vuurwerk zouden willen afsteken. We hebben alleen moeten constateren dat het uit de hand gelopen is in Nederland. Ja, en de diehards die toch, maar het blijkbaar op een legale manier willen doen, zoeken het dan over de grens waar het wel legaal is.
0: Ja.
2: Nog wel.
0: Ja, precies. Want de verbinding wordt een beetje slecht. Meneer Joosten, ik ga u even bellen. Want anders dan blijven we een beetje aan het haperen. Dus we gaan even kijken of dat gaat lukken. Want anders dan wordt het een lastig gesprek.
3: Ja, hij haapt inderdaad af en toe. Maar gaat inderdaad over de vuurwerkshows die Ols Dweijer in ieder geval wel een vergunning voor gaat verlenen. En inderdaad, ligt aan de zoekopdracht. Hè, dat misschien toch meer mensen naar Duitsland gaan om daar wel vuurwerk te vieren, vuurwerk af te steken.
0: Wacht even, dan hangt hij weer aan de lijn. Even kijken of het nu gaat werken. Ja, u bent er weer. Ja, u bent er weer. Meneer Joosten, ja. Heel goed. Nou, proberen we het nog een keer. Anders ga ik u gewoon aan de telefoon bellen, hoor. Want anders dan haperen we ons de ochtend door. Dat is ook weer niet de bedoeling.
2: Ik hoor wel wat weer.
0: Ja, heel goed. Ja, nu heeft zijn telefoon ook aan, maar die ga ik nu weer uitzetten. Want anders dan wordt het vervelend.
3: In Marokko was het beter, de verbinding.
0: Ja, de verbinding met Marokko was beter.
2: Ja.
0: Voordeel is nu dat we geen hanen er tussendoor hebben. En zo komen we dan al automatisch bij het boerenbedrijf. Gemeenten, uw gemeente onder meer, maar ook Lossen en Tubberg hebben de minister van Landbouw uitgenodigd voor in bezoek. Hem ook een brief geschreven over de stikstofmaatregelen, de plannen die daarvoor zijn. Strekking van die brief is, maatwerk is er nodig. Je moet geen generieke maatregelen doen op die voor iedereen gelden. Ja, gemeenten gaan daar niet over. Hè. Wat is uw bedoeling?
2: Nou valt u toch weer weg.
0: Ja, vraag ik het nog een keer. Wat is uw bedoeling met die brief?
2: Nou, wij pleiten al jarenlang voor maatwerk, omdat wij zien dat generieke maatregelen, dus dezelfde soort maatregelen voor iedereen overal, niet tot de oplossingen zullen kunnen leiden of dramatische gevolgen hebben. We hebben in onze gemeente bijvoorbeeld 6 Natura 2000 gebieden met verschillende soorten natuur. En de boeren worden geconfronteerd met 1 maatregel voor alles. Terwijl de doelstelling moet zijn, hoe kun je elk natuurgebied zo optimaal mogelijk proberen te laten herstellen.
0: Ja.
2: Met natuurlijk ook belangen van de boeren daarbij in de omgeving. En die maatwerkoplossingen, ja, in het verleden, sowieso moet ik zeggen, het Rijk is erg moeilijk in het denken in maatwerk of gedifferentieerd beleid. Het zijn allemaal maar algemene maatregelen die over iedereen heen gestrooid worden. En we zien dat dat gewoon heel pijnlijk wordt. We hebben dat de vorige keer met minister Van der Wal gezien met een mooi kaartje. Nou, toen was ongeveer eindoefening voor alle boeren in onze hele regio Oost-Nederland. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van zo'n maatregel. Nou, nee. Nu is het iets minder erg, maar desondanks zoeken we nog steeds naar van, kijk nou, heel gepast in elk gebied wat je nodig hebt om daar tot het optimaal resultaat te komen. Nou, dat is de pleidooi dat overgebracht is aan de minister afgelopen vrijdag.
0: Ja, maar goed, daarvoor zijn natuurlijk ook de provincies, hè, om dat dan lokale of regionale uit te gaan voeren straks. Die maatregelen, heeft u daar dan niet vertrouwen in?
2: Nou, het heeft ook te maken met welke wetgeving er gaat komen, welke ruimte de provincie krijgt om dat met de gebieden samen op te pakken. Daarom houden we dit pleidooi ook zo sterk. Hier al langere tijd heel concreet mee bezig zijn, heel goed weten hoe de situatie in onze omgeving is. Dus het is geen onwil van de provincie, maar de provincie is ook gebonden aan wetgeving.
0: Ja. Oké, okay, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, als je 6 natuurgebieden hebt, dan is in dat gebied agrarische activiteit, of in ieder geval veehouderij, gewoon niet mogelijk.
2: Nou, die absoluutheid van geen agrarische activiteit, daar zijn we dus gewoon geen voorstander van. Daar zijn we het ook helemaal niet mee eens dat dat nodig is.
0: Nee.
2: Bovendien heeft dat de andere, want de hele sociale cohesie in onze met het agrarisch boerenbestand. Ons cultuurlandschap dat zo geprezen wordt in Noordoost-Twente is gecultiveerd landschap dat door de boeren gecreëerd is. De weilanden, de houtwallen, dat is allemaal agrarisch gebied.
0: Ja.
2: Dus als je dat allemaal zou laten, ja, dan verandert de hele Noordoost-Twente in een heel bijzonder gebied. Maar dat is ook de hele culturele waarde weg, maar dat is ook de hele toeristische waarde weg. En wat de boeren allemaal doen in hun dorpen, in hun gemeenschappen, de leefbaarheid daarvan hangt daarmee samen. Dus je kunt niet zomaar een heel bestand wegstrepen. Maar dat is volgens mij ook niet de doelstelling, ook niet van Europees beleid geweest.
0: Nee.
2: Het ging over hoe kunnen wij bepaalde soorten planten en dieren laten doorleven of herstellen daar waar nodig is. Nou, en nodig en niet een algemene maatregel.
0: Nee, precies. En nou goed, uiteindelijk is dat natuurlijk ook weer in het belang van de boeren, dat de natuur wel gezond en vitaal blijft. Daarom heeft u de minister uitgenodigd. Hij moet maar eens even komen kijken. Meneer Joosten, die verbinding valt steeds verder weg, dus we houden ermee op. Hartelijk dank. De hond vraagt ook uw aandacht, hoor ik. Yes. U moet naar buiten. Tot volgende week.
2: Oké, tot ziens.
4: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
5: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
6: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Edwin Evers en zijn band Vaste Grond. Het is de nieuwe Oost deze week. Je hoort hem regelmatig voorbij komen op Radio Oost. Je hoort straks voorbij komen op Radio Oost. Onze verslaggever die is in Deventer bij het plaatsen van... Wat was het ook maar weer?
1: Van een middenstation.
0: Oh ja, middenstation. Middenstroomstation.
1: Wordt geïnstalleerd om het stroomnet te verzwaren. Want dat speelt natuurlijk al heel lang. En de problemen rondom de stroomaansluiting. En onze verslaggever is, zoals je inderdaad al zei, in Deventer bij dat inhijsmoment.
0: Oh ja, het is bij het inhijsmoment. Ja. Nou, dat gaan we zo dadelijk horen. Kijken of dat de belasting van het stroomnet in Deventer iets kan gaan verlichten. Tot 8 uur. En dan krijg je de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Hoor je nog even incognito. En always there. Geldt ook voor ons. We zijn er altijd.
1: Zeker.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loops in Noordhorn viert mee. XXX Loops in Salzbergen.
8: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
7: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
10: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Meerdere voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. En in onze provincie is tot nu toe één persoon besmet geraakt met het Westnel-virus. In Gelderland gaat het om 2 personen. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is redelijk druk geworden op de wegen. A1 bijvoorbeeld staat vars, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 4 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. De A28 vanuit het noorden richting Zwolle. Daar sta je vast tussen Staphorst en de afrit Ommen. 4 kilometer ook daar met 5 minuten aan vertraging. Valt dus nog wel mee. En 35 Almelo richting Zwolle tussen Raalte en Hoornhorst. 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En 36 Ommen richting Almelo tussen Almelo en Wierden, 7 kilometer en 5 minuten. De N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen, 7 kilometer en 10 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en een kwartier aan vertraging.
2: Goedemorgen
6: daar.
2: Met Oost.
6: En op Radio Oost zijn wij zo dadelijk live in Deventer voor een inheismoment, Benjamin.
1: Ja, er wordt een middenstation wordt daar geïnstalleerd om het stroomnet te verzwaren. Er is ook veel vuurwerknieuws deze ochtend. Dat vuurwerknieuws zetten we zo meteen ook nog even voor je op een rijtje.
6: En muziek hoor je straks van Steve Miller en Ruben Hillen.

0: Let's go!
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
3: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
2: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Sommigen komen, noemen hem Maurice, maar het is eigenlijk Steve Miller. Je hoorde de Joker.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op deze dinsdag, de 6e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: In Deventer wordt straks het elektriciteitsnet verstevigd. Daar zijn we bij. En wie zelf vuurwerk wil afsteken, moet toch echt het land uit.
3: Speciale vuurwerkvakanties lijken in trek te zijn. Platform Booking.com ziet een opvallende stijging in het aantal zoekopdrachten naar vakantiehuizen in Duitsland tijdens Oud en Nieuw.
4: Ik denk dat ik gemiddeld ieder jaar 1200, 1300 euro toch wat er doorheen jaag. Het is passie, het is hobby, het blijft mooi. En als je in Nederland aankomt met een verbod, ja, heel veel succes. Ik zei het ook al tegen hem. Ik zeg, ik boek volgend jaar gewoon een B&B in Duitsland. Dan ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op.
3: Het lijkt erop dat Nederlandse vuurwerkliefhebbers het land ontvluchten om daar te kunnen knallen, zegt verslaggever Rutger Borgerink.
5: Het aantal zoekopdrachten is met name in Gronau veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. 287% hoger. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Bad Bentheim en Nortoorn. Daar wordt respectievelijk 214% tot 192% meer naar gezocht dan een jaar geleden. Nou, dan kun je denken dat er bijvoorbeeld wordt gezocht naar hotels, naar appartementen, maar vooral ook naar vakantiehuisjes. De interesse is in elk geval een stuk groter.
0: Ja. En over vuurwerk gesproken. De inwoners van Olswijen hoeven misschien niet zo'n vakantietje te boeken. Deze gemeente gaat namelijk ook vuurwerkshows toestaan tijdens de komende jaarwisselingen. Verwisseling in ieder geval. Laten we kijken naar de eerstkomende. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeenten. Ook gemeenten Kampen, zoals Kampen en Raalte, verlenen dit jaar ontheffingen voor het afsteken.
6: Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod. In Raalte gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen?
7: Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken.
0: Burgemeester Van Kampen daarvoor, die van Raalte, die van Dinkeland spraken we ook. Hij gaat over vuurwerk in de Twentse gemeenten. Die hebben massaal besloten, met z'n allen besloten, geen ontheffingen te verlenen. Zo dreigt het dus toch een beetje tweedeling in de provincie te ontstaan.
3: Ja, gemeenteraad van Enschede dan wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zet door de vergunning voor evenementen als de Roparun en Festival Onder de Radar. Met zaken als stikstof, verkeer en beschermde vogels zou de gemeente onvoldoende rekening hebben gehouden. De wethouder van Burgerbelangen Enschede noemt de situatie niet fraai en zegt dat veranderende stikstofregels het dossier ingewikkeld maken. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen die op dat terrein worden gehouden.
0: Wachtlijsten van bedrijven en organisaties die meer elektriciteit willen gebruiken wordt steeds langer. Al meer dan 15.000 klanten wachten op nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet. Overvolle net veroorzaakt jaarlijks 10 tot 35 miljard euro aan schade, is de schatting.
3: In de regio Utrecht geldt al een totaalverbod op nieuwe aansluitingen. En dat dreigt ook even voor Deventer, maar daar wordt druk gewerkt aan vergroting van de capaciteit. Daar hoor je straks meer over. In andere regio's neemt de druk ook wel af door uitbreiding van het net en het slimme omgaan met elektriciteit. En daar zitten we volgens deze hoogleraar energietransitie nog veel te weinig op in.
8: We hebben een 19e eeuw systeem. En dan gaan we het zwaarder maken. Want we hebben te veel piekmomenten waarop we niet aan de vraag kunnen voldoen. En dat is nodig. Maar aan de andere kant maakt dat het niet slimmer. We moeten naar een slim energiesysteem. En daarbij kan je 2 dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
0: Nou, dan horen we straks of ze daar in Deventer ook rekening mee houden. Ook in Deventer. Als we daar dan toch zijn, er zijn eeuwenoude patiëntendossiers gevonden op de zolder van de psychiatrische kliniek Brinkgreven Diemans. Oudste dossiers zijn bijna 200 jaar. Dossiers vertellen iets over de geschiedenis van de gezondheidszorg, legde deze archiefbeheerder van de collectie Overijssel uit.
9: Je kunt dus kijken hoe mensen destijds behandeld werden of hoe ze geobserveerd werden in hun gedrag en welke medicatie er voorgeschreven werd voor de kwaal, zoals die gesignaleerd werd door de geneesheer.
3: Volgens de woordvoerder van de kliniek hebben de dossiers niet alleen een historische waarde.
2: Het kan natuurlijk ook persoonlijk voor mensen van belang zijn. Want als jij bijvoorbeeld in je familiegeschiedenis wil duiken, dan kan het zijn dat er een familielid is opgedoken in het dossier bij ons. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel uithalen, ook over je persoonlijke geschiedenis.
3: In de kliniek werden destijds patiënten uit heel Nederland behandeld.
0: En straks dus naar Deventer gaan we live. Onze verslaggever Chantal Everaert is daar voor het inhijsmoment. Alhoewel, ze is volgens mij wat vroeg voor het inhijzen. Ja. Maar ik kan wel vertellen over de uitbreiding van het stroomnet van Deventer.

0: Ruben Hillen en A Higher Love. 7:15 geweest, je luistert naar Radio Oost. Zei het net al even, het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomuitsluiting, dat groeit steeds verder. Die wachtlijst wordt steeds langer. Al meer dan 15.000 bedrijven en instellingen wachten op zo'n aansluiting voor een zwaardere aansluiting of gewoon een helemaal nieuwe aansluiting. Nou, Deventer, daar zitten ook van die bedrijven en instellingen. Deventer krijgt er ook nog eens duizenden nieuwe woningen bij. Zullen ook allemaal op het stroomnet aangesloten moeten worden. En dus is het tijd voor versterking van het stroomnet in Deventer. Chantal Everard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat gaan ze doen vandaag.
1: Of het tijd is voor versterking. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kijk hier echt ook uit op een enorme kraan. Die is al bezig met de voorbereiding voor het inhijzen van, ja, ik zou bijna zeggen een hele grote zwart Lego-blok. Maar dat is dus het begin van het middenstation. Wat eigenlijk dit bedrijventerrein weer van stroom moet gaan voorzien. Dat Deventer weer van stroom moet gaan voorzien. Er zijn hier allemaal mensen in hesjes met een helm op. Want dit is absoluut een heugelijk moment voor de gemeente Deventer. Of niet, wethouder Elverink?
2: Zeker, een heugelijk moment. We zijn enorm veel woningen aan het bijbouwen. Bedrijven groeien, hebben meer stroom nodig. Ja, en daar moet ook voor geleverd kunnen worden. En daar hebben we Enexis voor nodig. En die is hier een middenstation aan het vernieuwen. Of eigenlijk een nieuw station aan het bouwen.
1: Ik zei al koffie en taart. En dat is met echt recht een heugelijk moment voor jullie.
2: Ja, zeker. Want iedereen hoort, ik ben wethouder net congestie. Hè, en dat proberen we op te lossen. En daar is dit een mooie start van. Dat we daar in ieder geval ervoor zorgen dat woningen en bedrijven voorzien kunnen worden van stroom.
1: Is het genoeg?
2: Ja, dat weten we op lange termijn pas. Maar voor nu is het gewoon, het is nodig.
1: Maar wat heeft u nog meer nodig in Deventer?
2: Ja, we moeten naast een aantal van dit soort middenstations zijn er ook heel veel van die trafohuisjes die mensen op elke hoek van de straat zien staan. Alleen voor Deventer al moeten er 350 van die kleinere trafohuisjes bijkomen om te kunnen voldoen aan de stroomvraag die wij met z'n allen hebben.
1: Ja, want die stroomvraag die is groot. Mevrouw Berends van Enexis, ik zou zeggen, zet die trafohuisjes neer, zet die middenstations neer en we komen er wel uit die energiecrisis.
3: Ja, dat zouden wij ook wel heel graag willen. Maar zo gaat het niet. We moeten echt wel samen met de omgeving kijken hoe we dat kunnen inpassen. En je kan niet zomaar overal een huisje neerzetten. Dus
1: vandaar... Waarom niet dan? Ik bedoel, dit is toch iets wat wij als maatschappij nodig hebben?
3: Dat klopt. Maar je hebt ook een omgeving. Je hebt mensen die er wonen en die hebben daar ook een mening over. En niet iedereen is even blij met zo'n huisje achter in zijn tuin. Dus vandaar dat we dat heel goed samen moeten oplossen en kijken hoe we dat zo goed mogen kunnen doen. En met de gemeente Deventer doen we dat op een hele mooie manier. Dus de samenwerking is daar echt heel goed.
1: Ja, dit is echt een heugelijk moment. Het is een hele grote operatie. Hè? Die kraan die staat er niet voor niks. Ja. Je kan dit niet zomaar met een paar bouwvakkers voor elkaar boksen. Dit is één druppel op de gloeiende plaat, laten we het zo maar zeggen. Maar wel een belangrijke druppel.
3: Dat klopt. Als we kijken naar de komende jaren, dan moeten we echt nog veel meer van dit soort operaties doen. Puur om te zorgen dat we bedrijven aan kunnen blijven sluiten. Dat we woningen aan kunnen sluiten. Dat mensen hun laadpaal bij hun huis kunnen krijgen. Dus dit is echt heel erg belangrijk.
1: Nu is ook in het nieuws dat, oké, we hebben meer capaciteit nodig, maar we moeten ook slimmer omgaan met oplossingen, met energie. Wat zou zo'n slimmer omgaan oplossing kunnen zijn?
3: Dat is dat je eigenlijk, een hele simpele is al dat je als de zon schijnt je apparatuur aanzet. Hè, dat je zorgt dat het op het moment dat het opgewekt wordt, dat je het ook verbruikt. Dat is een hele kleine, makkelijke oplossing waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Een ander is dat we ook anders gaan bouwen. En dat noemen we netbewust bouwen. Dus dat we ook echt gaan kijken van, hoe zetten we de huizen neer waardoor ze zo min mogelijk energie verbruiken.
1: Ja, Marcel, het zijn misschien kleine stapjes, maar die moeten er wel uiteindelijk voor zorgen dat wij in Nederland gewoon aan het werk kunnen gaan. Dat de bedrijven kunnen blijven draaien. Want ondernemerschap en huizen, alles moet aangesloten zijn op dat net.
0: Ja, absoluut, Chantal. Het dreigde ook even voor Deventer, hè, een totaal verbod op aansluitingen, omdat het net gewoon vol zat. Is dat dan met deze, in ieder geval, verzwaring van de capaciteit dan opgelost? Dreigt dat niet meer? Heb je de wethouder nog in de buurt?
1: Jazeker, die staat nog naast mij. Ik kan de vraag meteen doorspelen. Marcel is benieuwd, is dan nu ook die dreigende volledige mogelijkheid voor het op slot zetten voor Deventer, is dat dan nu van de baan?
2: Dat is zeker niet van de baan. Maar we doen er alles aan om te voorkomen dat het op zwart gaat. En dat doen we door bij te bouwen, hè, dus om de capaciteit...
1: Ja, dat snap ik, maar is dit dan voor nu even lucht genoeg? Of zegt u van nou, over een half jaar zitten we eigenlijk weer in dezelfde problemen?
2: Nee, dit is een eerste stap om zeg maar, de energievoorziening naar de toekomst toe toekomstbestendig te maken. Maar daarnaast, wat net ook al aan de orde kwam, dat net bewust bouwen... dus om je energieverbruik te verminderen, om andere oplossingen ook te integreren. Wij zijn bijvoorbeeld hier in Deventer ook bezig met een warmtenet... waar we warmte die vanuit de waterzuivering de IJssel in loopt... te gaan inzetten voor 2400 woningen om die daarmee te gaan te verwarmen... zodat ze niet naar elektrische oplossingen hoeven te gaan. Dus dat is ook een onderdeel van de oplossing.
1: Ja, je gaat eigenlijk van verschillende kanten ga je bezig. Ja, want ik zag mevrouw Berends ook schudden met de hoofd van... nee, het is niet zo dat Deventer over een half jaar dan misschien wel op slot gaat. Dit geeft echt wel even lucht.
3: Nou, dit wat we vandaag plaatsen is een, dat noemen wij een transportverdeelstation. Dat is eigenlijk een hele grote stekkerdoos die zorgt dat de stroom naar de goede plekken toe gaat. Maar we moeten wel de komende periode nog veel meer van dit soort stations, maar ook nog andere stations bouwen die echt die opwek en de afname kunnen verwerken.
1: Er is dus gewoon nog werk aan de winkel. Maar Deventer en Deventer bedrijven kunnen in ieder geval opgelucht ademhalen, of
2: ja,
1: niet?
2: Ja, het begin is er. En we werken er hard aan om dat goed voor elkaar te krijgen.
1: Precies, dus niet te veel bezwaren aantekenen, mensen. Want anders gebeurt er gewoon niks.
0: Ja, ga jij ze hem oproepen. Maar Chantal, heel goed. Dat is tenminste
1: not
0: enige...
1: in my backyard,
0: Nee, niet precies. We moeten ook wel in Deventer ook slim denken. Want we krijgen daar duizenden woningen bij. Het is ook aangewezen als woningbouwversnelgebied, ja, natuurlijk. Chantal, nog even over die stekkerdoos.
1: De stekkerdoos.
0: Gaan ze die gewoon ergens neerzetten? Of wordt die ingegraven? Hoe moeten wij ons dat voorstellen eigenlijk?
1: Nou, er is hier op bedrijventerrein Kloosterlanden is een plek gevonden... waar eigenlijk het gedeelte komt in de bodem. En dat is, hoeveel meter is het? Ik ben heel slecht inschatten. Maar eigenlijk is er gewoon een plek gevonden op het bedrijventerrein... waar je eigenlijk een groot dubbele container met daarboven een laag. En die blijft hier gewoon staan. En die plek is hier gewoon permanent op het bedrijventerrein gevonden. En het is dus niet bij iemand in de achtertuin. Er hoeft geen Natura 2000 gebied voor worden opgeofferd. Het is een zeer functioneel handige plek die ze hebben gevonden.
0: Mooi zo. Voor het middenstation dat dus geïnstalleerd gaat worden. En er komen er nog meer bij. En dan wordt het stroomnet van Deventer dus weer robuuster. Chantal, dank je wel. In ieder geval vindt ze het heel belangrijk. Want allerlei mensen zijn erop afgekomen... En vast ook zo dadelijk met koffie en gebak, gok ik zomaar.
1: Het is hier heel gezellig.
0: Ja. Heel veel mensen. En één van die mensen, een face in the crowd, was Chantal. Dankjewel, Chantal.
1: Doeg, tot ziens.

0: Tom Petty en his Heartbreakers Face in the Crowd. Het loopt tegen 8:30. Dan krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
0: Half negen, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
12: Twee mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één met spoed. Ook werd een van de gewonden aangehouden door de politie. De politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk sprake was van een steekincident. Bij de woning waar het incident plaatsvond raakten de ramen van de voordeur beschadigd. Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. Gisteren werd bekend dat 1/3 van de voedselbanken in Nederland niet genoeg vrijwilligers kan vinden. Bij de voedselbank in Hengelo zijn vooral chauffeurs hard nodig. Ook in Almelo zijn kaderfuncties moeilijk te vullen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar voedselhulp toe, onder meer door stijgende kosten en financiële problemen bij ouderen. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak zoeken naar opties voor hun kinderen.
13: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
12: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ver reizen. En turnster Sanne Wevers van 35 uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Net als Vera van Pol van 32. Voor beiden is het hun eerste WK sinds 2023. Wevers maakte bij de EK in augustus dit jaar haar internationale terugkeer. Dat gebeurde nadat ze sinds de Spelen van Parijs 2 jaar geleden niet meer in actie was gekomen. Wevers gaf eerder dit jaar al aan haar zinnen vooral te hebben gezet op de WK in eigen land. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: weer nog een keer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, de dag komt in Hengelo wat lastig op gang. Zie hier en daar wel een blauw plekje, maar het is toch overheersend bewolkt.
4: Ja, en langzamerhand zie ik ook wat ze dan de zichtbare satellietfoto's noemen. Dat zijn satellietfoto's die gemaakt zijn in daglicht en die zijn heel scherp. En dan zie je dat de provincie Overijssel nu toch echt wel helemaal in de bewolking zit. Van rond een uur of zes zat het oosten, was het nog opgeklaard. Een andere melding in de buurt van Enschede rond die tijd. Maar nu is het dus bewolkt. Temperatuur 12 tot 14 graden op het moment. Heino 12,6, Kampen Eiland 14,3. Maar vanmiddag toch al veel plaatsen. 19 tot 20 graden. We hebben een rustige dag voor de boeg. Bewolking, ik denk ook af en toe wat zon. De meeste zon is weggelegd voor het oosten van de provincie. En weinig of geen wind. En dan vanavond en vannacht blijft het rustig. Het is een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog. Op een paar plaatsen of een aantal plaatsen gaat mist ontstaan. Voorkeur voor het noordwesten van de provincie. En temperatuur 9 tot 11 graden.

0: stoppen nu om een hutje te pakken.
1: Oh, ja. Oké, okay, heel goed. Nou, heel goed. Ze luisteren mee, dat is in ieder geval heel goed nieuws, Gert. En dan horen ze van jou dat we vandaag weer een te warme dag eigenlijk hebben. Hè. Morgen ook nog wel weer een keer, maar daarna gaat er wel iets veranderen.
0: Ja, gaat zeker veranderen. De wind klapt donderdag naar het noordwesten toe. In de nacht naar donderdag buien geregen. En dan donderdag die noordwestenwind, een stevige noordwestenwind. Op de thermometer slechts tussen aanhalingstekens 15 tot 16 graden. Is wel normaal. Vallen enkele buien met opklaringen tussendoor. Vrijdag veel bewolking, regelmatig regen, 15 tot 16 graden. Een stevige westenbries. En dat geldt ook voor het weekend. Regelmatig een paar buien of wat regen. Ook wel droge periode. Niet al te veel zon. Het zal per dag een beetje verschillen, denk ik. En die temperatuur weinig verandering, 15, 16 graden. Dus we krijgen echt een serie oktoberdagen met temperatuur rond normaal. Maar met de hoge temperaturen die we hebben gehad, zal het zeker even wennen zijn donderdag en vrijdag.
1: Nou, in ieder geval back to normal, Gert. En de straatvegers bij jou bedankt.
0: En die zijn weer weg.
1: En ze zijn weer weg. Als ze luisteren, kun je nog even toeteren?
0: Ik kan dat proberen.
1: Nee, ik hoor niks. Nee, ik hoor niks,
0: nee,
1: Gert.
0: Nee.
1: En dankjewel, Gert. Fijne dag.
0: Jojo, hoi hoi.
1: Hoor ik ze nou toch nog op het einde?
2: Ja, ik denk het wel. Ze luisteren wel, toch? Ja.
1: Dan is dat de naadloze overgang naar de verkeersinformatie. De ochtendspits heeft nog een aardige start, hoor. A1 staat vast. Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. 9 kilometer. Je hebt er 10 minuten vertraging van. De A28 hadden we net nog, maar die is inmiddels weer verdwenen. Dus daar heb je massa, kun je doorrijden. N35 staat nog wel vast. Almelo richting Zwolle tussen Heino en Hoornhorst. 4 kilometer en ook 10 minuten vertraging. De N50 nog in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen. 6 kilometer en 6 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En dan heb ik nog de A32 op de grens met Drenthe, Meppel, Heerenveen. Vanaf Steenwijk sta je in 6 kilometer file vanwege de wegwerkzaamheden. Vertraging een klein half uur.

0: Shania Twain and That Don't Impress Me Much. Indrukwekkende uitzending hadden wij vanochtend. Knalende. Ik wil over vuurwerk hebben. Ja, we knalden er echt uit.
1: Nee, klopt, want we hadden het over vuurwerkvakanties. Die lijken in trek te zijn. Platform Booking.com ziet een opvallende stijging in het aantal zoekopdrachten naar vakantiehuizen in Duitsland. Tijdens oud en nieuw lijkt het dus op dat Nederlandse vuurwerkliefhebbers het land ontvluchten om daar te kunnen knallen, zegt verslaggever Rutger Borgerink.
2: Het aantal zoekopdrachten is met name in Corona veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. 287% hoger. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Bad Bentheim en Nortoon. Daar wordt respectievelijk 214% tot 192% meer naar gezocht dan een jaar geleden. Nou, dan kun je denken dat er bijvoorbeeld wordt gezocht naar hotels, naar appartementen, maar vooral ook naar vakantiehuisjes. Booking.com zegt, ja, wij kunnen niet zien of ze willen het in elk geval niet delen, of die huisjes ook daadwerkelijk al geboekt gaan worden. Ik heb ook een aantal accommodaties in corona over de grens gesproken. Nog niet iedereen te pakken gekregen, maar een van hotels zegt, ja, is een interessante ontwikkeling. We merken wel iets meer interesse, maar veel meer boekingen zien we nog niet. De interesse is in elk geval een stuk groter.
0: En dan over het afsteken van vuurwerk in eigen land gesproken. In Kampen gaan ze ontheffingen verlenen. In Raalte, dat was al bekend. Gemeente Olstweijen is daar ook bij gekomen. De Twentse gemeenten hebben al eerder besloten geen ontheffingen te verlenen. Belangrijkste reden daarvoor is de handhaving. Burgemeester John Joosten heeft vuurwerk in de portefeuille als burgemeester van een Twentse gemeente. Hij staat ook nog steeds, ondanks de beslissing, andere beslissingen in andere gemeenten, hij staat nog steeds achter die van de Twentse gemeente.
3: We hebben in Twente daar uitvoerig met elkaar over gesproken. En de reden waarom die ontheffingen niet verlenen is dat het stelsel van ontheffingen zo complex en ingewikkeld is. Een ontheffing betekent ook dat je daar weer toezicht op moet houden. Dat moet controleren, want anders is het alleen maar een papieren exercitie en wassen-neus exercitie. Als je de illusie hebt dat je met ontheffingen de rest van het vuurwerk afsteken voorkomt, ja, dan zou je dat mooie doel kunnen bereiken, maar ik twijfel daaraan.
0: Nou, dit wordt ongetwijfeld vervolgd in de komende weken, maanden richting de jaarwisseling.
1: En zo is dat. We blijven nog even bij de burgemeester van Dinkelland, want samen met de gemeenten Losser en Tebergen heeft hij afgelopen vrijdag een brief aangeboden aan landbouwminister Jamie van Essen tijdens zijn bezoek aan Denenkamp. De drie gemeenten vragen daarin om maatwerk rondom de stikstofplannen voor Noordoost-Twente.
3: Wij pleiten al jarenlang voor maatwerk, omdat wij zien dat generieke maatregelen, dus dezelfde soort maatregelen voor iedereen overal, niet tot de oplossingen zullen kunnen geleiden of dramatische gevolgen hebben. We hebben in onze gemeente bijvoorbeeld 6 Natura 2000 gebieden met verschillende soorten natuur. En de boeren worden geconfronteerd met 1 maatregel voor alles. Terwijl de doelstelling moet zijn, hoe kun je elk natuurgebied zo optimaal mogelijk proberen te laten herstellen. Met natuurlijk ook belangen van de boeren daarbij in de omgeving.
0: Ja, en Joosten wijst nog eens op de gevolgen van voor het platteland en de hele regio. Als daar boeren inderdaad worden beperkt in hun activiteit. Dan hebben we het natuurlijk met name over de veehouders. Tot zover een overzicht van wat we vanochtend hadden. Nu Somje met een nieuwe single. Het heet Feels Part 2.
1: Mooi.

0: David Bowie. This is not America. Het is 9:10. We zijn bijna aan het einde van onze uitzending, Benjamin.
1: Ja.
0: Je hebt nog iets over wol.
1: Ik heb nog iets over wol.
0: Want, wees niet te wollig.
1: Ik weet niet, heb jij nog sokken van echt wol?
0: Nee.
1: Nee, helemaal
0: niet
1: meer?
0: Nee, niet. Nee.
1: De temperaturen die gaan natuurlijk weer dalen, dus je moet wel weer lekkere warme sokken.
0: Ik had een oma die breide die altijd.
1: Ja?
0: Verschrikkelijk als kinderen.
1: Maar dat jeukte zo.
0: Ja, dat prikte en jeukte.
1: Nou, ik weet niet of jij dan heel vrolijk gaat worden met het volgende nieuwsje. Want de schapenhouders in Noord-Holland blijven jaarlijks met een enorme wolberg zitten. Volgens deze schaapherden zijn ze verleerd wat we met onze eigen wol kunnen doen, terwijl die prima geschikt is voor bijvoorbeeld truien en sokken. Nu verdwijnen er tienduizenden kilo's wol naar de stort.
2: Maar dit zijn alle slechte delen. Dus van de kont, van de buik.
3: Het wordt zelfs geclassificeerd als afval. Volgens de Europese Unie. Dus, en dat is natuurlijk heel jammer.
1: Ja, NH Nieuws is nu een wolproject gestart. Samen met kijkers en luisteraars worden sjaals gebreid van de wol van Noord-Hollandse schapen.
0: Ja, het kan ook anders. Het hoeft niet te prikken. Volgens mij is het ook best wel een hobby. Er is een winkeltje in Zwolle, weet ik, in de binnenstad. Heet iets met Zwol. Zwolwerk of Zwol. Ja, zoiets. Met wollen en Zwolle. En je hebt natuurlijk merino-wol. Dat zit ook heel lekker. Dus dat kan best wel natuurlijk. Ja, dan moet je om dat weg te gooien. Vind ik wel overdreven.
1: Heel zonde. Gewoon wat moois van maken.
0: Nou,
1: wie er wat moois van gaat maken, hè?
0: Ja.
1: Zometeen, na 9:00.
0: Oh, wie er wat moois... Ja, wij bereiden er een eind aan. Yes. Nou, dat bedoel je. Ja, heel goed. Bert van Lossen natuurlijk, na 9:00 met de vaste rubrieken. Vraag van de dag. Een stichtelijk woord heeft hij vast voor ons. En de letter voor de pimpamblaad, Benjamin, kom maar door.
1: De letter is vandaag de letter L.
0: L van Linkin Park.
1: Linkin Park, mooi.
0: Oeh, Emptiness Machine had ik graag willen draaien, maar die hebben we niet.
1: Moet ik een keer in het systeem zetten. Ik zat te denken aan iets rustigers. L-O-V-E, Nat King Cole.
0: Oh, ja, ook een goeie. L en L Green.
1: L Green, leuk. Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, oh. Kunnen we niet Stairway to Heaven draaien of zo?
1: Snel even intikken.
0: Ja, lijkt me goed. Lionel Richie.
1: Oh ja, ook mooi. Ja. Love Yourself, Justin Bieber. Beetje moderne muziek.
0: Oh, je hebt het heel... ja, dat kan ook. Oh, inderdaad.
1: Zoveel mooie
0: Def Leppard had ik. Mag dat dan?
1: Dat mag ook. Ja, nee, zeker. Ik dacht toen de J bij de Pimpamplaat was, zei ik Michael Jackson. Ik dacht dat niet mocht. Maar dat mag gewoon. Dus Def Leppard mag zeker. Pimpamplaat letter L vandaag.
0: De letter L. Ik had nog Lean Lovitch.
1: Lean Lovitch, ken jij dat? Zeg maar niet zoveel.
0: Nee? Lucky Number? Ken je dat niet?
1: Nee, ga je hem opzoeken? Ga je hem even laten horen? Hebben we daar tijd voor?
0: Dat kunnen we even doen. Ja, we hebben er nog alle tijd voor. Maar ik zoek hem al even. Lean Lovitch in de jaren 30. Ja, het was een beetje apart in mijn vrouw. Beetje punk, beetje anders. Maar dit was volgens mij een hele grote hit. Lean was een beetje weird.
1: Nou,
0: het lijkt me een mooie opmaat voor Bert Verlosser.
1: Ja, het liedje ga ik opzoeken.
0: Beetje weird. Wij melden ons later weer. Ik in ieder geval morgenochtend 6:00 en tot 9:00. Of dit al reclame. Van 9:00 hoor je Lean Lovitch. Daar komt zij met Lucky Number.
1: Beetje weird.
0: Fijne dag.
1: Yeah.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van vliegveld Twente. 2 mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. En turnster Sanne Wevers van 35 uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Dat WK begint op 17 oktober in Ahoy.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
18: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
17: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
19: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
17: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Het is 9:03, goedemorgen. Straks, wat doe je als je Taylor Swift heet en je zoekt muziek voor je bruiloft? Dan bel je blijkbaar gewoon niemand minder dan Paul McCartney.
3: Radio Oost. Bij Oost. Thuis in Oost.

0: Total Touch en Somebody Else's Lover. Het is 9:11. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: We gaan hem weer spelen natuurlijk. Deze dag voorbij de koffiedialect quiz. We doen het Sallandse deel vandaag trouwens. En zometeen natuurlijk ook Pimpam Plaat, liedjes en artiesten met de letter L. De L van Love 42. Nou, kom maar door via de radio. Stem 06-4567-1331. Dan eens even kijken wat er actueel is op dit moment. Nou, eerst hebben we het weer. Vanochtend veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. Met weinig wind wordt het 20 tot 21 graden. Heerlijke dag dus. En vanavond en vannacht neemt de kans op mist toe. Dan even kijken wat er in het nieuws is bij ons. Bij een mogelijk steekincident in Steenwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De politie heeft 1 persoon aangehouden. En het kabinet kijkt naar zelfrijdende bussen om het openbaar vervoer in de regio op peil te houden. Ook centrale meldkamers voor belbussen en regiotaxis moeten helpen, onder meer vanwege personeelstekort. En Booking.com en de ondernemingsraad staan vandaag tegenover elkaar bij de rechter. Het bedrijf wil dat zo'n 7000 medewerkers van het Amsterdamse hoofdkantoor minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen. De ondernemingsraad is het daar niet mee eens. Het is 9:12. Radio Oost, leuk dat je erbij bent.

0: mooie verhalen. Gewoon lekker uit Overijssel.
1: Bert bij Oost.
2: Pimpa Bladers, liedjes met een L. Over 17 minuten gaan we daarmee beginnen hier op Radio Oost. Zometeen ook Fleetwood Mac en Madonna uit de jaren 80. Open je hart, heb ik straks voor je. Maar nu, eerst even deze heerlijke van.

0: Open your heart, Jordan Madonna voorbij trekken hier op Radio Star, de jaren 80. En zo meteen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uur lang Back to the 80s op Radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, elke dag hebben we wel even een vraagje waar we even mee bezig kunnen zijn op deze vroege dinsdagochtend. Iedere baan heeft ook zo'n vraag. Als je kapper bent, krijg je vaak de vraag gesteld van knip je eigenlijk jezelf? Deze heb ik wel eens gehoord dat kappers veel dit soort vragen krijgen. Misschien dat ik het donderdag ook even aan Dickie Heukerot kan stellen natuurlijk. Want dan bellen we weer met Dickie overmorgen. Als je kok bent, nou deze vraag kan ik dan Lars vrijdag wel even stellen. Kook jij thuis ook altijd? En als je met de radio werkt, moet jij die muziek eigenlijk zelf uitzoeken? Dat is wel een veelgestelde vraag ook. Dus vandaag wil ik van jou weten, wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Kom even door via de radio-step. Dus wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Via de radio-step 06-4567-1331.
2: Dreetje!
3: Hé, Mart! Deze is van mij, vriend!

0: Nick Kamen, gisteren hadden we al I Promise Myself van Nick Kamen. Nu dus I Promise Myself. Of nee, die andere hadden we trouwens. Each Time You Break My Heart van Nick Kamen. Dit was een allerlaatste grote hit. Helaas is hij niet meer in leven. Je hoorde I Promise Myself, begin jaren 90 hier op radio. Spemin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voordat je de studio natuurlijk uitschop. heb jij een feitje van Michael Jackson zo meteen, 11:30?
1: 11:30? Ik heb er zeker eentje mee. Ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik ben heel veel leuke informatie tegengekomen. Dus voor
0: nou,
1: de komende
0: je mag
1: tijd
0: blijven.
1: Zit ik helemaal goed.
0: Je mag blijven. Wat heb je zo meteen in het nieuws hier op Radio's?
1: Gaat het hebben over de vergunningen van evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. En er zijn eeuwenoude patiëntendossiers gevonden in Deventer.
0: Wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Heb jij wel eens...
1: Mogen jullie zelf de muziek kiezen?
0: Ja, dat is wel, dat is hem, ja. Zeker. Wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Dat is de vraag van vandaag. En zometeen trappen we Pim Pam Plaat af met de letter L.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van

0: adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
2: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
1: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
3: En kaarten te winnen in dit theater voor Heksendoorn natuurlijk. Het is bijna 9:55 hier op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zet door de overkoepelende vergunning voor evenementen als de Europa Run en Festival Onder de Radar. De gevolgen van onder meer stikstof, verkeer en beschermde vogels zouden onvoldoende zijn onderbouwd door de gemeente. De wethouder van Burgerbelangen Enschede noemt de situatie niet fraai en zegt dat veranderende stikstofregels het dossier ingewikkeld maken. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen die op het terrein worden gehouden. Het aantal besmette personen met het Westnel-virus valt mee in Oost-Nederland. In onze provincie is tot nu toe 1 persoon besmet geraakt. In Gelderland gaat het om 2 personen. Het totale aantal besmettingen in ons land staat op 56, meldt het RIVM. In de afgelopen 1,5 week zijn 4 mensen overleden aan de infectie. In heel dit jaar overleden 9 patiënten. Alle patiënten kregen het virus omdat ze waren gebeten door een besmette mug. Het virus is voor de meeste mensen niet schadelijk en het RIVM verwacht dat de uitbraak inmiddels over zijn piek heen is. En er zijn eeuwenoude patiëntendossiers gevonden in Deventer, op de zolder van de psychiatrische kliniek Brinkgeven die Mens. De oudste dossiers zijn bijna 200 jaar oud. De dossiers vertellen iets over de geschiedenis van de gezondheidszorg, legt deze archiefbeheerder van Collectie Overijssel uit.
5: Je kunt dus kijken hoe mensen destijds behandeld werden of hoe ze geobserveerd werden in hun gedrag en welke medicatie er voorgeschreven werd voor de kwaal zoals die gesignaleerd werd door de geneesheer.
4: Volgens de woordvoerder van de kliniek hebben de dossiers niet alleen een historische waarde.
6: Het kan natuurlijk ook persoonlijk voor mensen van belang zijn. Want als jij bijvoorbeeld in je familiegeschiedenis wil duiken, dan kan het zijn dat er een familielid is opgedoken in het dossier bij ons. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel uithalen, ook over je persoonlijke geschiedenis.
4: In de kliniek werden destijds patiënten uit heel Nederland behandeld. Dat is over het laatste nieuws. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vanochtend veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. Met weinig wind worden 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op mist toe. Het is de tijd voor de Pimpamplaat. De eerste is in het kader van liedjes met een L. Later, als ik groter ben, van Bluff.
7: Het is weer zo'n dag vandaag. De zon die schijnt maar al te graag. Voor mij kan deze mooie dag nu niet meer stuk.
0: Tot 1 uur bij Oost.

Rita Ovink, aangevraagd door Joke Kieftenbelt, samen met Gerard Joling en Laat Me Alleen hier op radio's. De vraag van vandaag, wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Nou, goedemorgen Bert. Een vraag die mensen mij altijd vroeger over mijn werk, ben inmiddels gepensioneerd, stelde was meestal wanneer en hoe moet ik de heesters en vaste planten snoeien? Dit omdat ik zelf hovenier ben geweest. Groetjes, Ronald Langkeet. Nou, die vraag die stel ik dus ook aan jou. Wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. We zijn bezig met de Pimpamblaad. Liedjes met de letter L en artiesten met de letter L. Daar zijn we naar op zoek tot aan 10:30 hier op Radio Oost. En deze is ook aangevraagd. Late at Night, Diana Terweel, dankjewel voor je suggestie.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
8: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
7: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. In onze provincie is tot nu toe 1 persoon besmet geraakt met het Westnel-virus. In Gelderland gaat het om 2 personen. En in tegenstelling tot veel andere gemeenten gaat Olstweijen vuurwerkshows toestaan tijdens de komende jaarwisseling. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl. Radio Oost.
16: Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam.

0: Lola van The Kings hoorde je hier op radio's. Leuk dat je luistert trouwens.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Tot 10:30 natuurlijk de pimpamplaat hier op radio's. Liedjes met een L of artiesten die met een L beginnen. Level 42 is natuurlijk vaartoe welkom met Lessons in Love bijvoorbeeld. Dat is dubbel L. Love kan nog, The Greatest Lover kan ook. Dus kom maar door via de radio-step. 06-4567-1331. En dan de vraag van vandaag. Als je met de radio werkt, dan krijg je heel vaak de vraag gesteld van, goh, moet jij die muziek eigenlijk zelf uitzoeken? Nee, daar gebruik ik jou als luisteraar voor vandaag. Maar vandaag wil ik dus weten, wat is een vraag die mensen jou altijd stellen over je werk? Wim Kok uit het mooie Haren. Hallo Bert, ik heb 46 jaar gewerkt bij de politie. Als ik mij voorstelde, Wim Kok, dan kreeg ik bijna altijd de vraag met COCK. Ah, die is wel leuk. En ik heb Bob aan de telefoon. Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Alles goed met je?
2: Ja, ik ben weer sinds maart weer terug in Nederland. Hè. Ik heb 1,5 jaar in Londen gezeten.
0: En waar bivakkeer je nu op dit moment in Nederland?
2: Ik woon tegenwoordig in Sint-Jansklooster.
0: In Sint-Jansklooster, dankzij... Je weet wel, de zomerfeesten daar in Sint-Jansklooster of van Bentum. Het Bloemencorso, is dat de reden geweest om te verhuizen naar Sint-Jansklooster?
2: Nee, dat kwam toevallig op mijn pad. Ik kwam terug uit Londen en ik moest ergens wonen. En Zwolle kon ik niks vinden. En Sint-Jansklooster bood zich aan. Dus ik denk, nou, dit is ook leuk.
0: Nou, leuk toch? Lijkt me hartstikke leuk om daar te wonen bij Sint-Jansklooster. Ik ben ooit een keer op zondagochtend om 9:00 dodend door Sint-Jansklooster gegaan. Op de fiets.
2: Nou, dat is maar heel kort, want wat is het? 10, 12 straten?
0: Nee, het is rechtdoor, een keer rechtsaf, rechtdoor.
2: Ja.
0: Kan ik me herinneren. Maar goed, dat is een tijdje geleden hoor, een jaar of wat geleden. Maar Bob, jouw beroep, wat is een vraag die mensen jou aan te stellen over je werk?
2: Nou ja, als ik heb verschillende beroepen. Nee, ik ben visueel kunstenaar, dus ik doe video, maar heel veel fotografie ook. Ik heb 6 fotoboeken. En als ik dan met de kinderen op stap ben, en dan heb je natuurlijk zo'n hele grote professionele camera voor je neus. En ben je daar foto's van de kinderen aan het maken. En dan vragen mensen altijd, zijn de foto's die je van je kinderen maakt anders dan die andere mensen van hun kinderen maken?
0: En wat zeg je dan als fotograaf zijn, als beroepsfotograaf?
2: Dan is mijn antwoord ja, maar... Daar zit wel een maar aan.
0: Ja.
2: Kijk, als ik natuurlijk met bijvoorbeeld John Watts van Fusion Set in de kleedkamer zit en daar foto's van moet maken.
0: Ja.
2: Het is wel een andere focus dan wanneer ik mijn dochtertje fotografeer die de lories aan het voeren is, de vogels aan het voeren is.
0: Ja.
2: Maar de foto's zijn wel anders dan andere mensen maken, dat wel.
0: Oké, okay. Nou, dankjewel voor je uitleg en dankjewel voor jouw veelgestelde vraag aan je.
2: Ja. Geen dank.
0: Ik wens je een fijne dag. Dag Bob. Ja, lange tijd niet gesproken eigenlijk, hè?
2: Ja, dat was een tijdje geleden alweer. Dus ik denk, ik moet me maar weer eens bij je melden.
0: Nou, bij deze. Nou, en je krijgt van mij bij deze voor jouw mooie vrouw natuurlijk een sportieve waardebon voor 50 euro.
2: Mooi.
0: Als je even jouw adres naar me toe stuurt, dan ga ik dat regelen.
2: Ja. Dat zou ik doen. Oké. Okay.

moet. Maar dat hoeft niet, hè. Ik vind het wel leuk dat je luistert. Het zometeen Tim Immers, maar nu eerst Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Er komen echt veel leuke reacties binnen voor de Pimpamplaat. Ik heb er zo nog eentje, maar Toon Nijland, de Delden bijvoorbeeld, die wil Leonard Cohen uit 1984, Dance Me to the End of Love. Leuk, de film van Leonard Cohen. Heb ik ooit in een filmhuis gezien. Hartstikke leuk. Truus Beerenschot uit Hengevelde wil The Cats met Lia. Even kijken. Marianne, hoi Bert, goedemorgen. Ik ben een beetje laat, maar voor de L heel graag. The Living Years van Mikey Mike en de Mechanics. Dat is een mooie voor de jaren 80. Gert Harbers, hartelijk dank voor het draaien van Bluff. De vraag die mij als oud-docent gesteld werd was, vond je het echt leuk om aan pubers les te geven? Mijn antwoord was en is volmondig ja. Er is niets leukers en interessanters dan jonge mensen naar een vervolgtraject te begeleiden. Groetjes, Gert Harbers. Mag ik misschien Let's Get Loud van Jennifer Lopez? Groetjes, Henrique Teveel uit het mooie Den Ham. En ook aangevraagd, The Land of Make-Believe van Bugs Fizz. Die ga ik zo meteen voor je draaien.
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam.

0: Land of make-believe, je hoorde Bugsfish voorbij trekken. Ik heb ze gescoord. Ik was even bezig. Ja, soms ben ik op 6 banen tegelijk bezig. Kaartjes voor Clouseau in Enschede. Oh, ja. Ja, die komen volgend jaar in Enschede, maart. Dus daar was ik even druk mee bezig. Dus ik ben helemaal blij Harry nu.
1: En die gaan wel snel, denk ik, die tickets. Dus,
0: ik weet niet of ze snel gaan, maar ik vind het wel leuk om even een keer Clouseau te bekijken, toch?
1: Hè? Lekker hoor.
0: Ja, en gisteren was wel leuk. Guido Weijers binnenkort in de Bas en Bert ochtendshow. Want daar was ik gisteren ook mee bezig om een beetje voor te bereiden. En komende zaterdag hebben we ook een leuke gast. Ik wist het zelf niet persoonlijk, want ik ben door hem persoonlijk benaderd via LinkedIn. Lang leven LinkedIn. Maar de schrijver van het boek van Michiel Kramer, de voetballer, die komt namelijk uit Deventer.
1: Joh.
0: Ja.
1: Dus ook even te gast.
0: En hij is komende zaterdag te gast in de Bas en Bert ochtendshow. Want dat past wel bij Bas en Bert. Zometeen, Benjamin, wat heb je voor ons?
1: We gaan het hebben over het openbaar vervoer in de regio. Daar gaat meer geld naartoe. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal, die keert weer terug in de WK-selectie.
0: Ah, dat is mooi. En zometeen de nieuwe host, Edwin Evers, heb ik voor je. Martha Reeves. En de pimpamplaat extra is, ja, liedjes met een L. Wat denk je dan aan?
1: Lionel Richie.
0: Juist, you are.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: Alles op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij

0: beetje eng. Mm-hmm. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
1: Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Twee mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één met spoed. Ook werd één van de gewonden aangehouden door de politie. De politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk sprake was van een steekincident. Bij de woning waar het incident plaatsvond raakten de ramen van de voordeur beschadigd. In tegenstelling tot veel andere gemeenten gaat Oostwijen vuurwerkshows toestaan tijdens de komende jaarwisseling. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Volgens de burgemeester van Oostwijen, Sietske Poepjes, zoekt de gemeente een balans tussen het behouden van tradities en het waarborgen van de veiligheid. Veel gemeenten, waaronder alle Twentse gemeenten, hebben besloten geen ontheffingen te verlenen. De belangrijkste reden hiervoor is handhaving. Oostwijen gaat, net als Raalte en Kampen, dus wel ontheffingen verlenen. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Het is haar eerste WK sinds 2023. De 35-jarige Wevers maakte bij de EK in augustus dit jaar haar internationale terugkeer. Dat gebeurde nadat ze sinds de Spelen van Parijs, 2 jaar geleden, niet meer in actie was gekomen. De Olympisch kampioene gaf eerder dit jaar al aan haar zinnen vooral te hebben gezet op de WK in eigen land. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel, Benjamin. Zometeen de Pimp en Plaat extra. Daar zit Lionel Richie in vandaag met You Are op radio. Dus blijf erbij, hè. Ik heb nog even het weer. Het wordt vandaag weer een fantastische dag. 20 tot 21 graden vandaag, dames en heren. Dus daar kunnen we wat mee. En het zonnetje komt er ook bij. Na de middag komt het zonnetje erbij, zometeen natuurlijk. Wie was er vanochtend eigenlijk?
3: Wat een Gert Voerman.
2: Ja, Gert Voerman. Het is dinsdag. Gert Voerman, ja. Ik zat even te denken aan Margot. Maar Margot heeft geen liedje doorgestuurd vanochtend. Maar ik moest even denken. Gert Voerman natuurlijk, de vaste weerman van de Bas en Bert ochtendshow. Zometeen om 12:30 hoor je hem hier op radio's met het laatste weerbericht. Zo meteen ook Martha Reeves en ik heb de nieuwe oogst Edwin Evers de hele week met vaste grond.
4: Tot 1 uur bij Oost.
5: Radio Oost. Ben ik erop? Hier Flabby hier.

0: de single Vaste Grond. Mijn single Vaste Grond is deze week Nieuwe Oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk, goed begin van de week. Voor de single, maar ook dat je op mijn leeftijd nog Nieuwe Oogst kan zijn.
1: Nieuwe Oogst zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
2: Grond. Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
1: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Deze week de nieuwe oogst op radio's. De nieuwe single van Edwin Evers. Vaste grond hoor je voorbij trekken.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: De voorbij de koffiedialect quiz spelen wij elke dinsdag. Jij kan een sportieve waardebon van €50 winnen. Of kaarten, voor Hellendoorn. Avontuurpark. 4 kaarten heb ik voor je. Je mag zelf kiezen. En ik heb Harry Scholtenmeijer aan de telefoon. Harry, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Je hebt weer 5 woorden uit het Sallands woordenboek.
2: Uit het Sallands gedeelte van de provincie, jazeker.
0: Nou, jij kan meespelen. App even de goede antwoorden naar 0645671331. Dus 0645671331. Ik ben een en al oor voor je wat dat betreft, Harry.
2: Ja, nou, daar komen ze. Het eerste woord, dat is brut. BR, dan O met puntjes erop en dan een D. Dat is een plank, maar wat voor plank was het ook alweer? A, een plank in de bedstee. B, een plank over de mestgoot. Of C, een plank over een sloot. Een brut, is dat een plank in de bedstee? Een plank over de mestgoot of een plank over een sloot? Het tweede woord, dat is dagdurig. Dagdurig. Is dat A, de hele dag door? B, langdurig. Of C, voortdurend. Dagdurig. De hele dag door. Langdurig of voortdurend. Dan het derde woord, dat is heurig. Met EU, heurig. Is dat A, slaafs. B, gehoorig. Of C, huiverig. Heurig. Slaafs, gehoorig of huiverig. Dan 4, het kortvolk. Kortvolk, wat is dat ook alweer? Zijn het A, kabouters? B, zijn dat kinderen? Of is dat C, vluchtig bezoek? Even kort binnenwippen en gelijk weer weg. Kortvolk. Kabouters, kinderen of vluchtig bezoek? En dan 5, de Oldewieven zomer. De Oldewieven zomer of Oldewieven zomer wordt ook wel gezegd. Is dat A, hoogzomer? Is dat B, midzomer? Of is dat C, nazomer? Oldewieven zomer, hoogzomer, midzomer of nazomer?
0: Ik heb het woord wel zoveel gebruikt de afgelopen maanden. De afgelopen maand bedoel ik.
2: Ja,
0: de antwoorden kun je doorgeven via de radio-stem. 0645671331. En misschien ga ik je zo meteen wel bellen. Welk liedje van ABBA wil je graag horen, Harry?
2: Wat oude liedje, 50 jaar oud inmiddels al. Dum Dum Diddle.

0: De ABBA voorbij trekken.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: We gaan naar de finale van de voorbij de koffiequiz. Harry is er nog steeds. En ik heb Johan aan de telefoon. Johan Diepermaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ben.
0: Waar wil je voor spelen? Voor een sportieve waardebon of voor vier kaarten voor Avonturenpark Hellendoorn?
2: Waardebon.
0: Een sportieve waardebon. Oké. Je moet dan wel proberen te winnen van ondergetekende. Harry, laat ons niet langer in spanning. Wat zijn de goede antwoorden?
3: De goede antwoord. Het eerste woord was brut. Met een O met puntjes op en een D aan het eind. Planken de bedstee over de mestgoot of over een sloot. En het goede antwoord is B. De plank over de mestgoot.
0: Heb jij goed, Johan, zie ik.
2: Ja.
0: Jij staat voor met 1-0. Gefeliciteerd.
2: Ja,
0: een tweede, Harry.
3: Tweede, dagdurig. De hele dag door, langdurig of voortdurend. Nu is het goede antwoord A. Dagdurig is de hele dag door.
0: En jij, Johan, wat had jij? Jij had C.
2: Ja,
0: C, ja, ja. Dan naar de derde.
3: Derde, heurig. Slaafs, gehoorig of huiverig. C is het goede antwoord. Heurig is huiverig.
0: Die heb ik niet goed. En jij ook niet, zie ik. Nee, blijft 1-1.
3: Oké, 4. Kortvolk. Ik ken het zelf niet, maar ik hoorde het vrijdag Robert Kemper van de Neder-Saxische uitgeverij gebruiken. Kortvolk, kabouters, kinderen, vluchtig bezoek. Het was bij de presentatie van Jip en Janneke in dialect. Dus kortvolk is B, kinderen.
0: Kinderen? Ja, daar zat ik ook aan te denken, ja. Maar ik heb hem niet goed. Jij ook niet, hè, Johan?
2: Nee.
0: Blijft 1-1 en dan de finale vraag.
3: Ja, en dan Olle Wieverzommer, maar die heeft iedereen goed, denk ik. Hoogzomer, midzomer en een nazomer. En vooral zo'n nazomer als we nu hebben met prachtig weer. Dat is de Olle Wieverzommer.
0: Nou, die heb ik goed en jij hebt een fout, Henk.
2: Ja, jammer.
0: Of Johan, moet ik zeggen. Nou ja, jammer. Nou, ik geef jou een sportieve waardebon voor het meedoen. Harry, bedankt, hè.
2: Doei. Ja,
4: bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
12: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. 2 mensen zijn gewond geraakt na een mogelijk steekincident in Steenwijk vannacht. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. En turnster Sanne Wevers van 35 uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Het WK begint op 17 oktober in Ahoy.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
19: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
20: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
21: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
20: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: Het is 3:11, je luistert naar radio. Is leuk dat je erbij bent. Goed nieuws voor iedereen die op het werk de radio aan heeft. Wat? Dat hoor je zo meteen.
1: Radio Oost.

0: was de zomer van 1985, de zomer van Bruce Springsteen. Toen stond hij 1 in Nederland met Dancing in the Dark. En ook met deze I'm on Fire van het legendarische album Born in the USA.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Goed nieuws voor iedereen die op het werk de radio aan heeft. Want onderzoek suggereert dat muziek bij sommige werkzaamheden kan helpen om geconcentreerder te werken en minder fouten te maken. Dus als je leidinggevende vraagt van, goh, waarom staat die radio aan? Dan kun je gewoon zeggen, nou, voor de kwaliteitsbewaking. Hey, zometeen het onmogelijk weetje. En ik ga in dit uur ook even bellen met Edwin van Hoevelaak. Want ik ga aan hem vragen hoe het gisteren was bij Edwin Evers. Voor het programma Goud was hij daar op visite. Leuke foto's zag ik voorbij komen op de social media. En Kylie Minogue stond vandaag 25 jaar geleden op nummer 1 met Can't Catch You Out of My Head. Is dat volgens jou een gouden of is het een foutliedje?

0: ben ik blij om. Ja, daar ben ik echt blij om.
1: Radio.
0: Leuk dat je luistert met zometeen Westlife.
2: Bij Oost.
3: Dank u wel, dokter. Ik put hier heel veel energie uit.

0: George Michael en Andrew Ridgely door de Wham voorbij trekken.
1: Gefeliciteerd!
2: Congratulations!
3: Live op Radio Oost. Bert's felicitatiedienst.
0: Ja, we moeten even wat mensen feliciteren. Ik weet niet of ze bij Cor en Marjolein op de verjaardagskalender staan. Ik weet niet of de thuiswerkredactie op dit moment bezig is. Want ik zit regelmatig te eten in een restaurant aan de A1 bij Markelo. En Appie en Benny zijn dus vandaag jarig. Zijn echt hele vriendelijke mannen. Altijd staan ze klaar. Voor iedereen altijd. En ze hebben altijd een woordje voor iedereen en met iedereen ook. En ze worden dus vandaag 80. Nou, hebben deze waarde gefeliciteerd en tot gauw bij jullie. Ja, hartstikke leuk daar. Appie en Benny, gefeliciteerd met jullie 80ste verjaardag. Dan gaan we naar...
4: Ik weet het.
5: Een onmogelijk weetje.
0: En als ik 80 ben, dan hoop ik ook nog op de radio te zitten ergens. Ik weet alleen niet waar, maar... Heb je en Benny werken nog volop mee in de zaak. Goed toch? Hoe vaak kijkt de gemiddelde Nederlander volgens een veel aangehaald onderzoek per dag op zijn telefoon? Wat denk je? Hoe vaak kijkt dus de gemiddelde Nederlander volgens een veel aangehaald onderzoek per dag op zijn telefoon? Mag het antwoord even een schot voor de boeg en zometeen krijg je 3 keuzemogelijkheden. Maar als je het antwoord meteen al goed hebt, en ik vind wel dat je er 5 naast mag zitten... App het even naar 06-456-7133. Ik heb 4 kaarten voor je voor Heksendoorn. Of je krijgt een sportieve waardebond te waarde van €50. Dus alle reden om even mee te doen natuurlijk via de radiostep. 06-456-7133. Hoe vaak kijkt de gemiddelde Nederlander volgens een veel aangehaald onderzoek per dag op zijn telefoon? Ben Horsman uit Geesteren die denkt 125 keer. Dat is wel heel erg veel. Ik zou iets lager gaan zitten.

0: altijd de mooiste radioliedjes. Somewhere Only We Know hoor je hier op radio's.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Hoe vaak kijkt de gemiddelde Nederlander volgens een veel aangehaald onderzoek per dag op zijn telefoon? Wat denk jij? Hoe vaak kijk jij op de telefoon?
3: Zo, ik denk... Ik ga zeggen 90.
0: Ik ben meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik moet zeggen dat je kan goed schokken. Yeah. Dini die zegt ook 90 keer per dag. Dat is niet het goede antwoord. Christa Stegeman, 9 uur per dag. Truus Beerenschot, 573 keer. Nee, dat is niet goed, Truus. Treya Boonsta, die zit wel heel erg aan de lage kant. Tja, ik denk 35 keer. Gemiddeld, hè. Annelie van den Burg, hoi, dan zeg ik 76. Francis de Jong, 36. Allemaal niet goed. Nou, probeer het even. Hoe vaak kijkt de gemiddelde Nederlander volgens een veel aangehaald onderzoek per dag op zijn telefoon? Jij, ben je iemand die veel op de telefoon kijkt?
3: Ja, maar gewoon snel ook. Af en toe even kijken, hoe laat is het? Nou, dan zie je weer dat je een appje hebt gekregen. Open je mobiel weer even verder. Ik denk toch echt wel dat ik rond de 80, 90 zit, hoor.
0: Ja, tijdens mijn radioshow kijk ik wel regelmatig op mijn telefoon. Maar ik kan hem s'avonds heel goed links laten liggen.
3: Mooi. Ja,
0: of rechts laten liggen. Ik ben meer van de rechterkant natuurlijk.
3: Ik wil dat zeggen.
0: Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Benjamin.
3: Ja.
0: Ja. Zo meteen in het nieuws. Wat heb je voor ons mee?
3: Voedselbanken komen maar moeilijk aan vaste vrijwilligers. En koekhuisjes aan huis. Koekhuisjes aan huis worden steeds populairder.
0: Koekhuisjes aan huis. Ja. Dan moet ik dan denken aan een sprookje van vroeger. Toen had je ook zo'n koekhuis.
3: Ja, zo ziet het wel een beetje uit, ja.
0: Zometeen dus hier op radio's. Alles over het koekhuis. En voordat je het nieuws mag gaan lezen... heb jij een Michael Jackson feitje mee?
3: Ja, ik ben hier binnengekomen, hè, dus ja. Ik heb er eentje meegenomen.
0: Ja, nee, maar ja, je bent er niet langs de douane gegaan.
3: Oh, nee, dat is
0: langs
3: waar.
0: De Michael Jackson douane.
3: Nee, ik ben veilig. De hond mag snuffelen, dus ik kom er wel doorheen door die douane, denk ik.
0: Oh, oké.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Altijd vooruit denken in het leven. En de mental coach training is altijd dat je vooruit moet kijken en nooit terug. Het is 11:55. Je luistert naar radio. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. Gisteren werd bekend dat een derde van de voedselbanken in ons land niet genoeg vrijwilligers kan vinden. Bij de voedselbank in Hengelo zijn vooral chauffeurs hard nodig. Ook in Almelo zijn kaderfuncties moeilijk te vullen. Tegelijk.

0: Bos zouden onvoldoende zijn onderbouwd door de gemeente. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen op Vliegveld Twente. Het is oktober, maar veel bomen zijn nog groen. Sommige staan zelfs in bloei, want we zitten nog midden in een zogenoemde Indian Summer. Volgens deze bioloog heeft dit ook gevolgen voor de bomen.
1: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
2: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
1: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
0: Komt deze week wel een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op en komt ook een einde aan het warme nazomerweer. En koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Het zijn huisjes die op de oprit staan, waarin mensen hun zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen. Bij Isa van 24 uit Hengelo loopt het storm. Bijna elk weekend zijn haar koekjes uitverkocht. En ook bij deze vrouw uit Roermond is het behoorlijk uit de hand gelopen. Wat begon met een klein kastje is inmiddels goed voor zo'n 200 koeken per dag. En dat is een hele dagtaak.
3: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: En ondanks dat er niemand continu toezicht houdt, is volgens de vrouw nog nooit een koek gestolen.
4: Oké, en de voedselwaarde...
0: Voedselwaarde?
4: Nee, de voedselwaarde gaan die niet controleren.
0: Nee, dat denk ik toch niet?
4: Ja,
0: je moet gewoon kunnen, toch?
4: Ja, nee, dat weet ik niet. Vanmorgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. En met weinig wind worden 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op mist toe. En als jij een plaatselijke bakker bent en je verkoopt ook speciale koeken. En drie straten verderop staat er iemand in zijn vrije tijd koeken te bakken en koek te verkopen in een koekhuis. Joh, geef ze het gewoon weg.
0: Ja, het wordt wel verkocht. Dus misschien zitten er wel wat strenge regels aan. Maar misschien is het nog zo onder de radar dat het...
4: Ja, voeding zit echt... Er zijn echt strenge regels aan.
0: Nee, zeker. Ja, nee, absoluut.
4: Dus wat dat betreft...
5: Ik weet het.
6: Een onmogelijk weetje.
4: Maar wat mij betreft mag ze het ene koekje naar het andere koekje bakken. Even naar het onmogelijk weetje. Hoe vaak zit de gemiddelde Nederlander per dag op zijn telefoon te kijken?
0: Ik dacht 90 keer.
4: Jij dacht 90 keer. Nou, ik heb heel veel inzendingen gekregen, maar ik heb Ben Wolters uit het mooie Alberg aan de telefoon. Ben, goeiedag.
7: Goeiedag, Bert.
4: Wat denk jij, hoe vaak kijkt de gemiddelde Nederlander op zijn telefoon?
7: Ja, ik was gehoord, maar 95 ingetikt.
4: Zomaar 95 ingetikt. Nou, het goede antwoord is 96. Dus bij deze gefeliciteerd. Ik ga jou... Ja, wat wil je? Vier kaarten voor Hellendoorn? Of wil je een sportieve waardebon, Ben?
7: Doe maar sportieve waardebon.
4: Dan, als jij mij het adres toestuurt via de app, dan stuur ik jou een sportieve waardebon toe.
7: Nou, heel goed. Bedankt.
4: Gefeliciteerd.
7: Bedankt.
4: Fijne dag, hè. Doei, doeg. Groetjes. Dag, Ben. Doei. Dan gaan we natuurlijk naar Michael Jackson.
0: Ja, zeker. Ik heb een feitje meegenomen. We hebben het al eens eerder gehad over het nummer Scream, samen met Janet Jackson. Duurste videoclip ooit. Hoort daarbij, rond de 7 miljoen euro of zo. Invincible, het album van Michael Jackson, is het duurste album ooit gemaakt. Ik heb even wat feitjes onder elkaar gezet waarom dat zo duur is geworden. Nou, 10 producenten hebben eraan meegewerkt, meer dan 100 muzikanten. Ook werden er meer dan 10 verschillende studio's afgehuurd om muziek te maken, muziek op te nemen. Totale kosten zo'n 30 miljoen euro, alleen maar voor Invincible. Ondanks,
4: is die goed verkocht?
0: Ja, zeker. Ondanks weinig promotie, weinig marketing rondom het album werd het zo'n 10 miljoen keer verkocht. En er staan ook mooie nummers op natuurlijk.
4: 10 miljoen keer?
0: Ja.
4: Verkocht. Dus daar heeft hij ook wel heel veel geld aan verdiend. Ja,
0: waarschijnlijk wel weer terugverdiend, toch?
4: Ja, zeker heeft hij dat terugverdiend. Ja, als het 30 miljoen kost en je verkoopt het 10 miljoen voor 20 euro of $20, dus... Nou, en welke moet ik draaien voor Michael Jackson?
0: Ah, er staan heel veel mooie nummers op. Zeker de moeite waard om even die iets minder bekende nummers een keer te luisteren van hem. Maar de grootste hit, You Rock My World.
4: Natuurlijk. Wat is dat de grootste? Wat stond er al meer op dan?
0: Cry stond erop. Whatever Happens met Santana volgens mij nog. Eentje met Notorious B.I.G. heeft hij nog opgenomen. Ja, zeker. Ja. Maar You Rock My World, zeker de bekendste op dat album.
8: Tot 1 uur bij Oost. Oh,
4: Ik durf het bijna niet te vragen. Morgen ook nog even weer een feitje.
0: Hey,

0: Ja, is deze goud of fout? Ik heb het over Kylie Minogue en Can't Catch You Out of My Head.
1: Goud of fout?
0: Nou, Arnold Hoek uit het mooie Holte die zegt... Hoi Bert, dikke goud, de geilheid spat er vanaf. De Sugar Babes hadden ook toen zoiets. Hartelijk groet, Arnold. Nou, groetjes terug. En Ben Horstman uit Geesteren die zegt ook helemaal goud. Cindy uit Zwolle zegt ook goud. En Laurens Vos uit Marienberg die vindt het erg fout. Nou, 75% van de luisteraar vindt het dus een gouden liedje. Ik zal eens even kijken, want ik zou eigenlijk de muziekprofessor van Oost aan de telefoon krijgen. Edwin van Hoeflaak, maar die pakt de telefoon even niet op. Die zal wel even druk zijn. Maar ik heb het natuurlijk ook aan de Instagram-volgers van me gevraagd. 88% zegt een gouden liedje en 12% zegt een fout liedje, Kylie Minogue. Bij deze is zij toegevoegd aan de lijst met gouden liedjes van Radio Oost. En die gouden liedjes die blijven tot in de treurnis draaien. Ja, sorry, Laurens, maar Kylie Minogue met Can't Catch You Out of My Head, de nummer 1 hit van vandaag precies 25 jaar geleden, blijft dus voor altijd gedraaid hier op Radio Oost. Zometeen back to the 80s. En ik heb wat liedjes nodig voor de dobbelsteen zometeen, hè. En een van de mooiste liedjes ooit gemaakt door Van Dikhout. Ja, hier moet je iets gevoel bij hebben. Op de golven dansen wij nu hier op Radio Oost.

0: Op de golven dansen wij, je hoorde Van Dikhout voorbij trekken. En ze stonden natuurlijk afgelopen jaar op Concert at Sea. En onlangs hadden we de zanger van Van Dikhout nog aan de telefoon in bij Oost hier op radio. Zometeen back to the 80s.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
12: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. En in tegenstelling tot veel andere gemeenten gaat Oost-Weijen vuurwerkshows toestaan tijdens de komende jaarwisseling. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Radio Oost.

0: Stop Loving You, you're the Toto op radio's. Het is bijna 12:12. Goedemiddag.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Uit onderzoek blijkt dat het uitzetten van de televisie, het maken van een kruiswoordpuzzel en het eten van meer vis de sleutel kunnen zijn tot een beter geheugen. En tot meer likes op Tinder, denk ik. Het is 12:12. Leuk dat je erbij bent. Zo meteen natuurlijk de dobbelsteen. Je kan een sportieve waardebon in de wacht slepen door even mij een liedje te doen via de Radio Oost-app. Dan zet ik die op de dobbelsteen. Celine gaat zo meteen gooien. En draai ik jouw liedje aan de hand van de dobbelsteen, dan heb jij een sportieve waardebon van €50 te pakken. Straks heb ik ook de zanger die jarig is van een band die ooit in de Nederlandse top 40 stond met Keep On Loving You. Dan weet jij dat ik het over REO Speedwagon heb. Die heb ik zo meteen voor je. Maar ik heb eerst nog Phil Collins en Something Happened On The Way.

de verjaardagskalender. Zo meteen natuurlijk met Cor en Marjolein zo vlak voor één. Ik ben benieuwd of deze zanger er ook op staat. De stem van REO Speedwagon is vandaag namelijk jaar. Kevin Cronin. En dit was reden om te draaien. Keep on Love You. Die heeft hem niet meegezongen in de jaren 80. Ver na de jaren 80. Je pakt het liedje ook meteen weer op, hè. Zo meteen natuurlijk ook de dobbelsteen. We hebben het uitgebreide weerbericht met Gert Voerman. En het laatste nieuws ook straks op radio's. En heb je nog een leuke jaren 80 suggestie voor me? Laat het me even weten voor de dobbelsteen. En even naar de radio's. En dan zet ik hem op de dobbelsteen. Jouw favoriete liedje uit de jaren 80.

0: Jodie Watley zat in Shalamar en Jermaine Stewart. Jermaine Stewart, ik hoor je denken, wie is Jermaine Stewart ook al? Alweer, nou, die heeft best wel wat leuke liedjes gehad. Cat Lucky, geen hele grote hit, maar die andere wel. We Don't Have To Take Our Clothes Off. Die komt wel eens voorbij in Back to the 80s, elke werkdag hier bij Radio Host. Dag Serien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij aan nieuws voor ons?
1: Ik ga zo meteen wat vertellen over duizenden boetes die ongeldig zijn verklaard. En het stroomnet.
0: Het stroomnet, oké. Nou, ik ben een en al oor zo meteen voor je. En natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. We gaan zo meteen praten met onze weerman. De zaterdagochtend weerman hebben we zo meteen hier voor jou. En de dobbelsteen, hè? Zes liedjes heb ik nodig. En jij kan een sportieve waardebon winnen. Dus zometeen hier op Radio Host.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
16: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
15: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is bijna 3:30. Je luistert naar radio's. Goedemiddag, ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Meneer Serien met het laatste nieuws.
1: Premier Rob Jetten heeft zich na maanden stilte uitgesproken over de autobrand van een Syrisch statushoudergezin in Geesteren. Hij noemt het onacceptabel en zegt dat dit soort intimidatie de democratische rechtsstaat raakt. De auto van het gezin ging in de nacht van 25 op 26 juli in vlammen op. Niet veel later concludeerde de politie dat er sprake was van brandstichting. De BBB steunt de begroting ook niet in de Eerste Kamer als de stikstofplannen niet worden aangepast. Met 12 zetels in de Eerste Kamer is de steun van de BBB belangrijk als het kabinet een akkoord over recht wil vinden. Pro zei de begroting juist niet te willen steunen als de stikstofplannen flink worden aangepast. Het kabinet heeft eerder aangegeven die plannen niet te willen afzwakken. Duizenden boetes die op de trein tussen Zwolle en Emmen zijn uitgedeeld blijven ongeldig. Arriva deelde die boetes voornamelijk uit aan mensen die in het AZC in Ter Apel verblijven en noteerde het nummer van hun COA-pas. Dat is een soort identiteitsbewijs. Alleen, dat is geen geldig legitimatiebewijs en dus zijn de boetes niet rechtsgeldig. Arriva is daar niet blij mee. Als iemand zonder kaartje zich niet kan legitimeren, dan moet er nu elke keer de politie erbij gehaald worden. Het kabinet wil daarom BOA's toegang gaan geven tot het basisvoorziening vreemdelingen. Dat is een database waarin alle gegevens van asielzoekers staan, maar waar nu alleen de politie nog bij kan. Zover is het nog niet. Volgens asielminister Bart van den Brink moet daarvoor eerst een wet worden aangepast. Het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomaansluiting is verder toegenomen. Het gaat om 1500 wachtenden. En om daar wat aan te doen wordt vandaag een nieuw middenstation geïnstalleerd op het bedrijventerrein in Deventer. En daar is wethouder Marcel Elverink blij mee.
19: Ik ben wethouder net congestie, hè, en dat proberen we op te lossen. En daar is dit een mooie start van, dat we daar zeg maar in ieder geval voor zorgen dat woningen en bedrijven voorzien kunnen worden van stroom.
1: Dit is het eerste middenstation van zeker 6 die er moeten komen. En dat is nodig, zegt deze woordvoerder van Enexis.
20: Als we kijken naar de komende jaren, dan moeten we echt nog veel meer van dit soort operaties doen. Puur om te zorgen dat we bedrijven aan kunnen blijven sluiten, dat we woningen aan kunnen sluiten, dat mensen hun laadpaal bij hun huis kunnen krijgen. Dus dit is echt heel erg belangrijk.
1: Meer hierover lees je op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, dan gaan we praten over het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, het weer in onze provincie, want het wordt weer een mooie Indian Summer Day, hè?
21: Ja, op zich wel, hoor. Momenteel is het nog wel op veel plaatsen bewolkt. Maar je ziet dat hier en daar de zon er een beetje doorkomt. Meest in het uiterste noordwesten van Overijssel. En dat sluit weer aan bij een groot opklaringsgebied boven het noordwesten van Nederland. Dus ik denk vanaf wolkenvelden toch op diverse plekken ook af en toe wat zon. Als het echt bewolkt blijft, op sommige plekken zal dat gebeuren. Dan is het 19, misschien net 20 graden. En als de zon er even bij komt, en ook dat zal op diverse plekken gebeuren, dan is het 20 tot 21 graden. En actueel, een paar minuten geleden, zat Balkbrug op 17,6. Geesteren 16,6. In Ginnemuiden was de hoogste met 18 graden. En vanmiddag dus 19 tot 20 graden. Laten we het daarop houden. Met weinig of geen wind. En vanavond en vannacht opnieuw een mix van wolken opklaar. En er gaat plaatselijk wat mist ontstaan. Een voorkeur denk ik voor het noorden van de provincie. Denk dat met het zuiden wat minder is. 9 tot 11 graden de komende nacht en weinig wind. En morgen of dag dan hebben we een zwakke tot matige zuidoostenwind. Er komt zelfs nog wat warmere lucht binnen. Er komt ook drogere lucht binnen. Dus die mist die gevormd wordt, ik denk dat die vrij snel weg is. En dat er morgen zonnige perioden zijn. Misschien wel flinke zonnige perioden. In de loop van de dag wel wat hoge bewolking. En temperaturen nou zo'n 20 graden in de kop van de provincie tot 21, 22 graden in het zuidoosten. En ik zei al, een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar die hoge bewolking heeft te maken met een front. En dat gaat in de nacht na donderdag passeren. Een koufront met buien geregen. En dan hebben we morgen donderdag een totaal andere dag.

0: periode stevige westenwind. Echt een herfstdag. Dat mag natuurlijk in deze fase, want we zitten in oktober. Met temperatuur, nou als het regent eenmaal, dan is het 14, 15 graden. Dan is het al gebeurd. En dan zaterdag weer een paar opklaringen, een paar buien. Dan zitten we denk ik zo rond de 15 tot 16 graden. Dat geldt ook voor de zondag. Met ook af en toe weer regen erbij en een stevige westelijke bries. Dus het begint echt wel, het gaat veranderen. Maar vandaag, maar zeker morgen, nog een mooie najaarsdag.
1: Ah, oké. Okay. Dus de herfst begint vanaf donderdag.
0: De herfst begint vanaf donderdag. En ja, het kan altijd weer gebeuren. Zo eind oktober, begin november, dat die wind weer een paar dagen zuidelijk wordt. Maar de kans dat hij de 20 graden gaat pakken, het kan wel. Maar die kans wordt natuurlijk elke dag wel een beetje kleiner.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Gert. En tot zaterdag, hè?
0: Ja, gaan we doen.
1: Een tijdje geleden.
0: Dat is een tijdje geleden, volgens mij 3 weken geleden.
1: Nou, ik ben benieuwd waar je zaterdag mee gaat komen. Ja, niet qua weer, maar qua muziek natuurlijk. Want ik hoorde je afgelopen zaterdag bij Jan Willem, want die deed de warming-up voor de Bas en Bert ochtendshow. Toen kwam je met Mick Jagger en Peter Tosh. You Gotta Walk, Don't Look Back. Lekker liedje ook. Ja.
0: Persoonlijk een prachtig nummer. Het is lekker. Dus,
1: ja, heel goed. Dankjewel, Gert.
0: Ja, helemaal goed.
1: Oké, doei. Ik heb nog een liedje nodig voor de dobbelsteen.
2: Dit is de dobbelsteen.
1: Heb jij er eentje voor me? Laat het me even weten. Welke kan ik op nummertje 5 zetten? Wilma Koller komt wel met een fantastisch idee. Wilma uit Vaassen. Slave to the Rhythm van Chris Jones. Dat is ook een mooie. Nou, misschien ga ik die er zometeen wel opzetten. Want zometeen hier op radio's de dobbelsteen. En die kan zomaar €50 opleveren.
3: Tot 1 uur bij Oost.
4: Kortom, gastheer Willem Ruis.
5: Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentverink.
6: Elke dag, 1 uur, jaren.

0: Ze maken nog steeds muziek. De dames van Heart Alone, de serviesneuvelaar. Aller tijden samen met China Yaren van T-Power.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Op nummertje 1 heb ik gezet. Een beetje verliefd. Joke Kieftenbelt kwam daarmee. André Hazes. Op 2, mijn allesie, Willem Duin. Helaas niet meer onder ons, maar een tijdje in onze provincie gewoon. Charizard, dankjewel. Op 3, Wendy met dat liedje van Fergal Sharkey. De nummer 1 uit de jaren 80, Good Heart. Op 4 zet ik dat heerlijke liedje van Mikey Mike and the Mechanics and the Living Years. Op 5, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Eddie Bosman, dankjewel. En op 6, Grace Jones, Wilma Collor en Slave to the Rhythm. Nou, Serien, laat ons niet langer in spanning. Wie gaat er aan de haal met de 50 euro?
2: En
0: welke van de 6 liedjes ga ik zo meteen opzetten?
2: Je gaat nummer 4 opzetten.
0: Nummertje 4 ga je opzetten. The Living Years, die ga ik opzetten. Van Mikey Mike en The Mechanics. Paul Carrick met zijn mannen. Hartstikke leuk liedje ook. Dankjewel weer. Tenminste, als ik The Living Years...
2: Als je hem kunt vinden.
0: Nou, ik heb hem al. The Living Years.
2: Gelukkig.
0: Mike en The Mechanics laat ik natuurlijk niet te vaak liggen. Nobody's Perfect is misschien wel de mooiste. Maar deze mag het ook zijn. Dankjewel, Serien. Een fijne dag vandaag. Met wie doe je de middagshow eigenlijk?
2: Ja, met ene Nico. Ik ga hem nog ontmoeten vandaag.
0: Oh, je hebt een blind date met Nico.
2: Een blind date met Nico.
0: Ah, Nico is hartstikke aardig. Doe ome Nico de hartelijke groeten van me. Nou, spannend. Een blind date op de radio. Ik ben benieuwd. The Living Years.

0: Wel de belangrijkste opdracht voor mezelf. Even kaarten scoren voor het optreden van Clouseau. Want die gingen vanochtend in de voorverkoop. Ik heb stiekem even 3 liedjes achter elkaar gedraaid. Dus, en in die tussentijd heb ik wel de tickets gescoord. Hè? Ja, zeker.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Het vrolijkste duo van de regionale radio, Cor en Marjolein. De thuiswerkredactie met de verjaardagskalender, want daar zijn ze de hele ochtend mee bezig geweest. Cor en Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert, goedemiddag.
0: Hallo. Wie zijn er allemaal jarig vandaag?
2: Dat is presentatrice van Bijle Koffietijd, Quincy Twistful.
0: Ah, Quincy Twistful vandaag jarig.
2: 55 jaar.
0: De vrouw van Orlando.
2: Dan Casper Dolberg, voetballer, 29 jaar.
0: De spits van Ajax, de spits van Ajax, jarig vandaag.
2: Ja, 29. Dan de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten.
0: Carola Schouten, jarig vandaag.
2: 49 jaar. Dan Danny Rook, acteur.
0: Oh, Danny Rook is jarig, ja.
2: Ja, en nog Mark eentje. Van
0: der Linden. Oh, Mark van der Linden. Oh, ook jarig. Nou, tot morgen. Tot morgen. Doei, doei.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Premier Jette heeft zich na maanden stilte uitgesproken over de autobrand van een Syrisch statushoudergezin in Geesteren. Het vuurwerkverbod jaagt liefhebbers de grens over. Veel mensen boeken een nachtje in een Duitse accommodatie tijdens de jaarwisseling. En opnieuw is er een streep gegaan door de evenementenvergunning voor Vliegveld Twente. Meer op oost.nl of in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl. Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Daar word je niet blij van, toch? Hot Water.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Althans, het betekent dat je in de problemen zit. Het is een Engels spreekwoord. Ik denk dan wel eens, hoe zou dat klinken als je dat zou vertalen naar het Nederlands? Dan kom je denk ik al snel uit op in de puree. Wordt er toch een heel ander liedje van. Dan zou ik denk ik toch liever in iets heter water zitten dan in de puree, toch?

Hele goede middag. Het is 1:08. Fijn dat je lekker luistert naar de radio. Goeie keuze, want zometeen krijg je een levensliedlesje over vaderschap. Ook ga je muziek horen van Cameron Whitcomb en zometeen Jerry Rafferty met City to City en die iconische saxofoonsolo.

ik dacht er echt dat ik uitgeslapen was vanochtend, maar blijkbaar niet. Ik had het over een iconische saxofoon solo. Ja, Keizer, die zit natuurlijk in Baker Street, hè, van Jerry Rafferty. Wel even blijven opletten.

maakte Hazes speciaal voor zijn oudste zoon. Niet André Hazes junior, maar Melvin. Klein jongen hoorde je op Radio Oost. En zo zijn er nog veel meer artiesten die vanwege hun kinderen muziek maakten. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Stevie Wonder, vanwege de geboorte van zijn dochter, maakte hij Isn't She Lovely. En dit was eigenlijk ooit een slaapliedje. Voor de dochter van Phil Collins, Lily Collins, ken je misschien ook wel als actrice inmiddels, en kwam later dus terecht in Tarzan, dit nummer. Ja, en je kan natuurlijk ook muziek maken, niet alleen voor, maar ook met je kind. En dat deed Pink. Cover me in sunshine. Je hoort ook haar dochter Willow meezingen. Ik vind het zo schattig. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Waar je dus net André Hazes voorbij hoorde komen. Die zong voor en over zijn oudste zoon Melvin. Kleine jongen. Andere muziek krijg je nu van Amy MacDonald. Daar hebben we al een poos niks meer van gehoord, hè? Ja, toch brengt ze af en toe wel nog wat nieuwe muziek uit. Maar blijkbaar niet nog nieuwe muziek wat we dan op de radio draaien. Het komt ook niet meer in de top 40. Wel jammer, want dit vond ik een hele fijne. Uit Schotland komt ze, Mr. Rock'n'Roll.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeelhuisjes.nl.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Bijna 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd en de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. De staatssecretaris geeft toe dat dat even wennen is.
12: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
11: Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Het is even improviseren bij huisartsenpraktijken nu de griepprik later komt dan gebruikelijk. De prikken worden pas in november of zelfs pas december gezet in plaats van deze maand. En dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in het vaccin. Er zit dus ook een positieve kant aan de vertraging. Het vaccin is vollediger en beschermt daarom beter. Jessica Thorny uit Frieseveen is de nieuwe trainer van Sparta Praag. Tot afgelopen zomer was ze trainer van Feyenoord en eerder werkte ze bij Oranje als assistent en jeugdtrainer. Nu wordt ze dus trainer van Sparta Praag. Voedselbanken in onze provincie hebben vooral moeite met het vinden van vrijwilligers voor vaste en verantwoordelijke functies. Gisteren werd bekend dat 1/3 van de voedselbanken in Nederland niet genoeg vrijwilligers kan vinden. Bij de voedselbank in Hengelo zijn vooral chauffeurs hard nodig en ook in Almelo zijn kaderfuncties moeilijk in te vullen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar voedselhulp toe, onder meer door stijgende kosten en financiële problemen bij ouderen. Meer hierover op oost.nl of in de app.
10: Dankjewel. Het weer dan. Het is vandaag een beetje dezelfde temperatuur als gisteren. We zitten rond de 18 graden. Kan nog oplopen tot een graadje of 20. Het is een bewolkte dag vandaag. En die wolken, daar gaan we de hele dag wel wat van zien. Maar af en toe komt de zon daar tussendoor.
13: Bij Oost in de middag.

0: Allison Mayen, Is This Love, hoorde je op Radio Oost.
1: Paula's platenkast.
0: En daarvoor natuurlijk de Bee Gees met You Should Be Dancing. Nou, dat geeft direct een mooi bruggetje naar de artiest die ik voor je heb meegenomen op vinyl. Die hebben namelijk samen getoerd, leveren een hoop inspiratie op voor hun eigen muziek. Ik denk wel dat dat na dit nummer was, want het nummer wat ik voor je heb, dat is hun debuutnummer. En eigenlijk ontstond dat op een hele bijzondere manier. Het was helemaal niet de bedoeling dat ze zelf muziek zouden uitbrengen, nee. Het enige wat ze wilden doen was muziek schrijven voor andere mensen. Maar ja, wat doe je dan als vervolgens niemand iets met jouw muziek wil doen? Maar je het wel ten gehore wil brengen, je het wel de wereld in wil gooien. Ja, dan begin je zelf maar een band, toch? En dan ga je dat zelf maar doen, dat opnemen, dat uitbrengen. Nou, dat is precies hoe Procol Harum ontstond. Ja, en als dit dan ook nog eens je eerste single is, volgens mij ben je er dan toch...

0: Paula's platenkast. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Wij kennen hem natuurlijk als zanger, onder meer van dit nummer, 7 Seconds. Maar wist je dat hij ook minister is geweest in Senegal, zijn thuisland? Ja, van toerisme. En daarvoor hoorde je natuurlijk Edwin Evers. En dit zei hij onlangs over dat hij nieuwe oogst is.
1: Leuk nieuws, want de single Vaste Grond, mijn single Vaste Grond, is deze week nieuwe oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk dat je op mijn leeftijd nog nieuwe oogst kan zijn. Dat is ook mooi. Fijn, RTV Oost, dankjewel.
0: Nou Edwin, heel graag gedaan. Je kan er nog tot en met vrijdag van genieten. Dan is het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. En wie dat gaat zijn, ja, dat is voor jou net zo goed een verrassing als voor mij.

0: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Duizenden boetes op de treinlijn tussen Zwolle en Emmen blijven ongeldig. De asielminister kan niets doen omdat de boetes onrechtmatig zijn uitgedeeld. Het vuurwerkverbod jaagt liefhebbers de grens over. Veel mensen boeken een nachtje in een Duitse accommodatie tijdens de jaarwisseling. En Jessica Thorny uit Vriezenveen is de nieuwe trainer van Sparta Praag. Meer op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio

Golden Earring. Met Barry Hay, die zijn innerlijke Benien Stemberg even naar boven haalde. Want speciaal voor dat nummer heeft hij dwarsfluit leren spelen, wist je dat? Overigens is Benien ook de reden dat ik dwarsfluit wilde spelen. Maar dat ding heb ik inmiddels al helemaal niet meer aangeraakt. Misschien maar een keer weer tevoorschijn toveren. Hele goede middag. 2:07 is het. Ray Parker Jr. hoor je nu op Oost met Ghostbusters. Zometeen tijd om eens even te bellen met Loes. Loes die heeft namelijk alle verstand van waarom zij samenwerken met Kiev, Oekraïne. En wat ze willen doen, hebben ze jouw hulp bij nodig.

0: Bon Jovi op Radio Oost hoorde je met Always. Ben jij wel eens op uitwisseling geweest? Ja, ik weet dat ze dat bij mij op school toen nog deden. Dat was met Deense leerlingen. En die heten allemaal anders. Letterlijk, dat is blijkbaar een Deense voornaam, anders. Volgens mij hebben een aantal van die klasgenoten ook nog contact met diegene bij wie zij in huis zaten. En zo blijkt maar weer wat zo'n uitwisseling dan kan opleveren. Nou, iemand die daar ook zeker over mee kan praten, dat is Loes Pieper uit Goor. Loes, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Want jij hebt zelf ook ooit zo'n uitwisseling gehad. Niet van school, maar wel van het orkest in Goor, van Apollo. Hoe is dat gegaan? Kun je dat even kort vertellen?
1: Het orkest uit Kiev en ons orkest Apollo uit Goor hebben elkaar ontmoet tijdens een concours in het zuiden van het land. En daar zijn contacten ontstaan en het leek hun een goed idee om een uitwisseling te beginnen. En op uitnodiging van Goor is toen het staatsorkest van Kiev naar Goor gekomen om een week hier te verblijven. En dat was op zich vrij uniek, want het was voor het eerst dat de mensen in gastgezinnen ondergebracht werden.
0: Ja.
1: Dus dat betekende dat je gelijk een heel goed contact met elkaar had.
0: En nu ligt Kiev in Oekraïne. En jullie hebben al die jaren contact gehouden. Ook toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Waren jullie eigenlijk hun eerste contacten van, joh, dit is er aan de hand. Kunnen jullie ons helpen?
1: Ja, dat klopt. Het begon er al mee dat we gebeld werden. Wij willen hier weg en is er plaats bij jullie? En omdat er altijd mensen bereid waren geweest om mensen uit Oekraïne dus tijdelijk op te nemen, mm-hmm, zijn er dus een aantal mensen deze kant op gekomen voor onderdak. Ja. Daaruit voortvloeiende, wij hebben in de loop der tijd naast de culturele uitwisselingen die we gingen organiseren, zijn we ook meteen begonnen met humanitaire hulp leveren aan Kiev, want zeker in de beginjaren was daar ernstig behoefte aan.
0: En waar moet ik dan aan denken bij humanitaire hulp?
1: Het begon met ziekenhuismateriaal en op een gegeven moment zijn we bij scholen terechtgekomen waar we geld gedoneerd hebben, zodat zij lesmateriaal konden kopen of creatief materiaal wat buiten de normale lesprogramma's valt, zeg maar. Tehuizen voor ouderen, opvanghuizen, voor weeskinderen, van alles en nog wat.
0: En dat doen jullie eigenlijk nu nog steeds, die hulpverlening. Het idee is dat jullie later dit jaar daar naartoe gaan om te helpen met de boel op te starten voor de winter. Want de winter is daar altijd pittig, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is daar erg koud in de winter. De winter duurt ook lang, veel langer dan bij ons. En wij kregen dus een noodkreet van onze contacten uit Kiev, van het bestuurlijke orgaan waar we ook altijd mee te maken hebben gehad, om te helpen met het inrichten van enkele scholen. Een tiental scholen hebben ze op het oog voor de opvang in de winter. Want daar hadden wij in het begin van dit jaar al bericht van gekregen dat ze erg bang zijn voor de komende winter. Dat zal de zwaarste winter van de oorlog worden.
0: Ja, en ook omdat ze bang zijn dat er wordt gebombardeerd op energiecentrales, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: De aanvallen vanuit Rusland die worden steeds veelvuldiger en ook op Kiev. In de eerste jaren gebeurde het vaak in steden buiten Kiev, maar Kiev is nu ook steeds vaker het doelwit daarvan. Uh-huh. Ja, en dan zitten de mensen zonder stroom, zonder verwarming en in het ergste geval wordt hun huis gebombardeerd, zodat ze geen slaapplaats meer hebben.
0: Juist. Ja, en dan is het wel fijn natuurlijk als er een gezamenlijke opvangplaats is. Maar ja, die opvangplaats moet er natuurlijk ook aangekleed zijn. En jullie willen daar mee helpen. Het gaat, als de vrachtwagen vol is, een vrachtwagen die kant op. Maar ja, die vrachtwagen moet dus eerst vol. Er moet van alles in. Onder meer dekens, Loes. En jullie zijn eigenlijk op zoek naar het liefste bedrijven die die dekens willen helpen aanschaffen of willen doneren, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, onder andere dekens, maar ook allerlei apparatuur, zoals powerstations om de...
0: Powerbanks om de telefoons op te laden.
1: Powerbanks om telefoons op te kunnen laden. Maar ook om het internetverkeer
0: overeind te houden.
1: Ja, dat hele systeem overeind te houden. Laptops die ze op kunnen laden. Verwarmingsapparatuur. Petroleumkachels om wat warm te kunnen maken. Waterkokers om mensen van warme thee te kunnen voorzien.
0: En hoe kunnen mensen jullie daarbij helpen? Want jullie zijn met niet heel veel mensen. Dus dat we dan losse dingen gaan doneren, dat kost jullie alleen maar extra veel tijd. Dus je wil het liefste dat de boel in bulk bij jullie komt.
1: Inderdaad.
0: Waar kunnen mensen terecht om meer informatie te zoeken? Wat jullie nodig hebben? Hoe ze dat naar jullie kunnen brengen?
1: Ja, nou allereerst op onze website. Dat is Hof van Twente aan elkaar... liggend streepje Kiev.nl. En Kiev schrijf je K-Y-I-V.
0: Ja.
1: Dus op de moderne wijze, zeg maar.
0: En daar staat niet alleen wat jullie nodig hebben, maar ook hoe mensen eventueel geld kunnen doneren. Hè?
1: Ja,
0: want dat is ook welkom.
1: Want geld is natuurlijk ook heel belangrijk. Want we hebben zelf ook wel diverse contacten waar we materiaal kunnen aanschaffen. Mm-hmm. Maar goed, daar is dus veel geld voor nodig.
0: Ik snap het. Dankjewel, Loes, voor het vertellen. Ja. En heel veel succes met de actie. Ik hoop dat er veel binnen gaat komen. Neem dus vooral even een kijkje op deze website. Hof van Twente-Kiev.nl. En Kiev wordt dan geschreven met Y-I-V. En daar staat dan ook de informatie die je ongetwijfeld wil lezen over hoe ook deze geschiedenis is ontstaan, hoe deze band is ontstaan, maar ook zeker wat er nodig is voor de komende winter en hoe jij daarbij kan helpen. Loes, veel succes en laten we een beetje contact houden, oké?
1: Ja, zeker. Dankjewel hoor.
0: Oké, fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Insgelijks.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
10: Een minuutje over 2:30 is het, oftewel tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Rond deze tijd begint in Kollendoorn een herdenking bij het voormalige Joodse werkkamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten zo'n 300 Joodse mannen in het kamp. In de één nacht werd de helft van hen afgevoerd.
12: In de nacht van 2 naar 3 oktober kwamen hier Duitse soldaten en meldden zich dat ze dus kou leden en of ze mochten overnachten. Dat heeft de directeur van het kamp toen toegestemd. En midden in de nacht zijn alle Joodse mannen uit bed gehaald en zijn weggevoerd van daaruit naar Westerbork, van Westerbork naar Auschwitz, Sobibor en andere vernietigingskampen. En op een paar na allen vergast vermoord.
11: Het herdenkingsmonument voor de slachtoffers is gerenoveerd door leerlingen van het Regionaal Techniek Centrum in Hardenberg. Nu dus is die herdenking. De demonstratie die gepland stond op woensdag 7 oktober, morgen dus, in het centrum van Zwolle, gaat niet door. De actie van Zwolle voor Palestine is verplaatst naar het station, waar een flyeractie en een sit-in wordt georganiseerd. Dat betekent dat demonstranten op de grond zitten. Dat meldt de organisatie via social media. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers van het Mulier Instituut. Nu is het voor ouders vaak zoeken naar opties voor hun kinderen. In sommige steden is een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duur en moeten kinderen vaak ver reizen. Het aantal besmette personen met het West-Nijl-virus valt mee in Oost-Nederland. In onze provincie is tot nu toe 1 persoon besmet geraakt. In Gelderland gaat het om 2 personen. Het totale aantal besmettingen in Nederland staat op 56, meldt het RIVM. In de afgelopen 1,5 week zijn 4 mensen overleden aan de infectie. In heel dit jaar overleden 9 patiënten. Alle patiënten kregen het virus omdat ze waren gebeten door een besmette mug. En het virus is voor de meeste mensen niet schadelijk en het RIVM verwacht dat de uitbraak inmiddels over zijn piek heen is. Het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomaansluiting is verder toegenomen. Het gaat om 1500 wachtenden. Om daar wat aan te doen wordt vandaag een nieuwe middenstation geïnstalleerd op het bedrijventerrein in Deventer. En er zijn niet alleen middenstations nodig, zegt net congestiewethouder Marcel Elverink.
7: We moeten naast een aantal van dit soort middenstations zijn er ook heel veel van die trafohuisjes die mensen op elke hoek van de straat zien staan. Alleen voor Deventer al moeten er 350 van die kleinere trafohuisjes bijkomen om te kunnen voldoen aan de stroomvraag die wij met z'n allen hebben.
11: En dat niet alleen, we moeten ook anders met stroom omgaan, zegt Enexis.
13: Een hele simpele is al dat je als de zon schijnt je apparatuur aanzet. Hè, dat je zorgt dat het op het moment dat het opgewekt wordt, dat je het ook verbruikt. Dat is een hele kleine, makkelijke oplossing waar we allemaal bij kunnen dragen. Een ander is dat we ook anders gaan bouwen. En dat noemen we netbewust bouwen. Dus dat we ook echt gaan kijken van hoe zetten we de huizen neer, waardoor ze zo min mogelijk energie verbruiken.
11: Meer hierover lees je op oost.nl of in de app.
4: Dankjewel. Het is momenteel zo'n 19 graden. Op de plekken waar de zon schijnt kan het nog ietsje warmer worden, richting de 20 à 21 graden zelfs. Maar de wolken, die zijn er ook. En dat zorgt ervoor dat de zon daar af en toe achter zit. Vannacht opnieuw wolken. Ook dan kan het af en toe wat opklaren. Het blijft droog en het koelt af naar zo'n 10 à 11 graden.
14: Bij Oost in de middag. Radio
4: Oost. Zometeen na Rod Stewart. Tijd om een spelletje te gaan spelen. En wat ik vandaag voor je heb meegenomen, hoor je zo. Je maakt in elk geval kans op het Radio Oost prijzenpakket. Nou, die wil je hebben, toch?

Volgend jaar gaat hij dus toeren. En hij was volgens mij vorig jaar ook op tour. Toen schijnt het echt fantastisch te zijn geweest. En ik balde echt van dat ik daar niet heen was geweest. Dus ik heb nu kaartjes gekocht voor die nieuwe tour. Hij komt zowel in Amsterdam als in Düsseldorf. Ja, voor mij maakt het niet echt uit welke van de twee ik heen ga. Dus ik heb kaartjes gekocht voor in Duitsland. En ik heb daar heel erg veel zin in. Heel benieuwd. Rod Stewart hoorde je op Radio Oost met Baby Jane. Tijd om een spel te gaan spelen. Ja, heel simpel. Drie platen die iets met elkaar te maken hebben. Maar wat hebben ze met elkaar te maken? Het kan hem zitten in de tekst, in de titel of in de naam van de artiest. Dus ik zou zeggen, luister goed en laat mij dan vooral weten wat die overeenkomst is. Want op het spel staat een Radio Oost prijzenpakket. En die wil je natuurlijk thuis hebben. Dat kun je laten weten via de Oost-app. Maar je mag ook bellen 074-2456-665. Zeg het maar, wat is de liedjeslink? Right.

Drie liedjes waar dus een link tussen zit. Maar wat is die link? Laat het maar weten via de Oost-app of bel 074-2456-665. Wat is de overeenkomst tussen deze liedjes? Kan hem zitten in de artiest, in de tekst of in de titel van de plaat? Je maakt kans op

0: Ilse de Lange op Radio Oost hoorde je met So Incredible. Ik heb Dini aan de telefoon. Dini, ja, ik verras jou een beetje.
1: Ja, doe je wel, maar dat maakt niet uit.
0: Ik vraag namelijk altijd nog eventjes, wil je wel in de uitzending? En je moest toch even nadenken, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Ja, vind je het spannend of?
1: Nee, maar weet je doet dan mee en dan denk je, ach, het wordt toch niet wat. En dan gaat ineens je telefoon.
0: En dan wordt het opeens wel wat.
1: Ja, dan wordt het wel wat.
0: Ja. Maar dat was toch het uiteindelijke doel, lijkt me. Of ben jij iemand die zegt van, ik doe mee voor het meedoen en niet om het winnen?
1: Ja, beide.
0: Oh.
1: Beide. Ja, natuurlijk, je wil nog wel wat winnen. Dat is toch ook leuk.
0: Nou, laten we dan op dit moment daar nog ietsje dichterbij zijn, Dini, dan als ik jou niet terugbel. Want hoe zag jouw dinsdag er eigenlijk uit vandaag?
1: Ik zit achter de naaimachine. Ik ben een beetje aan het dingen verstellen en langer maken, korter maken. Dus een hele rustige dag, Radio Oost op de achtergrond.
0: Kijk, dat is altijd goed, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja. En is dat dan jouw werk of doe je dat hobbymatig? Of doe je het voor de hele familie?
1: Nee, ik ben gepensioneerd. Maar ik had een paar sjaals die moest even een nieuw naadje in. Ik ben al met een joggingbroek bezig. Die moet korten, want die is te lang voor de gym waar ik heen ga.
0: Oh, ja.
1: Dus dat soort dingen. Gewoon versteldingetjes.
0: Nou, dat lijkt me zo handig als je dat zelf kan.
1: Ja, dat is het wel.
0: Ja, ik breng in alle eerlijkheid, als ik hier tegenaan loop, ik breng het gewoon nog steeds naar mijn moeder.
1: Nou ja, goed, ik ben ook zo'n moeder dan, denk ik.
0: Ja, ik vind het maar wat handig. Kijk, sokken stoppen, dat lukt me dan nog, maar daar houdt het eigenlijk ook wel mee op. Ik ben laatst begonnen met een sjaal breien. Nou, daar zitten meer gaten in dan dat er steken wel in zitten.
1: Oh ja, ja.
0: Dus dat is nog niet zo'n succes. Maar jij bent dus ook heel goed met de naaimachine.
1: Ik doe niet zoveel meer. Wel, vroeger naaide ik alles zelf, maar...
0: Ook kleren en zo?
1: Ja, ook kleren, ook voor de kinderen. Ik naaide en breide alles zelf.
0: Van die patronen en er waren ook de hele tijd
1: moeilijke
0: toch?
1: Dingen, mooie dingen, van alles. Ja. Maar dat doe ik niet meer. Het is nu alleen nog de versteldingetjes. De rest ga ik naar de winkel.
0: Oh ja, nou, een groot gelijk hoor. Ik vind het hartstikke knap dat je dit kan. Maar we belden natuurlijk niet over de naaimachine, waar we wel over belden.
1: Nee.
0: Dat was het spelletje. Ja. Gaan we daar nu toch echt over hebben? Ik heb drie plaatjes naar elkaar. En daar zit dus een link tussen die liedjes. En de vraag aan jou is, wat is die liedjeslink? Komt-ie. Rocks!

0: wat dacht je? Wat is het antwoord?
1: Nou ja, ik hoorde 3 keer het woord light. Dus ik denk het zal vast light zijn.
0: Nou, ik vind dat wel een hele goede gok. Dat zou maar zo eens kunnen kloppen. Ja, natuurlijk. Heel goed. Je hoorde de Police met Roxanne. You don't have to... Wat zingen ze ook alweer? You don't have to put on the red light.
1: Red light, ja.
0: Ja, precies. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. En Katrina and the Waves met Love Shine Light. Dus natuurlijk was het goede antwoord light. Betekent dat het Radio Oost prijspakket naar jou gaat toekomen, Dini. En als klap op de vuurpijl mag je ook kiezen welke van die 3 je wil horen.
1: Dan doe die laatste maar. Die vind ik altijd erg leuk.
0: Katrina and the Waves.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Speciaal voor jou bij deze.
1: Maakt een lichtje gebrand. Vind ik wel leuk.
0: Ja, dat maakt de kleding verstellen nog ietsje leuker, toch?
1: Helemaal goed.
0: Mooi zo.
1: Prima.
0: Dini, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Blijf nog heel even aan de lijn voor je adres. En bij deze Katrina and the Waves voor je.
1: Oké, dankjewel.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loops in Noordhorn viert mee. XXX Loops in Salzbergen.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
8: Ja,

0: Bergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. In Zwolle wordt morgen toch niet gedemonstreerd door Zwolle voor Palestine. Wel houden ze een sit-in op het station en delen ze flyers uit. In een weiland langs de Zwolseweg bij Serenbroek is vanmiddag een gasleiding kapot getrokken bij graafwerkzaamheden. En premier Jette spreekt zich na ruim 2 maanden uit over de autobrand van het Syrische gezin uit Geesteren. Meer op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Koop ook uw droomkeuken bij Staltreff.punt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Drew Betts op Radio Oost met de Jukebox Jive. En wie je ook hoort, dat is onze Oene. Want Oene, jij bent lekker op pad vandaag.
1: Zeker, ik ben in Welsum en daar woont natuurlijk Sabine Uitslag. Niet in heel Welsum, maar gewoon aan één huis natuurlijk. Mm-hmm. En zij is van de organisatie van De Kunst van het Leven tot het Laatst. Het is een theatershow. Wat het allemaal inhoudt, ze is nog niet op de plek waar ik ook ben. Maar het gaat allemaal goed komen en dan hoor jij over die theatershow veel meer in de uitzending.

0: Mr. Nodal op Radio Oost. En van Mr. Nodal gaan we naar onze Mr. Verslaggever.
1: Op pad in Overijssel.
0: En natuurlijk ook Mr. Toppers van toen en nu. Hè. Elke zaterdag kun je hem horen op Radio Oost. Maar hij is ook vaak op pad in onze provincie, zo ook vandaag. Ja, en jij staat naast een heuse BO'er, Oene, een bekende Overijsselaar.
2: Dat kun je rustig zeggen, nou. Namelijk Sabine Uitslag. Zij is verantwoordelijk samen met nog een aantal andere teamleden voor een theatershow De Kunst van het Leven tot het Laatst. Een show met humor, diepgang en ook nog met de Wadenladers Band, oftewel Spinrock, dat is de band van Sabine. Ja, Sabine, het theaterstuk De Kunst van het Leven tot het Laatst, waar gaat het over?
3: Dat gaat eigenlijk over dat je, dat als je ziek bent of je bent ouder, dat je dan toch nog alles uit het leven kan halen wat erin zit. Dus niet van, stel je voor je hebt Parkinson en ik ga binnenkort overlijden, maar het gaat erom wat doe je in de tussentijd. Heb je de dingen gezegd die je wilt zeggen? Heb je gezegd hoe jij dat einde dan voor je ziet? Heb je verteld aan die ander dat je van hem houdt? Weet je wel? En niet joh, of daar schuiven we voor ons uit. Maar het gaat eigenlijk over het leven. Hoe ga je het leven vormgeven tot het laatst?
2: Dat kan dan ook betekenen dat ik wil toch eens even een lange reis maken. Zit dat er ook in?
3: Nou, weet je, dat zit er wel in. Maar het is meer dan een bucketlist dingetje die je afkruist. Ik heb heel veel mensen die palliatief zijn. Dus die weten dat ze ziek zijn en mogelijk gaan sterven in de toekomst. Maar eigenlijk weten we allemaal twee dingen zeker. Oene, we worden geboren en we gaan dood. Wat doe je in de tussentijd? Maar ik heb die mensen gesproken. En dan vraag ik van, ja, waar gaat het nu echt over? En dan gaat het eigenlijk over hele kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld een kop koffie drinken met mijn lief in de ochtend. Mijn kleinkinderen op bezoek. Samen een wandeling maken en genieten van zonlicht op je gezicht. Het zijn vaak de kleine dingen die dan uitermate worden genoten, omdat je weet dat het ergens eindigt.
2: Er zit ook veel humor in, hè? Geef eens een voorbeeld van, maar ja, daar gaan mensen heel erg om lachen.
3: Nou, we hebben getracht, hè, in opdracht van de netwerken Palliatieve Zorg Twente en de ISA, Integraal Zorgakkoorden, met heel veel organisaties zijn daarmee aan verbonden, om eigenlijk het woord dood helemaal niet te noemen. Maar wij volgen het leven van Johan. En wordt gespeeld door mijn acteur Elcio. En Johan die maakt van alles mee. En dat zie je door het hele stuk terugkomen. Maar uit midden in het stuk komt er ook een soort cursusleider langs die het kunst van het leven tot het laatst, zeg maar, een beetje tot een kunst verheft. Van hoe je een ouderwetse cursus krijgt. En uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal niet om die cursus. Maar mensen moesten daar zo vreselijk om lachen. Ik was vandaag nog even met mijn moeder in Sipkelo. Die waren ook wezen kijken. En die zeiden van, nou, ik moest zo lachen. Ik had de tranen buggelden over mijn wangen. Maar daarna ook het moment van tranen dat het toch echt raakte. Het komt bij iedereen echt binnen, heb ik gehoord.
2: Een stuk met een lach en een traan dus. Afgelopen zondag was de première in Vroomse Hoop. Ja, nou, je moeder die heeft het stuk gezien. Hoe waren de andere reacties?
3: Ja, mijn ouders, beide ouders waren er. En hoe waren de reacties? Weet je, het was eigenlijk precies wat ik gehoopt had. Van, het gaat over het leven. En het gaat niet zozeer, het gaat ook over de zorg. Hè. We hebben natuurlijk straks minder mensen en meer mensen die ook chronisch ziek zijn. Hoe ga je dat nou met elkaar regelen? Maar het gaat vooral over leven. Het gaat over samenleven. Daar heb je ook zelf iets in te doen. Het gaat over dierbaren om je heen verzamelen. Om te zorgen dat je dat laatste stukje toch eigen regie kunt blijven houden en alles eruit kunt halen wat erin zit. En dat is geen bucketlist, maar dat zijn juist die mooie kleine dingen. En ik ga niet te veel verklappen, Oene. Kom vooral ook kijken. Aankomende vrijdag is het in de Schouwburg in Hengelo. En het gaat als een razende roeland. Loopt het vol.
2: Is het al uitverkocht komende zaterdag?
3: Nee, komende vrijdag.
2: Vrijdag neem ik niet kwalijk.
3: Vrijdag in Hengelo. Ik zou zeggen, wees er wel snel bij. Want het gaat echt heel rap. Ik weet dat in Nijverdal, Borne en Denenkamp is het al uitverkocht. Werken we met wachtlijsten. Dus schrijf je vooral ook in. Maar ga ook bijvoorbeeld naar Goor. In de Reggehof spelen wij. In Hoxewijn spelen we ook. En waar het echt om gaat, is dat iemand tegen me zei, was een mooi compliment na de tijd. Die zei, weet je, dit is realistisch. Het gaat over het leven. En ik gebruik de spekkoekmethode, Oene. Dus iedereen die ernaar kijkt, pakt dat deeltje wat hem dient, pakt hij eruit.
2: Nou, de kunst van het leven tot het laatst, Sabine. Ja, loop me los.
3: Laat me los, laat me gaan. Want wie heeft er alles aan het doen?
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

Brand, I'll be there for you op Radio Oost. 4:30 is het. Tijd voor wat Spaans-talige muziek. Dat is wel fijn, toch? Je beetje wanen alsof je in dat land

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Het is 3:30, tijd voor het nieuws, krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Morgen wordt er toch niet geprotesteerd in Zwolle door pro-Palestina-betogers. Wel houden ze een sit-in op het station en delen ze flyers uit. Er zou een protest komen, maar de organisatie heeft laten weten daarvan af te zien. De datum ligt namelijk gevoelig, omdat het morgen 3 jaar geleden is dat de terroristische organisatie Hamas een aanslag op Israël pleegde. De afgelopen 2 jaar demonstreerden pro-Palestina-betogers ook al op deze datum op verschillende plekken in Nederland. Zij vragen aandacht voor de tienduizenden omgekomen Palestijnen, de genocide in Gaza en het Israëlisch militair optreden na de aanval van 7 oktober. De politie heeft 3 mannen en een minderjarige jongen aangehouden vanwege het steekincident bij discotheek Lucky in Rijssen. Bij het incident raakte een jongen uit Zwolle ernstig gewond. Aan het steekincident ging een vechtpartij vooraf, waarbij meerdere mensen gewond raakten. De verdachten die allemaal onder de 20 zijn komen uit Apeldoorn en zitten momenteel vast. Bij graafwerkzaamheden is er een gasleiding kapot getrokken in Serensbroek langs de Zwolse weg. Door de lekkage hing er in het dorp een sterke gaslucht en in de omgeving van het weiland waar de leiding knapte was er een luid gesis te horen. 1 woning werd afgesloten en de gasleiding is inmiddels afgesloten. En vanaf vandaag kun je bij Windesheim in Zwolle luisteren naar persoonlijke verhalen van bewoners van Domus van het Leger des Heils. Dat is een beschermde woonplek voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek. Zometeen in de Dag van Oost heb ik het erover met Nico en we zoeken ook muziek bij dit thema.
12: Oké, goed om te weten. En meer nieuws natuurlijk
13: op oost.nl of in de app.
12: Zo is het. Dankjewel, Serien. Het weer dan, graadje of 20, behoorlijk wat wolken, maar af en toe ook wat zon. Vanavond dan gaat het wat afkoelen. Uiteindelijk zal het vannacht rond de 10 à 11 graden worden. Het blijft windstil en ook droog, maar die wolken die zijn er nog wel. Het kan trouwens ook een beetje gaan misten en dat gaan we morgenochtend ook merken. Dan de verkeersinformatie op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 minuutjes vertraging. Je wordt via de af- en oprit omgeleid vanwege de grenscontrole daar.
14: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

Drops of Jupiter. Ja, en heb je de nieuwe muziek van Douwe Bob al gehoord? Nou, je kwam laatst op Radio Oost ook al voorbij, dus je hebt hem bijna niet kunnen missen. Maar ik vind dat zo'n fijn nummer. Ik ben er heel blij mee dat we gewoon als hele wereld opeens de countrymuziek meer omarmen. En Douwe Bob is dat ook. Dat is natuurlijk de muziek die hij het liefste maakt. Dat hoor je ook in deze. I can still see.

0: Adewijn de Groot hoorde je en Jimmy.
1: De 6 voor 7.
0: En die 6 voor 7 gaat vandaag over de verwonderzuil. Nou, alleen over die naam verwonder ik me al. Want wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, dat is een soort pilaar waar je persoonlijke verhalen, muziek en teksten kan horen van bewoners van Domus. Dat is van het Leger des Heils in Zwolle. En dat is een beschermde woonplek daar. Voor mensen met een verslaving of een psychiatrische problematiek. Zometeen na de klok van 4 dan hebben ze het er verder over. En met ze bedoel ik dan natuurlijk Nico en Sirien. En ze zoeken daarom ook muziek wat daarmee te maken heeft. En dat is dan vooral muziek wat te maken heeft met verhalen. Komen al veel reacties binnen. Is even spieken. Charles de Jong die zegt bijvoorbeeld Same Old Story van Randy Crawford. Tony Mol zegt True Story van Twice As Much. Benny Oude Oostrik, The Book of Love van Gavin James. Of een Belle Histoire natuurlijk van Paul de Leeuw en Al de Liefste. Oh, ook leuk, Hilbert die heeft het over Loekie Knol en Rob de Nijs met Weg naar Hamelen. Johnny Cash wordt ook nog genoemd met A Boy Named Sue. Nou, genoeg suggesties dus, maar dan kun jij gerust nog een schepje bovenop doen. Wat zou jij willen horen voor muziek wat hier dus iets mee te maken heeft? Muziek wat te maken heeft met verhalen. Nou, zou deze ook wel tussen kunnen passen, toch? Film is toch eigenlijk ook een soort verhaal? Nou, dat gras is al vakkundig voor je voeten weggemaaid. Geef het maar door via de Oost-app of de Facebookpagina van Radio Oost.
2: Het was

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
4: Ja,

0: heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Tegen een man uit Zwolle is 20 jaar cel geëist voor 3 pogingen tot moord. In Zwolle wordt morgen toch niet geprotesteerd door Zwolle voor Palestine. Wel houden ze een sit-in op het station en delen ze flyers uit. En bij Windesheim in Zwolle staat vanaf vandaag de verwonderzuil, waar je naar verhalen kunt luisteren van bewoners van Domus. Meer op oost.nl of in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
3: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark.
1: Nico Wansia en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Goedemiddag, vandaag dus eventjes zonder Jan-Willem Kobus. Die heeft andere verplichtingen. Morgen is hij gewoon weer terug. En vandaag mag ik even op de winkel passen samen met Céline. En het is vandaag de dag van de diversiteit. Daarom wordt in Haaksbergen een tentoonstelling geopend. Die gaat over de regenbooggemeenschap in dorpen. En wij hebben vandaag ook een heel divers programma.
2: Zeker weten. We gaan het bijvoorbeeld hebben over zwemmen. Want veel jongeren die nieuw zijn in Nederland, die kunnen nog niet zo goed zwemmen. En in Raalte krijgen leerlingen van de taalschool daarom zwemles tijdens schooltijd. Vandaag zwemmen ze af voor een diploma en daar horen we straks alles over.
0: En als we horen dat de voedselbank op zoek is naar vrijwilligers, dan denken we vaak dat ze op zoek zijn naar mensen die een krat moeten vullen of voedsel willen sorteren. Maar ze hebben vooral vrijwilligers nodig voor andere taken. Straks horen we welke.
2: En bij Hogeschool Windesheim staat vandaag een verwonderzuil. Daar hoor je persoonlijke verhalen, muziek en teksten van bewoners van Domus van het Leger des Heils. Dat is een beschermde woonplek voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek vlakbij de hogeschool. Vandaag gaat de 6 voor 7 daarover en die gaat dus over verhalen.
0: Ja, weet je nog een leuke plaat die te maken heeft met verhalen? Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.
3: De

0: Billy Joel en She's Always a Woman op Radio Oost. En daarmee is het 4:15 geworden.
1: Vanaf vandaag kun je bij Windesheim in Zwolle luisteren naar persoonlijke verhalen van bewoners van Domus van het Leger des Heils. Dat is een beschermde woonplek voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek.
0: Via de Verwonderzuil krijgen verhalen een podium die anders misschien niet zo snel gehoord worden. Muziekensemble Zoef helpt bewoners om hun verhalen te vangen in muziek en audio. En dat klinkt bijvoorbeeld zo.

0: Ja, Stijn Brinkman is een van de muzikanten van Zoef en was vandaag in Zwolle om de Zuil te openen. Goedemiddag, Stijn.
1: Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag.
0: Wie hoorden we net?
1: We hoorden Rob. Die was er vanochtend ook bij. En hij speelt zelf piano, maar hij zingt dus ook geweldig. En heeft het nummer met ons geschreven, wat je net hoorde.
2: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe komen jullie samen met bewoners tot zo'n nummer of verhaal?
1: Nou, we worden dus uitgenodigd door de Leger des Heils locaties. En daar gaan we dan een maand aan de slag. Komen we gewoon elke week komen langs. En dan zijn we daar, dan kletsen we vooral over muziek. Beginnen we een beetje te spelen. En op een gegeven moment komen er vanzelf voor verhalen naar boven die het oproepen of die iemand graag op muziek wil zetten. En dan heb je de ene week ben je eigenlijk alleen maar aan het kletsen, maar de tweede week vormen er opeens prachtige volzinnen die rijmen. En de derde week is er al een melodie bij. En nou, de vierde week staat er gewoon een echt nummer met een ensemble, met violen en gitaren en alles erop en eraan.
0: En zijn ze ook...
1: Ja, dus zo ontstaat dat.
0: En zijn ze ook blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen?
1: Ja, absoluut. Het is heel anders voor hun om op deze manier een verhaal te delen. Want hulpverleners die kunnen natuurlijk laag voor laag proberen tot de kern van een persoon te komen. En dus praten ze vooral heel veel met hun bewoners. Maar door eigenlijk via muziek met elkaar te verbinden, hoef je helemaal niet zo heel veel te praten. En dan komen juist woorden vanzelf. Een beetje paradoxaal genoeg, maar het is voor veel mensen juist eigenlijk een hele fijne manier om iets te delen, een verhaal te delen. Of gewoon even lol te maken en te zien waar het naartoe gaat.
0: Zijn er veel mensen die bij zo'n verwonderzuil terechtkomen om de verhalen te horen?
1: Bij de zuil zelf om te luisteren, bedoelt u?
0: Ja.
1: We hebben het vanochtend dus geopend bij Windesheim. En dat is eigenlijk vooral voor alle studenten en medewerkers daar. Op andere plekken in het land doen we dit ook. We spelen in totaal 20 trajecten met het Leger des Heils door het hele land. En bij de ene locatie vangen we er verhalen en presenteren we die in een bibliotheek. En de andere weer op een andere buurtlocatie. Het belangrijkste is eigenlijk vooral het concert zelf, waarmee we het afsluiten en waarmee de nummers echt gespeeld worden. En dan is eigenlijk de kers op de taart van het hele proces, is dit fotoboek wat op die zaal gepresenteerd wordt, waar mensen de verhalen en foto's en songteksten kunnen horen.
2: Ja, jullie maken die teksten en die nummers samen. Dus waarom vinden jullie het zo belangrijk om juist deze verhalen een podium te geven?
1: Eigenlijk vinden we ieder mens belangrijk. Ieder mens is voor ons evenveel waard en verdient ook echt... Ieder mens verdient in zekere zin een podium. En zeker de mensen die misschien iets minder makkelijk in de maatschappij meedraaien. En misschien vaker ook een stigma hebben of in een hokje zitten voor heel veel andere mensen. Is het gewoon heel fijn om mensen niet een label te geven. En gewoon van mens tot mens, van muzikant tot muzikant, even naar elkaar te luisteren. Even stil te staan voor elkaar. Het is gewoon geweldig om met de Leger des Heils samen te werken, want dat valt ook in de lijn van hun missie. Dus vandaar dat het ook eigenlijk echt een match was tussen Zoef en het Leger des Heils.
0: Ja, als mensen nou denken van, ik ben wel benieuwd naar die verwonderzuil, die staat dus in de buurt van Hogeschool Windesheim, is die een beetje makkelijk te vinden?
1: Ja hoor, je loopt gewoon bij Windesheim naar binnen, dat is een openbaar gebouw, naar ik weet. En dan vindt u eigenlijk al meteen bij de hoofdingang de verwonderzuil. Hij staat er alleen deze week, want het is diversiteitsweek. Dus tot en met vrijdag staat de zuil daar en is het open voor iedereen.
2: We gaan luisteren.
0: Dank u wel. Stijn Brinkman, een van de muzikanten van Zoef. Hartelijk dank voor je toelichting. En ik zou zeggen, als je in de buurt van Zwolle bent, ga even langs Hogeschool Windesheim om te genieten van de verwonderzuil. En het is ook het onderwerp voor de 6 voor 7 vandaag. We zijn op zoek naar plaatjes die te maken hebben met verhalen. Ik ben heel benieuwd met welke muziek onze luisteraars aankomen zetten voor de 6 voor 7. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina van Radio Oost. Plaatjes die te maken hebben met verhalen. Ik ben heel benieuwd. Was

0: ABBA was dat op Radio Oost en The Day Before You Came. En daarvoor hoorden we dus het gesprekje over de verwonderzuil bij Windesheim in Zwolle. Daar hoor je persoonlijke verhalen, muziek en teksten van bewoners van Domus van het Leger des Heils. Dat is een beschermde woonplek van het Leger des Heils voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek. En dat is ook het onderwerp voor de 6 voor 7 vandaag. We zijn op zoek naar muziek die te maken heeft met verhalen. En er komen al leuke suggesties binnen. Laten we er een paar doornemen. The Man With The Golden Voice, daar moet je ook naar luisteren. Dat is een goede suggestie die is er binnengekomen. Wat te denken van deze? One Direction is dat met Story Of My Life. Ook zeer toepasselijk voor deze verwonderzaal. Of wat dacht je van deze? Als je heel lang bij die cel moet staan en het komt maar niet tot een einde. You Talk Too Much, dat was een plaatje van Spooky. Weet je, ook een leuke plaat die te maken heeft met verhalen. Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06-4567-1331.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: thuis en in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma Weerselozemarkt.nl.
2: De dag van Oost.
3: Het is 16:30 op Radio Oost. We kijken even naar de thermometers in de provincie. En we zien nog altijd getallen in de 20. Klein Agelo 20 graden. Schuine Sloot 22 graden. En de Klossen, daar is het 21 graden. Het is tijd voor het regionale nieuws. Dat krijgen we van Serien Beunen.
4: Tegen een man van 28 uit Zwolle is 20 jaar cel geëist voor 3 pogingen tot moord. Ruim 2 jaar geleden schoot de man met een automatisch vuurwapen een drugskopstuk neer. En de liquidatiepoging wordt door het Openbaar Ministerie gezien als onderdeel van een groot conflict in de Zwolse drugswereld. De verdachte heeft eerder verklaard dat hij alleen het slachtoffer af wilde schrikken. Daar gaat de officier van justitie dus niet in mee. Premier Rob Jette heeft zich na maanden stilte uitgesproken over de autobrand van een Syrisch statushoudergezin in Geesteren. Hij noemt het onacceptabel en zegt dat dit soort intimidatie de democratische rechtsstaat raakt. De auto van het gezin ging in de nacht van 25 op 26 juli in vlammen op. Niet veel later concludeerde de politie dat er sprake was van brandstichting. De BBB steunt de begroting ook niet in de Eerste Kamer als de stikstofplannen niet worden aangepast. Met 12 zetels in de Eerste Kamer is de steun van de BBB belangrijk als het kabinet een akkoord over rechts wil vinden. Pro zei de begroting juist niet te willen steunen als de stikstofplannen flink worden aangepast. Het kabinet heeft eerder aangegeven de stikstofplannen niet te willen afzwakken. En het mag dan officieel herfst zijn, maar we zitten midden in de zogenaamde Indian Summer. Volgens deze bioloog heeft dat ook gevolgen voor de bomen.
5: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
6: Hoe kan het dan dat het nu zo groen eruit ziet?
5: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
4: Maar deze week komt er wel een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op. En er komt ook een einde aan het warme nazomerweer. Meer daarover horen we straks. En meer daarover lees je ook op oost.nl of in de app.
3: Dan kijken we naar de verkeersinformatie. 1 file op dit moment in onze provincie. Die staat op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file. En omdat het weer inderdaad vanavond en vannacht krijgen we een mix van wolken en een aantal opklaringen. Het blijft droog. Het kwik daalt tot een graad of 10 en er kan opnieuw wat mist ontstaan. Morgen gaan we gewoon nog eventjes door met die Indian Summer, want het wordt weer zonnig en 21 graden. En in de nacht naar donderdag gaat het vanuit het westen een tijdje regenen. Daarna zijn er opklaringen en buien. De wind komt uit het noordwesten, waardoor het niet meer zo warm wordt. De maxima liggen rond de 15 graden. Ook vrijdag is het fris met af en toe wat regen.

0: is de nieuwe oogst van een paar weken geleden. Miss Montreal en groot en daarvoor ook Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. Laten we vandaag natuurlijk ook nog de nieuwe oogst van deze week. Welke dat is, dat heb je ongetwijfeld al gehoord, maar dat laten we nog eventjes in het midden. Maar eerst is het tijd voor iets heel anders.
1: Ja, iets heel anders, namelijk zwemmen. Want het is een spannende dag vandaag voor de leerlingen van de taalschool in Raalte. Zij deden examen voor hun zwemdiploma en dat is best wel bijzonder, want deze leerlingen zijn tussen de 12 en de 17 jaar oud. En leerde pas in Nederland zwemmen.
0: Ja, dat is belangrijk, want jongeren die nieuw zijn in Nederland kunnen vaak nog niet veilig zwemmen. Daarom krijgen de leerlingen van de taalschool tijdens schooltijd zwemles. Verslaggever Chantal Everaert keek vanmiddag mee in het zwembad, waar alle leerlingen, ondanks de zenuwen, na afloop met een diploma naar huis konden.
2: Ja, ik weet niet of jullie nog weten hoe het eraan toe gaat in een zwembad tijdens zwemlessen, maar het is plakkerige kleren aan, waterschoenen aan en door het gat duiken. Ja, ik weet zelf nu op dit moment nog wel weer hoe warm het altijd was in het zwembad als je iets te veel kleren aan hebt. Maar de kinderen van de taalschool, ja, die hebben er eigenlijk wel heel erg veel zin in. Al vinden ze het allemaal wel een beetje spannend.
3: Ik ben bezig nu wachten voor mijn zeediploma.
2: Maar ga jij straks ook heel vaak zwemmen?
3: Ja.
2: Ja, toch wel?
3: Ja, toch wel. Ja. Wij moeten heel beter worden van zwemmen. Wij moeten een A en B en C diploma gaan halen. Ja, dat is...
2: Want wij Nederlanders, wij zwemmen veel.
3: Ja, wij moeten in de Nederlands, wij hebben heel veel water. Wij moeten goed zwemmen.
4: We gaan nu op onze buik zwemmen. Tel ik tot 3. 1, 2, 3. Ga ik drijven. 5 tellen, helemaal stil. Dan ga je naar je rug. En dan ga je 10 tellen op je rug drijven, helemaal stil. Oké?
2: Okay? Kim Prins van de taalschool hier in Raalte. Warm hè, zo'n zwembad?
5: Heel warm, ja.
2: Weet je het nog van je eigen zwemlessen?
5: Nou, vooral van de kinderen, dat ik aan de kant zat te kijken, ja. Maar het is wel warm, maar ook fijn om te zien hoe het gaat.
2: Ze zijn ook allemaal wel een beetje gespannen, de mannen en de vrouwen. Maar ze doen het wel goed.
5: Ze doen het heel goed, zeker, ja.
2: En waarom vinden jullie het als taalschool zo belangrijk dat de kinderen behalve, nou ja, kennis krijgen van de Nederlandse taal en van nou ja, eigenlijk onze samenleving, dat ze toch ook die zwemles krijgen?
5: Omdat veel van onze leerlingen die binnenkomen denken dat ze zwemveilig zijn, maar dan op hun eerste zwemles op een bodem van 90 centimeter soms niet weten hoe ze moeten gaan staan.
2: Oh, maar dat vind ik wel schrikken.
5: Zeker. Ja, dat is ook schrikken. Ja, en wat we hier nu zien is heel goed en die zijn echt heel ver gekomen. Maar in het andere bad zijn ze echt bezig met watergewenning en drijven en de basis leren.
2: Nou, we gaan kijken of de volgende ook door het gat komen. En zo te zien gaat het hartstikke goed. Beetje hoesten en proesten het bad uit, maar volgens mij gaat het wel goed, hè?
4: Ja, dat klopt. Ze zwemmen allemaal hartstikke netjes.
2: Volgens mij gaat het goed. Gaat dat bij jou ook goed?
6: Ja, volgens mij ook goed.
2: Nou, hier. Ja. Hij heeft zijn diploma al binnen.
4: Nee, nog niet. Hij moet nog wel een aantal dingen doen.
6: Ja, maar ben je nou vrij?
2: Hoe leuk is het om deze kinderen zwemles te geven?
7: Ja, dit is heel leuk, want deze kinderen die hebben de leeftijd dat je verwacht dat ze kunnen zwemmen. Blijken niet te kunnen zwemmen. En als ze dan aan het eind van de rit netjes kunnen zwemmen. We staan nu bij de kinderen die gaan voor het BSc-diploma. Dat geeft wel een kick.
2: Heb je dan ook nog last van de taalbarrière? Want dit zijn kinderen uit toch wel verschillende landen.
7: Ja, dit is wel echt zwemles geven met handen en voeten. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Maar zwemles geven aan oudere kinderen maakt...

0: altijd verschil. Kinderen zijn wat sterker en hoeven dus minder kracht en conditie op te doen. Maar zien wel meer angst. Denken ook soms zelf al wel te kunnen. En dan is het een verschil tussen boven blijven en echt daadwerkelijk zwemmen zoals wij dat graag willen zien.
1: Nou, tot nu toe gaat het goed. Op naar het diploma.
0: Dat is wel de bedoeling. Daar gaan we voor.
2: 5, 4, 3, 2, 1, zakken!
1: Ja, verdiend applaus voor deze leerlingen. Ze hebben hun zwemdiploma binnen.

Do You Wanna Hold Me? Dat was Bow Wow Wow op Radio Oost en daarvoor Yvonne Elliman en If I Can't Have You. Het is 5:08. Na 5 gaan we natuurlijk het belangrijkste nieuws voor je op een rijtje zetten hier op Radio Oost. En daarna wordt nog een keer de 6:07. Die gaat vandaag over verhalen. Dus weet jij nog muziek die daarmee te maken heeft? Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De Almeloze man die afgelopen zomer een Enschedeër wurgde in een Duitse hotelkamer moet toch naar de Duitse cel. Overijsselse scholen zijn blij met de duidelijkheid die het kabinet wil geven over het weren van telefoons van middelbare scholen. En bij Windesheim in Zwolle staat vanaf vandaag de verwonderzuil, waar je naar verhalen kunt luisteren van bewoners van Domis. Meer op oost.nl of in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan door met de verkeersinformatie op Radio Oost. Er staat file op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Deelde 5 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer. De N36 Omme-Almelo tussen Adorp en Wierde 4 kilometer. En tenslotte de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
18: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
19: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
18: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
21: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Kort maar krachtig het plaatje van Creedence Clearwater Revival. Je hoorde Bad Moon Rising op deze dinsdag de 6e van oktober. Het is de dag van de diversiteit. Daar gaan we het over hebben. We hebben ook nog aandacht voor de voedselbank. Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De dag van Oost.
2: Er is een nieuw middenstation geïnstalleerd op een bedrijventerrein in Deventer. En dat is nodig, want het aantal organisaties en bedrijven dat op een stroomaansluiting is, dat een stroomaansluiting nodig heeft, is verder toegenomen. En daar is netcongestiewethouder Marcel Elverink blij mee.
3: Ik ben wethouder netcongestie, hè, en dat proberen we op te lossen. En daar is dit een mooie start van, dat we daar zeg maar in ieder geval voor zorgen dat woningen en bedrijven voorzien kunnen worden van stroom.
2: Dit is het eerste middenstation van de zeker 6 die daar moeten komen. En dat is dus nodig, zegt ook deze woordvoerder van Enexis.
4: Als we kijken naar de komende jaren, dan moeten we echt nog veel meer van dit soort operaties doen. Puur om te zorgen dat we bedrijven aan kunnen blijven sluiten, dat we woningen aan kunnen sluiten, dat mensen hun laadpaal bij hun huis kunnen krijgen. Dus dit is echt heel erg belangrijk.
0: Duizenden boetes die op de trein tussen Zwolle en Emmen zijn uitgedeeld, blijven ongeldig. Arriva deelde die boetes voornamelijk uit aan asielzoekers en noteerde het nummer van hun COA-pas. Dat is een soort identiteitsbewijs, maar geen geldig legitimatiebewijs. En dus zijn de boetes niet rechtsgeldig. En dat blijft zo, zegt asielminister Van der Brink, ondanks dat hij het onwenselijk vindt dat zwartrijden ongestraft blijft. Arriva is er ook niet blij mee, want nu moet de politie steeds opgeroepen worden. Het kabinet wil daarom BOA's toegang gaan geven tot een database met alle gegevens van asielzoekers. Maar zover is het nog niet. Volgens asielminister Bart van der Brink moet er daarvoor eerst een wet worden aangepast.
2: En nog meer OV-nieuws. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. De staatssecretaris geeft toe dat dat even wennen is.
5: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Mm-hmm. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
2: Op deze manier moet het personeelstekort in het OV opgelost worden.
0: Premier Rob Jette heeft zich na maanden stilte uitgesproken over de autobrand van een Syrisch statushoudergezin in Geesteren. Hij noemt het onacceptabel en zegt dat dit soort intimidatie de democratische rechtsstaat raakt. De auto van het gezin ging in de nacht van 25 op 26 juli in vlammen op. Niet veel later concludeerde de politie dat er sprake was van brandstichting.
2: De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Zo'n 2 weken geleden werd duidelijk dat de rechtbank een streep zette door de overkoepelende vergunning voor evenementen als Rop-a-run. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat uitspreekt. Ken je dat?
0: De Rop-a-run, ja, denk ik. Gewoon op het Nederlands. Ja.
2: Rop-a-run. En het festival Onder de Radar, dat ken ik dan wel. De gevolgen van onder meer stikstof, verkeer en beschermde vogels zouden onvoldoende zijn onderbouwd door de gemeente. De wethouder van Burgerbelangen Enschede noemt de situatie niet fraai en zegt dat de veranderende stikstofregels het dossier ingewikkeld maken. Natuurorganisaties en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop over de evenementen die op het terrein worden gehouden.
0: En dat was het nieuwsoverzicht van vandaag, dinsdag 6 oktober.

0: Als je het mij vraagt, een van de mooiste plaatjes van het afgelopen jaar. Ella Langley en Choose in Texas. En daarmee is het 13 minuten over 5 geworden.
1: Een krat vullen, voedsel sorteren of een paar uurtjes meehelpen. Daarvan melden genoeg vrijwilligers zich altijd nog aan bij de voedselbank. Maar voor andere langdurige taken zoals een bestuursfunctie, bedrijfsleiders of mensen in de IT is weinig animo. Een derde van de voedselbanken in Nederland heeft moeite met deze mensen vinden. Zo ook in Overijssel.
0: Aangeschoven is Henny Ganzeman, voorzitter van de voedselbank in Almelo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, herkent u dit verhaal een beetje?
2: Het is helemaal correct. Het is precies de korte samenvatting van datgene waar we mee te kampen hebben. Eigenlijk als voedselbanken in het algemeen, hè, even gesteld. Per voedselbank ziet dat er verschillend uit. Er zijn voedselbanken die dat goed invullen. Maar ik vind de schatting niet zo gek dat je zegt een derde heeft zeker een probleem.
0: En hoe komt dat?
2: Dat komt doordat je eigenlijk ook met je formule als voedselbank steeds aan het sleutelen gaat. Ten eerste natuurlijk qua locatie. Sorry. Maar ook de formule die je draait is op een gegeven moment steeds aan het veranderen. Dus in feite, 10, 15 jaar geleden was het heel simpel. Er kwamen gezinnen een voedselbank binnen. Die kregen een plastic tas of een kratje uitgereikt en that's it. We zijn er ondertussen met elkaar achter dat dat niet volgens de standaard van vandaag de dag de meest ideale beleving is voor gezinnen. Met name hebben we het dus ook gezien bij de Egbertuskerk. Dat mensen buiten in de rij staan te wachten om hun plastic zakje met boodschappen mee te krijgen. Raakt de meeste mensen heel erg. En dat is ook een van de eerste constateringen, dat ze zeggen van luister eens, dit vinden we veel prettiger. Je staat in een beschermde omgeving. Je staat niet aan de straat te wachten totdat je aan de beurt bent. Je kan gewoon net als bij een winkel naar binnen stappen. Maar vergis je dan niet, daar zit wel een heel proces aan vast. Je moet ten eerste, waar wij nu naartoe gegaan zijn, zijn 2 uitgiftes per week. En dat was 1. Dus je splitst al de hele zaak in 2 delen. Maar dat betekent ook dat je hele logistiek gewoon anders in elkaar moet steken. De voorbereiding ziet er heel anders uit, die van tevoren moet gebeuren. Minder mensen dus betrokken bij de uitgifte, maar wel een ploeg die continu aan het aanvullen is.
0: Ja, en welke vacatures zijn er dan vooral?
2: Nou, als ik dan even voor Almelo praat, zitten wij vooral verlegen op dit moment om chauffeurs. Daar is ineens een soort gat ingevallen. Dat heb je nou eenmaal, hè, met mensen die allemaal gepensioneerd zijn. Maar ook heel specifiek chauffeurs met een vrachtwagendiploma, die daarmee mogen rijden. Die zijn nog zeldzamer. Nou, waar wij nu ineens ook tegenaan lopen, is dat we iemand hebben, ja, noem het maar een floor manager of bedrijfsleider, maar iemand die het hele proces van uitgifte overziet en aanstuurt. Dat zijn, ik kan ze zo 1 noemen met naam en rugnummer, maar die verdwijnt naar het FC Twente, naar de cateringafdeling. Die mensen die kun je bijna met naam noemen en aanwijzen van, ik zou jou graag erbij willen hebben. En dat zit er niet in, want die mensen hebben het hartstikke druk.
1: Als de meeste mensen aan de voedselbank denken, ik zelf ook, denk je aan het inzamelen van eten, het samenstellen van pakketten. Denkt u dat er veel onwetendheid is bij de mensen waar behoefte aan is?
2: Bedoel je dan bij de klanten die het opkomen halen? Of
1: ja, bij mensen die vrijwilliger willen worden bijvoorbeeld, die denken nou, dit is nodig.
2: Ja, want die realiseren zich niet dat een voedselbank draait volgens de spelregels van de NVWA. Dus je zit met je welbekende THT-datum waar je mee te rekenen hebt. NVWA heeft ons daar een stukje tegemoetkoming in gegeven door te zeggen van luister eens, zolang het geen vleesproducten of zuivel is, mag je rustig wat over die THT-datum heen gaan. Het is bijvoorbeeld te zeggen van ja, het is waanzin om rijst uit te geven met een THT-datum, want je kunt het wel jaren bewaren. Maar goed, zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Wij hebben dezelfde spelregels als een supermarkt, met hier en daar een beperkte extra ruimte.
1: En dat vraagt dus ook om andere expertise?
2: Dat vraagt om een hele andere expertise. Maar vergis je daar niet in. bij zo'n voedselbank, en dan nogmaals, dan praat ik even over Almelo. Daar hebben we de meest merkwaardige talenten rondlopen. Onder andere twee voormalige huisartsen lopen daar rond. Iemand van de arbeidsinspectie, een gepensioneerde inspecteur. Een vaatchirurg, ook wel handig soms. Ja, noem het maar en we hebben het. Hè. Mensen die verstand hebben van elektro. Handig als ergens ineens het licht uitgaat of een koeling uitvalt. Roep maar dat die mensen maken het wel mogelijk om heel veel in eigen beheer te doen. Hè, zolang het binnen de wet en regelgeving past. Dus dat je gewoon weet wat goed gaat en wat niet goed gaat.
0: Nou, dat klinkt als een heel gemêleerd gezelschap. Als mensen nou thuis denken van, nou, dit klinkt best leuk. Ik heb ook nog wel tijd over. Ik kan ook nog wel vrijwilligerswerk doen. Waar kunnen ze zich dan melden?
2: Natuurlijk, we hebben daar speciaal iemand voor. Een bestuurder die dus de portefeuille vrijwilligers, HRM, heeft. En die gaat dan het gesprek aan. Maar we hebben altijd de grootste algemene plaats is de secretaris van een voedselbank. Daar kun je elke wens, elk idee of elke uitdaging kun je daar in feite achter de deur gooien. En zij sluist het wel naar het goede bakje toe van, joh, bel even met die of nodig die eens voor een gesprek uit.
0: En is er een website waar de secretaris te vinden is?
2: Jazeker. www en dan secretaris@voedselbankalmelo.nl.
0: secretaris@voedselbankalmelo.nl. Daar kunnen vrijwilligers zich eventueel melden. Hartelijk dank voor uw toelichting, Henny Ganzeman van de Voedselbank in Almelo.
2: Graag gedaan.

0: Nielsen was dat met ijskoud. Ja, hoe koud het gaat worden de komende week. Of koud, misschien niet helemaal het goede woord. Hoe frisjes het gaat worden vergeleken met nu. Dat gaan we zo meteen horen in het weerbericht. En we hebben straks natuurlijk ook nog de 6 voor 7.
1: Die gaat vandaag over verhalen. We hebben het gehad over de Verwonderzuil. Die staat nu in Windesheim. En dan kan je hele mooie verhalen horen met muziek. En we zijn heel benieuwd wat voor nummers jij kunt bedenken bij verhalen.
0: En er komen al een aantal leuke suggesties binnen. Laten we even een paar doornemen. Deze bijvoorbeeld. Why tell me why op de dag van de diversiteit? Kan het mooier, zou je haast zeggen. The Never Ending Story van Lamaal. Ook een goede suggestie voor de 6 voor 7. Of wat dacht je van deze? Een oude ballad van Barbara Streisand en Celine Dion. Tell him. Weet jij nog een leuke plaat die te maken heeft met verhalen? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje 06-4567-1331.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland.

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. De dag
2: van Oost. Het is 17:30, precies op Radio Oost. In Klein Agelo is het 20 graden op dit moment. In Schuinersloot 22 en in De Klossen 21 graden. Serien Beuner nu met het belangrijkste nieuws.
3: Middelbare scholen in Overijssel zijn blij met de duidelijkheid die het kabinet geeft over telefoongebruik op scholen. Sinds 2024 is het landelijk beleid dat smartphones niet meer in de klas mogen worden gebruikt. Op veel scholen geldt ook de zogenaamde thuis- of in de kluisregel. Het kabinet wil dit als landelijke norm invoeren. De Almeloze man die afgelopen zomer een Enschedeër wurgde in een Duitse hotelkamer moet toch naar de Duitse cel. De man van 35 uit Enschede zat in een rolstoel en wilde een vuurwerkshow bezoeken. Hij werd doodgevonden in zijn hotelkamer. De Almeloze man vocht de overlevering aan Duitsland aan. Volgens zijn advocaat is hij bang dat hij niet dezelfde nodige zorg kan ontvangen in Duitsland. Hij verblijft momenteel op het hoogste zorg- en veiligheidsniveau vanwege een verhoogd suïciderisico. De rechters van het IRK gaan daar niet in mee. Ze vinden dat er niet genoeg is aangetoond dat Duitsland gedetineerden met psychische problemen onvoldoende zorg biedt. Het provinciehuis van Zwolle wordt toegankelijker. Het gebouw dat in de jaren 60 gebouwd is, gaat onder andere braillebordjes voor blinden en slechtzienden plaatsen en speciale plekken voor rolstoelgebruikers creëren. Ook duidelijke informatie, goede routes en gastvrije ontvangst spelen een rol bij de aanpassingen. Op lange termijn worden grotere aanpassingen meegenomen tijdens onderhoud en verbouwingen, zoals betere markering in trappenhuizen en verbeteringen aan de lift, bijvoorbeeld met spraakbediening. Turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Het is haar eerste WK sinds 2023. De 35-jarige Wevers maakte bij de EK in augustus dit jaar haar internationale terugkeer. Dat gebeurde nadat ze sinds de Spelen van Parijs 2 jaar geleden niet meer in actie was gekomen. De Olympisch kampioen gaf eerder dit jaar al aan zinnen vooral te hebben opgezet op het WK in eigen land. En het WK vindt plaats van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Meer op oost.nl of in de app.
2: Dan kijken we nog even naar de weg in Overijssel. Een paar files op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Deelde 6 kilometer. En verderop tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost nog eens 3. De andere kant op A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Bornewest 4 kilometer. En van Almelo richting Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 6 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 6 kilometer file. En dan gaan we door met het weer en Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nico.
2: Ja, ook vandaag is er weer weinig reden tot klagen, moet ik zeggen.
4: Nee, ja, overal weer boven de 20 graden. Heino 20,3 als maximum bijvoorbeeld. In Giethoorn was het 21,4 met 3 uur zon. Enschede West 23 graden, een beetje tuineffect erbij. En in de Lutte 21 graden. En het is, oktober is nu 6 dagen oud. En elke dag boven de 20. En dit is toch wel een bijzondere reeks. In hoeverre dat een record is, weet ik niet zeker. Dat proberen we nog even te achterhalen. Maar dat het bijzonder is, dat is wel duidelijk. En morgen ook een dergelijke dag. Maar eerst vanavond en vannacht, dan is het rustig. Dus een mix van zon, maar wel van wolken en opklaringen. De lucht is wat vochtig, dus hier en daar kan wat mist ontstaan van het noordwesten van de provincie. En weinig of geen wind. En morgen weer zo'n dag. Sterker nog, ik denk dat er morgen aanmerkelijk meer zon is. Zeker in de loop van de dag. Ook wel hoge bewolking. En die temperaturen vallen wat hoger uit gemiddeld. Vandaag zit die vaak rond de 20 of net boven. En morgen toch wel 20 tot 22 graden op veel plaatsen. Met turneffect kan het dus wat warmer worden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de loop van morgenmiddag wat hoge bewolking. En dat is de opzet naar een weersverandering. Want in de nacht naar donderdag dan valt de buiige regen. Ja, en donderdag is het dan totaal anders. Een stevige noordwestenwind. Felle opklaringen. Een paar buien. En als je dan op de thermometer kijkt, dan is het 15 tot 16 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dus donderdag is het even wennen. En misschien dat iemand van bepaalde mensen zeggen van, nou, laten we nu toch maar eens even de dikkere jas uit de kast gaan halen.
2: Ja, dat is misschien een keer verstandig. Maar goed, het is ook al 6 oktober natuurlijk. Het wordt dus wat minder warm. Krijgen we ook veel neerslag of valt dat mee?
4: Nou, er komt wel regelmatig regen aan. Kijk je naar de vrijdag, dan passeren er een paar fronten. Veel bewolking, af en toe regen. Met de kennis van nu, de meeste regen waarschijnlijk wat loop van de middag. Maar dat kan natuurlijk nog een beetje gaan verschuiven. Met een stevige westenwind, 15, 16 graden. Zaterdag weer een paar buien, zondag weer wat regen. Dus ik denk toch dat er, toch tot en met, laten we zeggen, maandagochtend op zijn minst op veel plaatsen toch wel een millimeter of 20 gaat vallen. En dat is natuurlijk welkom. En dus ook stroomwaarts, meer naar het zuiden toe. En de grote rivieren gaat wat water vallen. Dus dat is belangrijk, want dan gaan die rivieren in ieder geval iets omhoog.
2: Ja, maar hij is dus wel zo'n beetje echt voorbij nu, die mooie zomer.
4: Ja, eind oktober, begin november, het kan altijd nog.
2: Het mag een keertje,
4: Het mag een keertje, maar als je kijkt naar de gemiddelde temperatuur, dan zit je zeg maar rond 1 oktober zit je op 17, 18 graden. Maar als je dan zeg maar richting de 20ste, 25ste gaat, dan is het gemiddelde max nog maar 13 graden. Dus de kans op 20 is neemt wel af. Maar het is wel subjectief, hè. Als begin november weinig wind is, 18 graden met wat zon en we spreken elkaar, dan zeggen we fantastisch weer.
2: Daar heb je ook weer gelijk in.
4: Toch? Net zoals in het voorjaar, als het de eerste keer 18 graden is, dan zeggen we allemaal, het is fantastisch. Maar als het dan 10 juli is met 18 graden, dan zeggen we, oh, wat is het koud. Dus het is een relatief begrip.
2: Ook weer waar. En morgen kunnen we dus nog eventjes genieten van het mooie nazomerweer.
4: Zeker weten.
2: Gert Voerman, dankjewel.
4: Oké.

Fijne muziek van Bruno Mars op Radio Oost. Je hoorde On My Soul. Zometeen gaan we het hebben over de dag van de diversiteit. Eerst nog even muziek van Chesney Hawkes. The one and only...

0: Muziek van Ed Sheeran op Radio Oost. Je hoorde Eyes Closed.
1: De acceptatie van de LHBTI-plus-gemeenschap is de afgelopen 2 jaar niet toegenomen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van kenniscentrum Movisie dat vandaag is uitgekomen. De acceptatie van transgender, non-binaire en intersekspersonen is zelfs licht gedaald.
0: De cijfers komen niet toevallig vandaag naar buiten. Het is namelijk de dag van de diversiteit. Daarom opent in Haaksbergen vandaag de tentoonstelling Deel van mij van Raymond Westendorp. Het gaat over de regenbooggemeenschap in dorpen. Verslaggever Meloes Solly is daar en de tentoonstelling wordt vanavond geopend. Wat maakt het voor Haaksbergen nou zo bijzonder dat die tentoonstelling juist daar te zien is, Meloes?
2: Ja, deze tentoonstelling heeft eigenlijk allerlei persoonlijke verhalen van mensen hier uit de buurt gemaakt. Dus door Raymond Westerdorp uit Buurse. En als we erbij staan, dan zien we eigenlijk allerlei verschillende vlakken. Met, hier zie ik een oog, hier nog een oog, hier nog een haar. Je kan ze ook omdraaien. Hoor je dat een beetje, Nico?
0: Ja, zeker. Dat klinkt goed.
2: Precies. En Raymond, kan je eens een beetje toelichten, wat zie ik hier nou precies?
3: Je ziet allemaal verschillende verhalen van verschillende mensen binnen de LHBTI-plus-gemeenschap in kleinere dorpen. Dus eigenlijk de struggles die zij ooit hebben ervaren. Dus de ene persoon die heeft echt angst ervaren. Dus hij zat bij een voetbalvereniging en vanuit die vereniging durfde hij niet toe te geven dat hij homo was. Dus vandaar is hij van voetbal afgegaan en daarna uit de kast gekomen. En de andere persoon zijn vrouw, zij durft geen label te leggen op wat zij nou precies is. Dus zij zegt op dit moment dat zij bi is, omdat ze nog niet wil uitsluiten dat zij niet wat voor mannen voelt, zeg maar.
2: En dan heb je het denk ik over deze plaat hier op de hoek, hè?
3: Ja, klopt. Want
2: deze plaat die heeft, je ziet eigenlijk een beetje wat haar. Eigenlijk een deel van een hoofd. Het hele kunstwerk bestaat eigenlijk uit een hoofd, maar met allerlei verschillende onderdelen van verschillende onderdelen van eigenlijk mensen hun gezicht, hè?
3: Mm-hmm. Je ziet eigenlijk inderdaad bijvoorbeeld op één plaat zie je een oog. En als je dan, je ziet het zichtbare oog, maar als je dan het omdraait zie je het onzichtbare. Dus het onzichtbare zijn eigenlijk de verhalen waar nooit over gesproken wordt. En met dit project wordt het eigenlijk op een subtiele, indringende manier bespreekbaar gemaakt. Ja. Ja, en op die manier wil ik met mijn project het verhaal bespreekbaar te maken en herkenning te bieden aan de mensen.
2: Want het heeft een hele persoonlijke reden waarom je hier zo hard voor maakt, toch? Kan je dat eens toelichten?
3: Ja, ik ben zelf homo, ik val op jongens. En ik kom zelf dus uit Buurse, een klein dorpje uit het oosten. En vanuit die ervaring wilde ik het ook heel persoonlijk houden. Het is mijn afstudeerproject vanuit de kunstacademie. En ik wilde het heel persoonlijk houden. En ik heb allemaal personen benaderd. En het is wel heel interessant dat iedereen een soort van hetzelfde ervaarde. Dus dat is wel heel mooi om ook weer terug te zien in dit project.
2: Gaaf dat het dan zo in het stadhuis staat.
3: Ja, geweldig. Wie had dat gedacht?
2: En hier in het stadhuis staat ook de burgemeester, Gerard van den Hengel. Hoe belangrijk is het dat er ruimte is voor dit soort werken? Ook van, bijvoorbeeld Raymond.
4: Het is belangrijk dat jongeren en mensen die hiermee worstelen een veilige omgeving hebben om zich te uiten, waarbij de respect is dat men zichzelf kan zijn en de dingen kan doen, kan houden van wie men wil. Dat is gewoon belangrijk. En met deze expositie wordt bevorderd dat er wederzijds respect ontstaat en ruimte voor dit gesprek, dit soort gesprekken in de huiskamer, in het café, waarbij mensen die stap kunnen zetten als ze daarmee worstelen.
2: Ja. Hoe is dat voor u? Want u bent ook onderdeel van de gemeenschap. Als u dit dan ziet en dat er aandacht voor is, is er nog veel winst te behalen ook? Ja, toch?
4: Er is heel veel winst te behalen, want uit eigen ervaring weet ik dat je toch wel met je gevoel heel eenzaam kunt zijn. En in mijn situatie uit een huwelijk was ook, wanneer is het moment dat ik die stap zet? Er is nooit een goed moment. Wanneer voel ik me veilig? Wat zal het betekenen voor mijn werk? Wat zal het betekenen voor mijn gezin? Allemaal dingen waar je misschien toch wel een beetje bang van bent om die stap te zetten. En dat heb ik zelf heel intensief ervaren.
2: Ja, want u zelf zat in een huwelijk, bent eruit gestapt en nu open eigenlijk in de community en komt ervoor uit dat u op mannen valt.
4: Ja, dat klopt. En ik ben blij dat ik die stap heb kunnen zetten. En dat ik ook ben ook blij dat het gezin niet stuk is. Dat ik toch met mijn ex-vrouw en kinderen en aanhang op gezette momenten mooie gesprekken kan voeren.
2: En zo hoor je het, Nico, dat deze twee mannen eigenlijk een mooi voorbeeld zijn voor de community. En nou ja, met dit werk wordt er nog eens extra mooie aandacht aan besteed.
0: Absoluut. Marloes, Solly, hartelijk dank vanuit de Haaksbergen bij de tentoonstelling Deel van mij, die dus vanavond wordt geopend.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Enschede wil snel duidelijkheid over hoe het verder moet met evenementen op het terrein van Vliegveld Twente. Overijsselse scholen zijn blij met de duidelijkheid die het kabinet wil geven over het weren van telefoons van middelbare scholen. En turnster Sanne Wevers van 35 uit Oldenzaal is opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Dat WK begint 17 oktober in Ahoy.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nog maar 2 dagen voor de grote heropening van XXX Loops in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Nog 2 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
17: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
18: Radio Oost. De dag van Oost.

0: We beginnen de dinsdagavond op Radio Oost met muziek van Tears for Fears. Je hoorde Everybody Wants to Rule the World.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Goedenavond, welkom terug. Dit is het laatste uurtje van dit programma. En daarin gaan we traditioneel kijken naar wat er vanavond en morgen allemaal te doen is in Overijssel. En we hebben natuurlijk nog de 6 voor 7.
2: Ja, en die 6 voor 7 die gaat vandaag over verhalen. Want vandaag start de Verwonderzuil in Zwolle op Windesheim. Daar hoor je persoonlijke verhalen, muziek en teksten van bewoners van Domus van het Leger des Heils. Dat is een beschermde woonplek. En die verhalen kun je daar dus luisteren. Maar we zoeken daar dus ook nummers bij over verhalen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd welke verhalen wij gaan horen straks tussen 6:30 en 7:00. Want dan komen de 6 plaatjes voorbij. Je hebt nog een kwartiertje om ze door te geven. Dus weet je nog wat? Geef het snel door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.

0: Een klassieker van Queen was dat op Radio Oost. Je hoorde Somebody to Love en daarmee is het 16 over 6 geworden. En dus de hoogste tijd om voor jullie op een rijtje te zetten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in Overijssel. En dat overzicht beginnen we met een nieuwe slogan. Achter elk bluspak zit een uniek mens. Dat is de slogan van een nieuwe campagne van Brandweer IJsseland. Voor 24 kazernes in de regio zoekt de brandweer nieuwe vrijwilligers. Met de campagne willen ze laten zien dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of ervaring. Er worden ook informatieavonden georganiseerd. De eerste is vanavond in Raalte. Die begint om 19:30 en aanmelden is niet nodig.
1: In het politieke programma Oost in alle Staten zijn vanavond VVD-fractievoorzitter Ton Sereli en GroenLinks-fractievoorzitter Lucas Brinkhuis te gast. En ze blikken terug op de samenwerking in de brede coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en de SGP. Dat die samenwerking soms moeilijk was en had niet met de partijkleur te maken, maar vooral met het gebrek aan ervaring.
2: Ja, met zo'n nieuwe groep loop je er wel tegenaan dat het allemaal onervaren mensen zijn die niet weten hoe het politiek spel gespeeld wordt.
3: Waar blijkt dat uit?
2: Nou ja, onder andere de contacten die BBB onderhield met hun eigen gedeputeerden. Ja, dat was buitengewoon minimaal. Dus we liepen af en toe wel eens tegen verrassingen aan. In de zin van, gedeputeerde wel linksaf, maar de fractie wel ineens rechtsaf. En dat was wel een aantal keren een verrassing voor ons. Uiteindelijk wen je ook overal aan. Dus dat is uiteindelijk ook wel weer... We zijn daar met z'n allen aan gewend en we hebben daarmee leren werken.
3: Klinkt alsof er best wel ook pittige gesprekken zijn geweest tussen de partijen.
2: Ik denk dat het, ja.
4: Met een coalitie die zo breed is, is dat niet te voorkomen dat je af en toe een pittig gesprek hebt.
1: Dat en meer zie je in Oost in alle Staten vanavond ieder uur op TV Oost.
0: En dan gaan we naar morgen kijken. In Zwolle wordt morgen op het station een sit-in gehouden door pro-Palestijnse betogers. Ook delen ze daar flyers uit. Een eerder aangekondigd protest gaat niet door. De organisatie heeft laten weten daarvan af te zien. De datum ligt gevoelig, omdat het morgen precies 3 jaar geleden is dat Hamas een aanslag pleegde in Israël. Op veel plaatsen worden morgen de slachtoffers dan ook herdacht.
1: Streekvervoerders hebben tot morgenmiddag 12 uur om te reageren op de cao-eisen van vakbonden FNV en CNV. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging, betere roosters en afspraken over de werkdruk. Als de werkgevers niet akkoord gaan, volgen vanaf 12 oktober stakingen. Dat is geen besluit waar de bonden licht over denken, zegt FNV-voorzitter Hans Spekman.
5: Er zijn heel veel mensen die gaan staken. En dat doen ze niet voor een lol, want ze leveren salaris in. Wij vinden het ook niet leuk om mensen lastig te vallen met een staking, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of bij de pont in Amsterdam of bij de metaalfabrieken die dichtgaan, zoals Scania of Tata. Dat vinden we niet leuk, maar dat doen ze uit eigen motivatie, omdat zij zich zorgen maken over die sociale zekerheid wat er op het spel staat.
0: En basisschoolleerlingen in Oldenzaal mogen morgen een vorkje prikken met de burgemeester. Patrick Velman schuift aan bij het ontbijt met leerlingen van de Leemstee om het belang van een gezonde start van de dag onder de aandacht te brengen. Het ontbijt is onderdeel van het burgemeestersontbijt dat deze week op verschillende plekken in Nederland wordt georganiseerd.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
8: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Edwin Evers heeft de nieuwe oogst van deze week met vaste grond. En daar was hij zelf ook erg blij mee, ze hoorden op zijn Instagram-pagina.
1: Leuk nieuws, want de single Vaste Grond, mijn single Vaste Grond, is deze week nieuwe oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk, goed begin van de week voor de single, maar ook dat je op mijn leeftijd nog nieuwe oogst kan zijn. Dat is ook mooi. Fijn, RTV Oost, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan Edwin. Jij bedankt voor het lekkere plaatje. En laten we over één ding heel duidelijk zijn. Je bent nooit te oud voor de nieuwe oogst.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. De
5: dag van Oost. Het is 6:30 op Radio Oost. In Sipculo is het nog altijd 21 graden rond die tijdstip. Nieuw-Leuzen 20 graden. En in Heksel ook 20 graden. Serien Beunen nu met het belangrijkste nieuws.
6: Twee verdachten van een steekpartij en beroving in maart vorig jaar in Zwolle zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Bij de beroving van twee broers werd een van hen neergestoken. De steekpartij en beroving draaide om twee tientjes die een man van 19 uit Rotterdam nog van de broers kreeg. Duizenden boetes die op de trein tussen Zwolle en Emmen zijn uitgedeeld blijven ongeldig. Arriva deelde die boetes voornamelijk uit aan asielzoekers en noteerde het nummer van hun COA-pas. Dat is een soort identiteitsbewijs, maar geen geldig legitimatiebewijs. En dus zijn de boetes niet rechtsgeldig. Arriva is daar niet blij mee, want nu moet de politie steeds opgeroepen worden. Het kabinet wil daarom BOA's toegang gaan geven tot een database met alle gegevens van asielzoekers. Zover is het nog niet. Volgens asielminister Bart van den Brink moet er daarvoor eerst een wet worden aangepast. Bij graafwerkzaamheden is er een gasleiding kapot getrokken in Serensbroek langs de Zwolse weg. Door de lekkage hing er in het dorp een sterke gaslucht. In de omgeving van het weiland waar de leiding knapte was er een luid gesis te horen. Een van de woningen werd afgesloten. De gasleiding is inmiddels afgesloten. In Haaksbergen is vandaag de tentoonstelling Deel van mij van Raymond Westendorp geopend. Die tentoonstelling gaat over de regenbooggemeenschap in dorpen. En verslaggever Marloes Solly sprak erover met de burgemeester van Haaksbergen, Gerard van den Hengel, die zelf ook tot de gemeenschap behoort.
7: Het is belangrijk dat jongeren en mensen die hiermee worstelen een veilige omgeving hebben om zich te uiten, waarbij de respect is dat men zichzelf kan zijn en de dingen kan doen, kan houden van wie men wil. Dat is gewoon belangrijk. En met deze expositie wordt bevorderd dat er wederzijds respect ontstaat en ruimte voor dit gesprek, dit soort gesprekken in de huiskamer, in het café, waarbij mensen die stap kunnen zetten als ze daarmee worstelen.
6: De tentoonstelling is gratis te bekijken in de bibliotheek van Haaksbergen. Meer op oost.nl of in de app.
5: Overijssel is inmiddels filevrij, dus we kunnen meteen door naar het weer en Gert Voerman. En Gert, er zit iets minder fraai weer aan te komen, maar morgen wordt het nog even lekker nazomeren.
8: Ja, morgen zeker. Op veel plaatsen morgen veel zon met temperaturen van 21, 22 graden plaatselijk. Vannacht rustig met 10, 11 graden, wel lokaal mis. Morgen dus een hele mooie dag. In de loop van de middag hoge bewolking. En dat is de opmaat naar een weersverandering. In de nacht naar donderdag buiige regen. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt. Dus felle opklaringen, stapelwolken verspreid over de provincie een paar buien. Maar de temperatuur is opvallend, want we raken die 20ers kwijt. Op veel plaatsen is het dan 15 tot 16 graden. En vooral met die wind erbij, ja, dat voelt het gewoon ronduit fris aan. En ook vrijdag dan is er veel bewolking, af en toe regen. Zaterdag weer een paar buien, zondag weer regen. En temperaturen de hele tijd rond de 15 graden.
5: Gert Voerman, dankjewel.
8: Oké. Okay.
9: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
5: En dan gaan we meteen door met de 6 voor 7. En die staat vandaag in het teken van verhalen. Dat vanwege de verwonderzuil die is geplaatst bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. En daar hebben we 6 mooie platen bij gevonden.
6: Ja, bijvoorbeeld Alderliefste en Paul de Leeuw met Une belle historie. Een mooi verhaal.
5: Ook The Story of the Hurricane van Bob Dylan staat voor je klaar.
6: En Book of Love van Gavin James.
5: Billy Joel komt eraan, Tell Her About It.
6: En Barbra Streisand en Celine Dion met Tell Him.
5: Maar we beginnen nu met Limaal en The Never Ending Story.

0: prachtige story of the hurricane. Bob Dylan was dat in de 6 voor 7.
1: En Alderliefste en Paul de Leeuw hoorde je met Une Belle Historie, met een mooi verhaal.
0: En we begonnen dit blokje van 3 met Limaal en de Never Ending Story. Maar niet getreurd, want we hebben nog 3 prachtige platen voor je klaarstaan.
1: Billy Joel met Tell Her About It hoor je zo meteen.
0: Ook Barbara Streisand en Celine Dion komen eraan met Tell Him.
1: Maar eerst nog Gavin James met Book of Love.

0: Celine Dion en Barbara Streisand met Tell Him. Dit was om de 6 voor 7 voor vandaag. Dank voor alle goede inzendingen en dank ook voor het luisteren. Morgen is Jan-Willem Kobus gewoon weer terug. En dan is hij vanaf 4 uur te horen in een nieuwe aflevering van De Dag van Oost. Samen met Serien. Wens je nog een hele mooie avond en graag tot een volgende keer. Radio Oost.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeelhuisjes.nl.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
6: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin. De Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
4: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
3: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op Staal.nl. Staal met dubbel L. Ja.

huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
7: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
6: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Ladies and gentlemen.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
4: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel, knotsgek, sterkhouder en afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Franse premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gemoedige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het Dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, dan hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdomme, Danny. En pakte hem hier bij zijn straat. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm. En dus sloeg hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Tussentijds riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, de voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Koels Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maandag werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom. Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen van Hamas?
1: Er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Er was een. Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap: luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was één waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was één kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren. Die zeiden: dit gaat allemaal mis, er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van: ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld en de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat een soort arrogantie van: dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen. Ja. Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was: ik moet Hamas in Gaza tevreden houden, dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus twee dingen eigenlijk: ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij, en wij zijn toch sterker.
0: Ja, in Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
2: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023, echt, dan gaat dat al jaren terug, Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook wel een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu voor alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we van uitgaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus. Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja. Hoe
2: en als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
2: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van: ja, Hamas is niet zomaar een ding, het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie, en je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dan moet de komende maanden duidelijk worden. Omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland. Hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen, omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja. Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft dat op de verkiezingen die eraan komen het over 20 dagen?
1: Het is het onderwerp van gesprek. Ja. Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendienst te schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog en zoals net gezegd ook, houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt, hij moet weg, want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt, ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ze zijn de centrale rol.
0: Ja?
1: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
1: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
2: Iedereen moet 61 halen.
1: Iedereen moet 61 halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentjebuur spelen.
1: En
0: met
1: waar
0: iemand.
1: Zitten die? Waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook. En beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren, maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden, hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden, want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, dat zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan Netanyahu voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7 oktober.
0: Ja.
1: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn, alleen het eigen lijden zien. Een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48.
0: Ja. Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partijen, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu.
2: Het zijn twee partijen. Twee blokken eigenlijk. Ja,
1: het is één partij en één blok. En dat ene blok heeft 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij
2: die
0: mensen?
2: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn, of er zou ook maar flinterbewijs zijn dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas, dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar ze kennen wel degelijk mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
2: Waarschijnlijk, maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er, maar die twee Arabische partijen Die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat. Mm-hmm. En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele andere Israëlische, Joods-Israëlische partij die daar zo openlijk voor pleit. Ja. Dus dat is het beeld. En het is ook zo dat er is dus een serieuze poging ondernomen vanuit de Israëlische politiek om die twee Palestijnse blokken om die verboden te krijgen. Dat is uiteindelijk door het Israëlische gerechtshof in allerlaatste instantie voorkomen. Maar wat de Palestijnen in Israël niet is ontgaan, is dat ook de gele oppositie, zelfs een beetje de linkse partijen, daar in eerste instantie wel voor leken te zijn voor dat verbod op partijen van de Arabieren, van de Palestijnen. Dus dat is wel een duidelijk signaal.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval, ja.
1: Dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
2: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: Israël. Jullie willen heel wat door. Ik snap het goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
2: Zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
2: Graag gedaan.

0: Dat was Steeler's Wheel met Star. Bijna alle ministers uit het kabinet en de premier ging voorop, togen vandaag naar de Eerste Kamer voor het debat over hun plannen voor volgend jaar. Algemene politieke beschouwingen na de Tweede Kamer, dus nu ook richting de Senaat, in de steeds nijpende zoektocht naar die felbegeerde meerderheid die er nog steeds maar niet is. Wilma Borgen in Haag, goedenavond.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja Wilma, waar is het nou moeilijker om te handelen, in de Tweede of in de Eerste Kamer?
1: Ja, ik zou zeggen, op de korte termijn is het in de Eerste Kamer moeilijker, want daar heeft het kabinet gewoon meer zetels nodig voor die meerderheid dan in de Tweede Kamer. Het gaat daar om 16 zetels tekort, in de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen, dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als het kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden, want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerst de Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen en zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
0: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
1: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid, namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid. Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. In zo'n totaalakkoord zitten vaste elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien daarmee breder gesteund zouden kunnen worden. De uitdagingen waar we nationaal en internationaal voor staan zijn gigantisch. In die politieke context rest ons geen andere keus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineenslaan om een lange termijn agenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
1: Ja, dus de uitgestoken handen ineenslaan, dat is wat Pro nu voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid, zegt Rozemuller althans.
0: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
1: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rozemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rozemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
2: Zou u willen reflecteren op, we zeggen, de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die langetermijnagenda samen kunnen werken.
3: Nou, Klip, dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt, maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
2: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Mevrouw Klip. Dat is nou net één stapje te ver.
1: Ja, dus het is best een goed idee, dat samenwerken tussen liberalen en progressieven, maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde, want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
0: Wilma, wordt het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen, daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagas, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
0: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het andere niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rozemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
4: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
2: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagas zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn en moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat, maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag: hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
4: Ja, voorzitter, de minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor regio's. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppeling er blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
0: Ja. Ik dank je wel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden. Zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg. En is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
5: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
0: Dus elders wel?
5: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt vergelijkbaar met 125 cc's te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
0: Ja, ja. nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
5: Ja.
0: Dat doet me dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden. Dat dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
5: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
0: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel. Daar gaan mensen toch in mee.
5: Klopt.
0: En uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto, toch?
5: Zeker. En er zijn ook mensen die heel tevreden zijn over de elektrische motorfiets.
0: Ben je het zelf ook?
5: Ik ben het zelf ook. Ik heb er zelf ook 3,5 jaar gewerkt. Dus ik
0: dat is
5: weet
0: wat anders
5: wat
0: dan erop zitten.
5: Dat is wat anders. Ja, maar ik heb er ook op gezeten. Ik heb het ook ervaren. En ja? Het is een fantastische ervaring.
0: Wat is het verschil? Het maakt minder geluid.
5: Je hebt geen bewegende delen. Dus de motorfiets is stil. Als je erop zit, heb je het idee dat hij niet eens aanstaat. Net als in een auto.
0: Ja.
5: Je hoort niks. Er beweegt niets. En het heeft een enorm koppel. Net als bij een auto. Als je gas geeft, zit je meteen op het volle vermogen. En dat is een bepaalde ervaring.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk van een hele korte tijd naar maximum snelheid kan over een kleine afstand.
5: Ja.
0: Alleen je mist wel die grom.
5: Je mist die
0: grond. Heb je daar geen last van gehad als weemoedige man op een ouderwetse motor?
5: Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
0: Ja.
5: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt, veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
0: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent hier vanuit je functie.
5: Mm-hmm.
0: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie
5: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
0: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
5: Ja.
0: Ja, elektrische motorrijden is schoner.
5: Het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. Het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
0: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
5: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt die te zwaar en onbestuurbaar.
0: Dat snap ik.
5: En dan is de experience helemaal weg.
0: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
5: Dat klopt.
0: Het is misschien gewoon een verandering van
5: gedachten. Het is een lifestyle verandering.
0: Je hebt zelf op rij je nog steeds elektrisch?
5: Nee.
0: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent gaan zitten?
5: Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
0: Ook een geldkwestie?
5: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
0: Ja, ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. En jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
5: Nou ja, kijk,
0: nog wel wat tientjes meer.
5: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
0: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
5: Ga het ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager.

0: verhaal.
1: Voordat ik mijn motorpak aan heb.
0: Je had met de fiets moeten komen.
1: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar het was donker en ik dacht, nou... Maar voordat je je motorpak aan hebt en uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten... Ja, ben je wat extra tijd kwijt.
2: Het is volstrekt duidelijk als Kees Lengers hier aan het woord... vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de vijf jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het één keer in de vijf jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, is een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar twee planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide vijf jaar geleden en de andere nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad? En dat is in de meeste gevallen het geval. Of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken het licht.
1: Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja, nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol voordat hij
1: uitkomt? Die knol is ongeveer een centimetertje of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond. Okay. Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt.

0: lekker onder de grond zitten. En dan,
1: maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt die ook water iedere dag?
0: Als de plant niet groeit, dus er gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt die ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat die uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zo'n bloei krijgen.
1: Maar dat, wat zei je, Rutmer?
0: Ja, Rutmer heet die.
1: Rutmer.
0: Ja.
1: Maar die moet, soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
0: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de vierde keer dat deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar dat is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid.
1: Ja. Dus en nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt, maar hoe hoog gaat deze penis reiken?
0: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog, heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aronskelkbloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De spadix heet dat. En dat geheel is ongeveer een centimetertje of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
1: 2 meter?
0: Ja.
1: Maar die heeft dus ook een... maar ook een soort eikel mee die eindigt.
0: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. De eerste Amorphophallus die ooit is beschreven was ook in Nederland gebeurd door Blume van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent. Ja. Dus A zonder morfo, vorm, vallus penis. Ja.
1: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
0: Dat gaat vrij snel.
1: Okay.
0: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog met zo'n enorme bloem erop.
1: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
0: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees en dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
1: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rot woord.
0: Ja, nou ja.
1: Rottend vlees, je hebt liever iets anders.
0: Ik vind het fascinerend omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
1: Kun je het dan anders betitelen?
0: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
1: Ja. En wat doet dit met de Hortus Botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
0: Ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen...
1: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan bij dit, komen echt een bepaald soort mensen op af. Kun je ze kenschetsen, durf je dat?
0: Het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die ik kan op de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
1: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen?
0: We hebben een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
1: Hij heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd.
0: Ja, dat is Amorphophallus decus silvae.
1: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Dat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
0: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
1: Een van mijn collega's?
0: Nou ja, gewoon een collega, ook een journalist, zeg maar.
1: Mieke van der Wij, die doet de zondag hier normaal.
0: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan, ik weet niet wie. Maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen. En dat sloeg in als een bom.
1: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
0: Deze soort, hij komt van Java.
1: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
0: Deze soort... er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
1: Oké. En nu kun je naar. Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht. Ja? Dan zit hij echt te hangen en
1: Is
0: het over.
1: Ja, dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
0: Het is echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen: kom morgen. Want daarna is
1: je
0: het
1: kunt
0: echt
1: er niet. Je bent gewoon ook zelf niet zeker van of hij nog lang stand houdt.
0: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. We hebben het stuifmeel van bewaard. In min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van: ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat die ook sneller uitbloeien.
1: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
0: Ik normaal wel, want dan bestuif hem niet. Maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
1: Oké. Nou, wilt u naar de reuze penisplant hollen, dus naar de Hortus Botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: En wij vliegen het goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
1: Hey jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
4: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
5: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
16: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
15: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.